0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: When I spent the summer on you.
1: Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is,

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en

leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep Zilt.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Ze loopt in de stad op en del, uit zijn mooiste tuttebel. En komt ze in een peperstraat, staar hem eens vol van smaad. Ze roept, het is amper half twee, het is tiet.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luclon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luclon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Ardey, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

dat ik zie dat je een masker draagt. Zeg waarvoor je die afstand steeds bewaakt. Waar komt het door? In je verleden veel te hard geraakt. En de muur is zo hoog, nu zo hoog. Je houdt je sterk, je houdt je groot.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit het museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt Non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Diverse supermarkten roepen kippendijspiesjes van 100 gram terug omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een THT-datum tussen 19 en 30 augustus. Verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen hun geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luclon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

Nou, ze kent nog een jaloere trokje, maar dat doen we net. Sara Tavares, Jernje en Balan C. En dat veske dat kwam uit 2005. En we begonnen het uit van Inke de Mooi op Omroep Zilt. Een hele goeie morgen. Dit is de laatste uitzending van dit seizoen. Want nou, deze uitzending gaat dit programma 3 weken op vakantie. Maar nou is nog een oren lekker de dag op staat de marginal. Mooi muziek van onder meer, wat heb ik al hier bij me? Crowded House, The Beach Boys en The Stylistics. En dat zijn veskes die je misschien wel eens van ze kennen, maar al lang net bejet, hè. De Greep uit de Skatkamer die komt uit een jongetje 64. En vanzelfs is er ik weer een country doubleplay. Ja, ik ben er net helemaal wekker. Er mat nog even wat koffie in. En dat doe ik, terwijl we gaan lusteren naar de kleine. En die is van Elske Wal. Die heeft mooie nieuwe single. Die is wat up tempo. Dus we worden er lekker wekker van. En haar nieuwe plaatsje dat heet Whatever. Daar gaan we maar van start. Welkom in de uur van Inke. Had je een brogje zitten lekker rieten. En had je nog lezen te snoezen. Blow lekker lezen.

De computer gaat even op erin, maar het weer het nieuwe Friese muziek van de Groene Woorden en dat Veskert hier te de nieuwe Moon. En het leek wel een beetje op de Cliffs of Moher als je het begin jette. En het had wel een beetje Ierse volkachtig qua sound. Ik vind het wel mooi. Rosa Valkenburg heeft een nieuwe single en die heet Geluk.

0: family.
1: Ik weet dat dus altijd hele mooie muziek vond. Wij hier vroeger een LP dus van Houston. En daar is die boodschap nou op de hek wel eens draait. Maar dit is die er ik op, Lien. En dan volle meer versjes van Houston. En daardoor heb ik deze jonger Mitchie kennenleerd. Hij werkt volgens mij op Cuba. Of althans, hij zweeft om in Zuid-Amerika. Hoe het maar de man is, ik heb geen idee. En misschien er ik nog net meer onder is. Maar zien muziek bloot altijd een uiteraard. En het weer de Nederpopklassieker van deze week.
2: Het is weer tijd voor Nienke's Country Double Play.
1: Daar is het inderdaad tijd voor. Mooi, in deze uitsturing Terry Brown en Irene Kelly.

0: prachtige plaat van Passenger, de Sinaï single Jenje en It's Gonna Be You.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: Ik denk dat we die wel een soort op radio jaren zullen, maar nou is de greep uit de schatkamer en misschien kom ik er 22 augustus wel in de buurt. En we zitten denken, waar het ze door? Nou, Boudewijn de Groot het in Jontje 64 een plaatsje maken en ik ga naar Vlieland 22 augustus en misschien kom ik dan wel in de buurt van de Noordzee.

Lachmakkers, haalt mij op, want ik ben het zwemmen moe. Mij trekt de koude Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Mij trekt de Noordzee naar zich toe. Zijn makkers redden hem toen, maar op het dek

dat wie de titel ik van het Veske van Bouke van der Wouden en zijn combo uit 2000 zoon. Wat nijer is de nijer van Van Dikhout. En die is best aardig. Te veel is niet genoeg. Nou, die ben ik het goud vrede.

mooie harde plaat weer dat van Jimmy Dean en Dear Heart. En dat weer de ene laatste. Ik ging er van droog, ik ging er een paar weken lekker tussenuit. Dus in dit oren jij je dan vervolgens non-stop muziek in dit programma. Dit weer het uur van Inke. Ik verliet je mooi Frank en Mirella en sneeuw in augustus en daarna nog een stukje polka. Bedankt voor het luisteren en goeie!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

Hey, goedemorgen en welkom weer bij een plaatje en een praatje. Van zaterdag 15 augustus, jawel. Het is een beetje donker en grijs. En af en toe een spatje regen. Maar dat maakt niks uit, hè. Dan hebben we regen tekort. Nienke, bedankt voor je uurtje. Het was weer prachtig en volgende week is het er weer. En dat doet ze geloof ik ook met

helaas een hoopje niet meer, maar daar hebben we wel wat anders voor. Nog 11 dagen en dan is het visserijdagen. Nog 32 dagen, dan zijn de agrarische dagen.

Ruim 1400 tegels werd er in de Witte Zwaan gesjouwd om meer ballast te krijgen. Het waren van

En dat was even Hanny natuurlijk. En dat moet echte liefde zijn. Jawel. Met uitzondering rijden er tegenwoordig ook op zondag vrachtwagens in Duitsland. In Noord-Rijn-Waalen en Neder-Saxen, daar mogen ze tegenwoordig ook op zondag rijden. Dat is in verband met de lage waterstand van de Rijn natuurlijk. Nou, door met Elvis Presley. Little Sister.

En dat was even de Everly Brothers natuurlijk. Walk right back. Oh, hebben we nog even wat? Ja, zeker. Criminelen hebben het nou gemunt op laadkabels van elektrische auto's. Als je nou aan de paal staat om te laden, dan knippen ze de kabel door. En nemen dat stuk mee voor kopen, die staal natuurlijk. En verder hebben we nog het miljoenenlijntje. En waarom is het nou het miljoenenlijntje tussen Landgraaf en Simperveld? Per 1 kilometer was dat een miljoen euro. Ja, gulden toen de tijd. En vandaag de dag rijden er nog stoomtreinen op dat traject. En dat is wel even leuk om daarin te zitten. Nou, de Tremolo's. My Little Lady.

0: Love to rock, how about you?
1: Baby, you got what it takes.
0: Ain't that so? You dig the rock? Brooks Benton en Deanna Washington is een Rocky Good Way. Bonnie Tyler en Shaken Stevens hebben dat ook nog wel eens even gespeeld. Nou ja. Even de afslaghallingen, even de onderwerpen daar even in zien wat er allemaal gebeurt. Het staat wel zaterdag 30 augustus, maar ik denk dat het gewoon 15 augustus moet wezen. Linda Miedema, die komt hierheen. Steunpunt voor mantelzorger. Paul Schouten over de binnenstad. Dat het helemaal gaat veranderen, de visie. Jelle

eventjes op de nieuwe brug aan het opknappen. En dan gaat hij over vertellen. En het weer met Jelle Boy. Dan nog eventjes de programmering van vandaag hier bij Omroep Zilt. Het uur van Inke, dat hebt u al gehoord. Een plaatje en een praatje, dat hoor je nu naar. Het On Air, straks met Bert Arends, met het Queen dossier. Astrid Hallinger tot 12 uur, geloof ik. En dan de Ziltemiddag. En John Koopmans natuurlijk om 5 uur met Bottle Time. Nou, tot zover. Maar weer eventjes, hè? Nou, door met deze maar even. Louis Prima. Bonacera.

zangeres Julia de Koning maakt haar debuut tijdens de visserijdagen. Raadhuis Teeg op de Schop en Paul Klei Rapensbrug van start. En de voetbalclubs die zijn ook weer klaar voor hun nieuwe seizoen. Van de week hoorde je dat Tony Scotto is overleden. En wat voor muziek maakte die nou even? Dat is deze ongeveer. Daar kan je wel bij dansen natuurlijk, hè? Hier is even de Gangster Boogie.

van hem denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze...
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. Dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden... met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten daarnaast 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er ontstond beperkte schade aan gebouwen en auto's en er vielen geen gewonden. Het epicentrum lag bij Alendin, ten zuidwesten van Granada. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen volledig vastgelopen. Ruslandkenner Hubert Smeets en hoogleraar Frans Ossinga stellen bij NOS dat Oekraïne nog steeds het grondgebied moet opgeven, terwijl Rusland de oorlog juist escaleert. De positie van Zelensky is echter versterkt doordat Oekraïne de Russische logistiek effectief verstoort. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. En dan het weer. Vanmiddag is er ruimte voor de zon en plaatselijk kan er een enkele bui voorkomen met kans op onweer. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
5: Para Link & Co. Gianna Cinico.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.
7: Afslag Harlingen.

Ja, een hele goede morgen. Het is weer tijd voor Afslag Harlingen. En in de studio zit Erik Klumper achter de knoppen. En onze koffie wordt heerlijk verzorgd door Greetje Haarsma. De presentatie is vandaag in mijn handen, Marlies van Bon. De onderwerpen voor vandaag zijn Linda Miedema, een coördinatorsteunpunt mantelzorg van Connexa. En zij gaat ons alles vertellen over een hele interessante avond op aanstaande dinsdag. Paul Schouten, die komt langs en die gaat ons vertellen over de centrumvisie en wat er nou allemaal gaat gebeuren in de stad. De hele voorstraat dat op basis, zoals we dat dan hier zeggen. Mooi, en daarna hebben we nog telefonisch contact met Jilt Heidstra. En dat is een meesterschilder. En die heeft zich bezig gehouden met de leeuwen op de Leeuwenbrug. En Jelle Boy, ja, ik kan niet wachten. Want, oh Jelle, hoe moeten we die regen hierheen krijgen? We gaan eerst even luisteren naar een muziekje. En daarna hebben we Linda voor de microfoon.

0: Ja, en dit was Nielsen natuurlijk. Beauty and the Brains. Lekker zomers nummer. Dankjewel, Erik. Tegenover mij zit Linda. Linda Miedema van Connexa. Ik kwam een oproep tegen van... Mag er alsjeblieft aandacht zijn voor de avond van de mantelzorg? En toen dacht ik, oh, dat is een mooi onderwerp. Die wil ik wel graag in Afslag Harling hebben. Te meer omdat het al aanstaande dinsdag is. Goed. Ik denk aan mantelzorg en dan denk ik van, ik zorg voor mijn ouders, want ik doe de boodschappen, ik doe hun was, ik zorg dat het huis een beetje gepoetst wordt, dat doe ik naast mijn eigen gezin, bijvoorbeeld. Over welke mantelzorgers hebben wij het dinsdag?
1: Ja, veel mensen herkennen zich niet altijd in de term mantelzorger. Het is ook maar een woord. Komende dinsdag hebben we een avond voor mantelzorgers die zorgen voor naasten met een psychische kwetsbaarheid en of een verslaving. We hebben verschillende activiteiten voor mantelzorgers. En dinsdag is het speciaal gericht met een spreekster die het gaat hebben hoe het is. Zij heeft ervaring, ze is ervaringsdeskundige. Als je een naaste hebt met psychische kwetsbaarheid. In haar geval waren dat ouders. Ildi Nemeth komt bij ons als spreekster. Zij is van mijn naaste centraal. Mm-hmm. En zij heeft meegemaakt hoe het is als kind om ouders te hebben met een psychische kwetsbaarheid. En ja, mantelzorgers in die groep, dat kan een ouder zijn dus in haar geval. Maar het kan ook je kind zijn of je buurman of een vriend. Iemand waar je voor zorgt of je zorgen voor ommaakt.
0: Ja, precies. En psychische kwetsbaarheid, dat is een beetje een vaag bericht. Maar waar denk ik dan aan? Ik denk aan borderline.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ik denk aan overspannen.
1: Ja.
0: Ik denk, help eens mee.
1: Het kan heel breed zijn. We hebben expres de term psychische kwetsbaarheid genoemd, omdat die breed is en vaag is. Want er valt gewoon heel veel onder. Als ik zeg, het gaat alleen om mensen met depressie, heb je een hele smalle groep. Ja. Het is veel meer dan dat.
0: Dus je moet het gewoon ruim zien. Mensen die psychisch dus in hun hoofd met knopen zitten.
1: Ja.
0: In welke vorm dan ook. En waardoor de naasten van deze personen mantelzorg worden.
1: Ja, en vaak herkennen ze zich niet in die term mantelzorg. Omdat we inderdaad vaak denken aan het zorgen voor je ouder. Of opa of oma die lichamelijk ziek is. Die je lichamelijk moet helpen.
0: Goed. Ik heb een kind. En dan, nee, dat is niet waar. Voorbeeld. Ik heb een kind. En die vertoont op een gegeven moment anders gedrag dan anders. En ik kom erachter dat het kind... Wat zullen we bedenken? Borderline heeft.
1: Ja, prima.
0: En ik ben moeder, dus ik zorg gewoon goed voor mijn kind. Dus ik ben alleen maar moeder.
1: Ja.
0: Maar wanneer, op welk punt word je mantelzorger?
1: Eigenlijk kan je dat zeggen als je meer dan gebruikelijke zorg verleent. Dus als moeder heb je een bepaalde gemiddelde zorg die je aan je kinderen geeft vanuit je liefde. Als er meer is dan gebruikelijke zorg, dus kind heeft bijvoorbeeld een spierziekte, dan zul je andere zorg verlenen dan gemiddeld. Maar dat geldt ook voor als je kind een psychische aandoening heeft, ja. Bijvoorbeeld borderline of schizofrenie. Dan zijn er andere zorgen en gaan er andere gedrag in. Is er. En je hebt als ouders veel meer zorg om je kind. Zelf het zorgen om. Maar ook dingen waar je rekening mee moet houden. Vaak sta je continu aan in je huis. Je let op. Je bent alert. Je hebt contact met hulpverleners vaak. Begeleiding. Met het financiële stukje vaak. Voor wat niet meer lukt voor je zoon of dochter. Dus er spelen veel meer dingen. En dat is meer dan je zou... normaal een zorg verleent voor je kind, zeg maar.
0: Ja.
1: En als je als moeder voor je kind zorgt, heb je het ook niet echt over zorgen. Je bent je kind aan het opvoeden en aan het begeleiden.
0: Ja, want ik vraag me dan inderdaad af van wanneer kom je daarachter? Maar net zoals je zegt, als je dus extra zorg nodig hebt en je komt in het medische traject terecht en je hebt een extra kosten en je hebt extra... dat je dus constant op aanstaat en nooit meer een moment van chill kunt hebben. Ja. Oké.
1: Okay. Je komt er ook vaak pas wat later achter. Je zit in een modus, je komt in een overlevingsmodus terecht vaak. Ja. En je weet niet anders dan dat je overeind moet blijven en moet zorgen voor je naasten.
0: Ja, precies.
1: En pas na jaren of dat het jezelf boven je pet groeit en problemen krijgt misschien, omdat het allemaal te veel wordt. Dan ga je soms pas beseffen van, ja. Oh, er is wat.
0: In het voorgesprek zeiden we ook al van mantelzorg, die moet eerst zorgen voor zijn eigen gezondheid.
1: Nou ja, zo gaat het vaak niet. Maar je kunt pas goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt.
0: Ja, precies.
1: En als jij goed voor jezelf je grenzen aan kan geven, kun je dat ook beter naar de ander toe. Maar ook ben jij, zit jij lekkerder in je vel en kun je er ook beter voor de ander zijn.
0: Deze avond, dinsdagavond, is dus eigenlijk zo'n avond om te laten zien dat je er niet alleen voor staat.
1: Ja, het gaat ons om erkenning. Mensen zien, mensen horen. Mensen kunnen dingen, verhalen bij elkaar herkennen. En dan komt een spreekster die vertelt haar verhaal en wat informatie daarover. Dus mensen kunnen komen luisteren. Ja. Maar er is ook heel veel ruimte om hun eigen verhaal te vertellen. Dat is niet verplicht. Dus nee. Mensen moeten niet denken, oh help. Nee, maar wie wil, daar is zeker ruimte om je verhaal kwijt te kunnen. En dan zullen wij ervoor zijn.
0: Het moet wel een veilige omgeving zijn om je verhaal te kunnen delen. Want het lijkt me ook inderdaad niet makkelijk als je met een kind of een ouder of met een dierbare kampt met psychische problemen.
1: Nee, dat klopt. Veiligheid is heel belangrijk. En dat zullen we ook afspraken over maken zo'n avond. Mensen moeten er een drempeltje over soms. Ja. Maar ook om erover te praten. Ik heb het zelf ook moeten leren. Want je hebt ook een stukje loyaliteit naar je ouder. Naar je kind. Of wie het maar betreft. Dan wil je er niet negatief over praten. Maar eigenlijk praat je niet over diegene. Maar nee. Hoe het is voor jou. En wat je meemaakt. En hoe hou jij je staande. En wat heb jij nodig? Wat helpt jou om overeind te
0: blijven? Hoe overleef ik mijn eigen leven?
1: Ja.
0: Want ik bedoel, je eigen leven gaat ook door.
1: Precies. Okay. Ja. Al staat het soms op een laag pitje op bepaalde momenten.
0: Ja, ja wanneer ben jij weer aan de beurt? Dat.
1: Ja. Ja.
0: Oké. We krijgen dan ook handvatten, ideeën, hulp aangereikt zo'n avond? Of is het puur alleen maar herkenning?
1: Herkenning, erkenning. Dat je er mag zijn, dat het geweldig is wat je doet. Maar dat het vooral ook belangrijk is om ruimte voor jezelf te zoeken. Hmm. Het helpt om met anderen te praten. Daar krijg je vaak ook tips en ideeën door. En wat voor de een helpt, helpt niet dat voor de ander. Maar meerdere verhalen, dat geeft ook weer ruimte voor jezelf op een of andere manier.
0: Ja. Ja. Lotgenotencontact is eigenlijk ook een onderdeeltje, denk ik.
1: Zeker, ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Van hoe laat tot hoe laat is die avond?
1: Nou, mensen zijn welkom vanaf 7:30 in Nieuw-Zuid. En dat duurt tot 9:00.
0: Oké, okay. Ja. Heel goed. Hebben wij alles besproken wat je wilde delen? Of is er nog een punt dat ik vergeten heb te vragen?
1: Nou, alles is een heel groot woord. Maar ik denk dat het heel goed zou zijn als mensen, mannen en vrouwen, kwetsbaar durven zijn. En wat opener hierover zijn. Erover praten betekent niet dat je slap bent. Misschien ben je juist sterker dan ooit. En het vormt je. En ik denk, laten we kijken wat we mee kunnen doen. En hoe we elkaar daarmee kunnen helpen.
0: Zou het ook zijn dat degene die eindelijk zijn hart mag luchten ruimte krijgt?
1: Ik weet het wel zeker, ja.
0: Dankjewel. Ja. Afslag.

0: Ja, even kijken hoor. Dit was Bob Sinclair, Love Generation. Nou, dat zijn wij natuurlijk. De Love Generation. We hebben de hippie tijd. Oh nee, die heb ik net niet meegekregen.
1: Nee.
0: Zo oud zijn we nog lang niet.
1: Ik ben van 64.
0: Oh, ik van 62.
1: Ja, zo oud ben we nog niet.
0: Nee, we zijn nog hartstikke jong.
1: Daarom.
0: Tegenover mij, de heer Paul Schouten.
1: En,
0: Schouten. Oh ja, sorry. Hier. Ik heb goed op briefje zetten.
1: Precies.
0: Ja, en zeg ik het ook nog fout. Werkzaamheden aan de Raadhuissteeg van start. 10 augustus zijn de werkzaamheden. En dan lig je daar op je knibbels. En je moet ook alles kan het teugen worden. Leidsteentje er goed in.
1: Ja, KTF erbij om er weer overeind te krijgen.
0: Ja. Huizen. Dan moest dat niet sporten. Hé, hey, ja. Maar de steeg die krijgt een nieuwe inrichting. Karakteristieke Friese geeltjes van die stroffelstientjes. Dus dat moet er wel goed in leggen.
1: Ja, nou, we hebben ook goede mensen daarvoor.
0: Dat, ik heb die mannen gezien. Ik denk, dat komt wel goed.
1: Ja.
0: Deze klus wordt geklaard.
1: Zeker, deze.
0: Maar dat is de uitvoering van Centrum Visie Harlingen. Nou heb ik onder de steenlijt. Dus ik heb geen idee wat
1: een
0: gebeurt.
1: Een geelsteentje?
0: Ja. Ja, een gele. Ja, want daar hadden we me doorgegooid. Nee, centrumvisie. Er is overleg geweest met wie en wie en wie. Wie bedenkt dit?
1: Nou, dat is al een proces van een paar jaar al.
0: Ja, dat weet ik. Maar...
1: En dus, wat, dat hebben we eigenlijk met z'n allen bedacht.
0: En met z'n allen zijn...
1: De ondernemers, inwoners, andere belanghebbenden.
0: Iedereen die daar een mening over had, mocht meedenken.
1: Uiteindelijk is het natuurlijk een bureau geweest die daar een ontwerp voor heeft gemaakt. Maar vervolgens is daar een heel inspraaktraject mee gepaard gegaan.
0: Oké. Okay. Ja. Dus alle ondernemers zijn heel blij met wat er nu straks op de Voorstraat of in de binnenstad gaat gebeuren.
1: Niet alle.
0: Nee, er zoveel mensen, zoveel wensen.
1: Ja.
0: Maar ik hoop toch dat jullie in overleg met alle ondernemers... Ja. Toch naar de beste oplossing hebben gezocht.
1: Nee, zeker. Ik denk dat... Nee, ik weet zowel... Bijna wel zeker dat een... Zo'n groot participatieproject hebben we bijna nog nooit gehad. In
0: nee, wat goed.
1: Dus ja, dat betekent ook wel dat het iets langer allemaal duurt. Hè. Sommige mensen beginnen daar nu ook een beetje te... Nou, het mag ook wel eens een keer, vind ik zelf ook. Van, nou, het moet
0: nou eens een keer gebeuren.
1: Ja, het
0: moet
1: nou
0: eens een keer
1: los. Schot moet in de grond.
0: Maar we hebben straks de visserij daar. En hebben we dan de stad op hasjes en dan de boel...
1: Nee.
0: Maar hoe dan? Hoe ga je het aanvliegen en in hoeveel tijd moet dit gebeuren? En wat gebeurt er?
1: Het hele project?
0: Ja.
1: Dat, uiteindelijk moet dat helemaal klaar zijn in 29. Ja. En dat gaat hierom. Je kan niet alles meteen op harses hebben.
0: Nee.
1: De hele binnenstad.
0: Nee.
1: De hele binnenstad, het kernwinkelgebied, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat gaat in fases. Nou,
0: okay.
1: Die Raadhuissteeg, dat is dan een eerste beginnetje.
0: Ja.
1: Nou, dat met klaarwezen voor de visserijdagen.
0: Nou, dat redden ze.
1: Dat redden ze. Nou, daarna komen er verlichting in. Visies. Verlichte visies. Nou, dan gaat... leuk.
0: Leuk.
1: Zeker. Dat wordt allemaal hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Dan gaat de Raadhuisstraat op de Skop.
0: Ja.
1: Dit najaar gaan we ook een begin maken met de Kleine Voorstraat. Er is een... En de Sint-Jacobstraat trouwens ook.
0: Okay.
1: En waarom het is in de Jacobstraat? Omdat daar de inwoners zelf met een initiatief zijn gekomen. Dus dat was eerst niet onderdeel van de scope van de herinrichting. Maar dat vonden we zo mooi dat daar eigen initiatieven uit voortkwamen. Dat we hebben gezegd, nou, zo goed en zo kwaad als het kan, nemen we dat mee.
0: Okay.
1: Daar is dan 3 september een bijeenkomst over. En dan 29 september is een bijeenkomst over de Kleine Voorstraat. Kleine Voorstraat moet dan voor de zomer volgend jaar klaar zijn.
0: Ja.
1: Na de visserijdagen volgend jaar is de grote brede plaats aan de beurt.
0: Ja.
1: Dat moet zeg maar de huiskamer van Harlingen worden. Nou, 6 oktober is er dan een bijeenkomst Harlingen Denk Mee aan Zee. Dan gaat weer een soort algemene bijeenkomst komen. Dan moet dus de... Waar was ik? Ik was bij de kleine... Of de grote
0: Breedplaats, de huiskamer van Harlingen.
1: Ja, die moet dan zo'n beetje voor de zomer van 28 klaar zijn.
0: Ja.
1: Dan na de visserijdagen 28. Dan beginnen we aan de Voorstraat. En die moet dus in 29 klaar zijn. Dan is alles...
0: Wauw.
1: klaar.
0: 29 is alles klaar.
1: Ja, en dat moet natuurlijk gefaseerd, want je kan niet alles op kop. De ondernemers moeten ook kunnen blijven ondernemen. Dus dat is natuurlijk nog een logistieke uitdaging. Van hoe hou je het ook bereikbaar allemaal? Hoe kunnen winkels bereikbaar blijven? Want het moet niet zo zijn dat de winkels echt maandenlang geen klandizie hebben.
0: Nee, dat kan niet.
1: Dat kan niet.
0: Nee.
1: Dus dat is nog even een uitdaging.
0: Een beetje normale bereikbaarheid, ja. En is er ergens een plek of een site of een waar ik kan zien hoe het er straks uit gaat zien?
1: Ja, op de site van de gemeente Harlingen.
0: Oké. Okay.
1: En waar we ook weer, nu in de zomer is het even dicht geweest, maar we gaan in de oude sigarenwinkel.
0: Grondvaarden?
1: Ja.
0: Oh, leuk.
1: Gaan we eens per week ook in de middag open gooien. En dan hangen daar tekeningen en dan zit daar iemand waar vragen aan gesteld kunnen worden.
0: Oh, dat is mooi.
1: Hoe het gaat worden.
0: En eens per week zal dat op een zaterdag zijn of zo?
1: Dat denk ik niet. Ik denk op een donderdagmiddag. Dat was volgens mij nu de bedoeling.
0: Oké.
1: En dan kan iedereen binnenlopen om wat nader te kieken en nadere vragen te stellen. Nou, verder is deze week er weer een update gegeven in een nieuwsbrief. En die houden we erin. Als er weer nieuws is, dan komt er weer een nieuwe nieuwsbrief.
0: Ja. En de nieuwsbrief staat ook op de site van de gemeente?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En als het goed is, wordt die ook verstuurd naar de krant en Harlingen Boeit. Maar dat moet ik nog even navragen. Oh. Heb ik wel gevraagd.
0: Je probeert wel iedereen goed te informeren.
1: Ja, dat moet ook.
0: Ja, denk ik wel.
1: Kijk, als het gaat bijvoorbeeld om ondernemers die willen weten, wat moet ik met mijn investeringen doen? Want als het bijvoorbeeld om de grote brede plaats gaat, ja, dan gaat het ook over terrassenbeleid.
0: Ja?
1: Het gaat niet alleen over de steentjes en hoe iets anders eruit komt te zien. Maar het gaat ook over terrassenbeleid. Over
0: de terrassen zoals die nu staan,
1: ja.
0: Her en der verspreid. Daar wordt ook nog over ja. beslist meegedacht.
1: Ik weet niet, misschien heeft men het wel gezien, maar er stonden op een gegeven moment allemaal strepen in de voorstraat en op de grote brede plaats.
0: Ja,
1: ja, dat waren strepen voor nieuwe inrichting. En om te kijken, klopt het allemaal wel? En nou, bijvoorbeeld, daar zijn ook nog gesprekken over met de marktpartijen. Van de markt, want die willen wel zeker weten dat ze, want er komen een soort muurtjes natuurlijk, en dat is hartstikke mooi, maar je moet wel in kunnen draaien.
0: Dan moet ik even een uitspraak die ik thuis gehoord heb. Ooit in de cursus die mijn man deed, zeiden ze van ja, mensen willen wel boodschappen doen, maar ze willen het liefst met hun auto in de winkel rijden.
1: Ja.
0: Hoe gaan we dit op aanvliegen? Want dat gaat dus niet meer lukken dan.
1: Nee, maar ik heb wel eens vaker gezegd, we zijn af en toe, en ik ben van, zoals dat dan heet, van de autopartij.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind dat we af en toe wel geobsedeerd zijn door die auto, hoor.
0: Ja, nee, mijn idee. Ik bedoel, het hoeft voor mij niet, hoor.
1: Het
0: nee.
1: is inderdaad, het moet naast de toonbank staan, hè.
0: Eigenlijk wel.
1: Maar
0: en vooraan.
1: En vooraan. En zolang als we willen en zo goedkoop als we willen.
0: Ja.
1: Nou, dat gaat allemaal niet. Iets anders is dat de binnenstad wel goed bereikbaar moet blijven, ook voor de auto.
0: Ja.
1: Maar dat doen we al middels parkeerbeleid. Door lang parkeerders meer naar de rand van de stad te
0: dirigeren.
1: En dat doe je onder andere met verboden, maar dat doe je ook met je tarievenbeleid.
0: Ja.
1: Nou, dat begint ook al aardig te werken, hoor.
0: Okay. En
1: ja, voor bepaalde types bezoekers niet meer parkeren in de voorstraat. Mm. Een bekend verhaal was ook dat, ja, dat vond ik zelf altijd een beetje typisch. God, ook niet voor iedereen, hoor. Maar dat bepaalde ondernemers klagen over het aantal parkeerplaatsen in de voorstraat. Maar daar zelf hun auto's ochtends neerzetten en 's avonds weer weghalen. Ja, daar kan dan geen bezoeker staan.
0: Nee.
1: Nou, goed, dat kan nu ook niet meer.
0: Nee.
1: Dus er ontstaat wel weer meer ruimte. Maar het is natuurlijk een feit, er komen nog steeds meer auto's. En die binnenstad wordt niet groter.
0: Nee, maar die auto's wel.
1: En de auto wordt ook nog groter.
0: Ja, nee, daarom.
1: Dus dat blijft altijd een beetje zoeken naar een goed compromis. Want, ja, weet je, we gaan straks, als het allemaal klaar is, die voorstraat 4 maanden in de zomer afsluiten voor auto's. Dat moet niet op een doel op zich zijn. Dat moet wel een reden hebben om die binnenstad
0: aantrekkelijker
1: te maken. En dan, en dat doe ik nu bij deze weer. Dus de oproep is ook dat als die Voorstraat, die 4 maanden, alleen in de middag trouwens, afgesloten is. 'S Ochtends kan je er ook nog gewoon in. Het hele jaar door.
0: Perfect.
1: Ja. Het hele jaar door. Maar als hij dan afgesloten is in de middag, 4 maanden lang, dat er ook wat met die ruimte gedaan wordt.
0: Ja.
1: Dat je daar gebruik van maakt door dingen te organiseren. Het kan nooit zo zijn dat het helemaal vol is, want de brandweer moet er natuurlijk wel doorheen. Maar wees creatief en ga er iets mee doen. Ja. Want anders krijgen we straks dat als die afgesloten is, nou, en er gebeurt niks, dan gaat natuurlijk de discussie weer ontstaan van ja, wat een dode boel hier. Waarom met dat nou afsloten?
0: Ja.
1: Dus je moet er wel wat mee doen. Ja. En dat vind ik ook. Het is niet een doel op zich. Kijk, vroeger had je ook nog wel de argumenten van ja, maar dat dan al die uitlaatdampen en zo. Nou ja, dat wordt ook steeds schoner.
0: Dus. En, maar het is wel leuk om dingen te organiseren en te doen. Maar ik weet, als uit hoofde van onze toneelclub, voordat je een evenement moet organiseren, heb je allemaal formulieren die je moet invullen. Mm-hmm. Voor de veiligheid en EHBO. En, ja. Weet je, er hangen allemaal haken en ogen aan. Ja. Maar dat is een andere discussie.
1: Ja, nou, ik ben een van mijn nieuwe uitdagingen is in deze nieuwe collegeperiode is om nu toch echt eens een keer, en ik weet dat bepaalde luisteraars nu een beetje schamper beginnen te lachen van nou eerst zien dan geloven, maar ik wil echt mijn best gaan doen of we nu deze komende 4 jaar het aantal regels of in ieder geval de regeldruk kunnen verminderen.
0: Kijk.
1: En daar wil ik nu echt serieus mee aan de gang.
0: Mocht ik erover struikelen, dan trek ik jou je vestjes. Zullen we dat afspreken?
1: Ja, ik zal niet zeggen dat we meteen van de kelder op de zolder komen. Even een verwachtingsmanagement doen. Maar ja, weet je, op het ogenblik is dat niet meer een kwestie van links of rechts. Iedereen wordt er helemaal gek van.
0: Nou, maar is
1: wij
0: zo
1: ook.
0: Ja.
1: Want een heleboel regels waar wij aan te voldoen hebben als college, als bestuur, die komen ook van buiten.
0: Ja, snap
1: of die komen uit de veiligheidsregio. Ja. En het is natuurlijk ook zo, als er wat misgaat, waar wordt er naar gekeken? Hoe is het ontstaan?
0: Waar is je veiligheid? Waar heb jij gezorgd?
1: En waarom heeft de gemeente daar niet een ze?
0: Nee, ja, dus wat dat gaat, moet je wel een beetje indekken. Maar een beetje eigen verantwoording is ook. Moet ook kunnen.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Ook daar is het, we zoeken naar het balans.
0: Wij zijn heel nieuwsgierig en heel benieuwd. En we duiken allemaal even die site van de gemeente op om te kijken van hoe het allemaal gaat worden in de toekomst.
1: Doe dat.
0: Want we hebben het al heel vaak meegemaakt dat de voorstraat veranderd is. Tenminste, omdat je al een aantal jaren meeloopt.
1: Ja.
0: Met stoepen en straten en parkeren.
1: Daarom hebben we nu ook het heel zorgvuldig aangepakt.
0: Ja, maar dan heb ik alleen één vraag. Je hebt auto's in het buitengebied, maar de Lanen en de Noorderhaven en de Schritsen en de Zoutsloot en die straten daarnaast is ook met parkeer een.
1: Ja, er wordt naar het hele centrum gekeken.
0: Okay.
1: Niet alleen maar naar de Voorstraat. En het is ook niet zo dus dat als je de Voorstraat, dan gaan een 15, 16-tal parkeerplaatsen gaan naar weg, dat dan de parkeerdruk eromheen lastig wordt.
0: Nee, dat zou ik dus voor de bewoners van bijvoorbeeld de Lanen of de Schritsen heel sneu vinden. Dat de hele Schritsen vol staat met mensen die op de Voorstraat lopen parkeren.
1: Maar als ik mijn collega verkeer Sietsma moet geloven, zijn in die straten de inwoners juist blij dat ze de afgelopen jaren weer wat meer ruimte ervaren.
0: Mooi.
1: En ik woon zelf op de Rommelhaven. Nou, dat is aardig in de buurt.
0: Echt wel.
1: Weet je, soms als het echt druk is, dan moet ik hem op de Noorderhaven neerzetten. Dan moet ik 50 meter of 100 meter lopen. Ach, poeh.
0: Dat is goed voor je.
1: Ja, daarom.
0: Goed voor je stappen doen.
1: Ja, volgens mij is dat allemaal wel te overzien.
0: Hartstikke goed, Paul.
1: Ja.
0: Hebben we alles gehad van het centrumvisie? Volgens mij wel.
1: Voor nu. En dit huis zijn te vinden.
0: Mocht er nog iets spectaculairs gebeuren, trekken we je weer naar je visje.
1: Ja, en ik ben nu ook na toch 3-4 jaar voorbereiding, ben ik ook benieuwd hoe het er daadwerkelijk uit gaat zien.
0: En ik met jou.
1: Spannend.
0: Oké, heel erg bedankt. Fijn weekend.

0: Ja, en voordat we in de problemen komen met de tijd, draaien we Knarsk Barkley met Crazy weg. En heb ik aan de telefoon Jilt Heidstra. Dag Jilt.
1: Ja, hallo.
0: Ja,
1: hallo.
0: Hoi. Hoi. Hoe is het met je?
1: Gaat goed hoor.
0: Hartstikke goed.
1: Ja, zeker.
0: Hey,
1: is mijn ontvangst goed? Want ik zit in een schip en dat is een ijzeren roef.
0: Oh, nou, het ontvangst is op dit moment heel goed. Jij zit in een schip.
1: Oh, hartstikke goed.
0: Ja,
1: ik heb zelf een scootje en daar zit ik weekend wel eens wat op.
0: Oké.
1: En ik heb even wat raampjes over gezet. Ik denk misschien iets. Misschien buiten is het soms af en toe een beetje nattig.
0: Oh, echt? Stuur even wat deze kant uit, want het is hier nog steeds droog. Ik heb 1,5 druppel gehad.

0: gewone huisschilder begonnen.
1: Ja, ja, klopt.
0: En toen gaandeweg...
1: Ik heb dus die opleiding, die duurde dan 7 jaar.
0: Zo!
1: Tot meesterschilder, ja. Maar dat is heel ouderwets. Eerst van aspirant gezel, 2 jaar. En dan na gezel, dat duurt dan ook weer 2 jaar. En zo, stap voor stap, dan kom je tot je meesterschilder.
0: Oh, dus het is niet zo van, je hebt een paar streken gezet en dan heb jij weer een nieuw certificaat te pakken.
1: Nee, echt niet. Nee, dat was best zo'n pittig opleiding.
0: Ja. Nou, toevallig weet ik dat jij ook heel goed bekend bent met onze grote vriend Jelle. Jelle Zijlstra.
1: Ja.
0: Niet meer onder ons, maar wel nog wel steeds in onze gedachten. En die heeft ook, daar weet ik toevallig van, dat hij heel erg met marmerstructuren aan het schilderen en aan het uitproberen was. En hij had de mooiste creaties, kreeg hij voor elkaar. Dus ik ben wel een beetje bekend met het term meesterschilder. Maar je hebt mij even wat gedeeltes in het gemeentehuis ook laten zien, want het is niet zomaar even een kozijntje. Je hebt die leeuwen heb jij nu aangepakt bij de Leeuwenbrug.
1: Ja.
0: En ja. Wat moest er nou precies aan gebeuren?
1: Nou ja, ze zijn dus 13 jaar terug geregistreerd, die leeuwen.
0: Ja.
1: En toen zijn ze gedeeltelijk even uit elkaar geweest en weer in elkaar gezet en geschilderd en zo.
0: Hmm.
1: En dat is alweer 13 jaar terug. En ze zijn toen geschilderd. Ze zagen er niet meer uit. Maar
0: het was wat suterig.
1: Ze vertoonden dus kaal. Ja,
0: suterig. Ja. Ja, ja, nou ja, goed. Anders weet ik het niet om te schrijven. Suterig. En als het wat suterig en dan liep het wat armoedig. En dan moet je er wat aan doen. Heb jij... Want jij doet heel veel restauratiewerkzaamheden, hè? Ook.
1: Ja.
0: Monumentale toestanden en dat soort dingen. Dit valt ook onder de categorie monumentaal?
1: Ja, vind ik wel. Het zijn natuurlijk hele oude leeuwen.
0: Ja.
1: Dus het moet wel een beetje met beleid aangepakt worden. Ik heb ze ook handmatig schoongemaakt, laat me zeggen. Niet te hoge druk erop. En zo. Nee,
0: want het materiaal van die leeuwen is...
1: Zandsteen.
0: Zandsteen. En als je daar met een hoge druk op gaat spuiten, dan hou je geen leeuw meer over.
1: Nou ja, het kan misschien meer hebben dan we denken, maar... het is gewoon uit voorzorg.
0: Ja.
1: En dat je voorkomt dat je bepaalde dingetjes vernielt.
0: Ben je ook nog...
1: Ze zijn mooi scherp, die leeuwen nog. En we laten het zo houden.
0: Ja, alsjeblieft. Ben je nog gekke dingen tegengekomen?
1: Nou, ja, kijk, ik was niet bij die restauratie betrokken. Maar je komt dus wel een naam tegen bovenop het schild. Hè, die erin gehouden is.
0: Oh, wauw.
1: Van een of andere Jelle. En een jaartal, hè? Op een andere leeuw staat weer bovenop het schild een jaartal.
0: Oké.
1: Van 1788.
0: Oh, dan zijn ze echt heel oud.
1: Ja, maar het kan best zijn dat ze nog ouder zijn.
0: Oké.
1: Okay. Omdat ze op... Nou, ik heb me er ook een klein beetje in verdiept natuurlijk. Ook omdat ik jullie voor de telefoon zou krijgen. maar er is een halve kaart van Jacob Meurs. Ja. En daar staan die leeuwen al... Ze denken dat die leeuwen zijn.
0: Ja.
1: In 1664. En gevoelsmatig, als ik die leeuwen bekijk, dan denk ik van, het zou best kunnen dat ze toch ouder zijn.
0: Wauw.
1: Die sfeer hebben ze wel wat.
0: Wauw.
1: En waarom dan diegene zijn naam erin gekregen heeft, dat... Het blijft een raadsel.
0: Ja, precies. Ja, dat staat er dan weer niet bij. Ik heb iemand en die zegt van... Die kleur van die leeuwen, klopt dat nog? Krijgen ze nog een andere kleur? Of is dit het? Of wat is er met de kleur van de leeuwen gebeurd? Wat is er nu anders aan?
1: Vindt degene dat de kleur anders is, is anders?
0: Het is heel geel.
1: Ja, precies. Ja, maar er staat nog een foto in de Hallingenkrant.
0: Ja.
1: En dan lijken die leeuwen, die lijken heel geel.
0: Ja. Als je erbij staat.
1: Ja, ik weet het. Of het zit hem in de foto.
0: Ja.
1: Nee, maar kijk, het is ook zo. Het is nu prachtig mooi weer. Van het verschrikkelijke felle licht.
0: Ja.
1: En straks als het een beetje... Ik denk als je er vandaag langs rijdt, dat je denkt van... Lijkt toch heel anders.
0: Oké. Okay. Dus licht doet ook wat. Heb je ook het

0: hetzelfde verfmateriaal kunnen gebruiken?
1: Nee, ik heb het weer een andere verf toegepast.
0: Want
1: toen na die restauratie is er een keimverf toegepast.
0: Ja.
1: En omdat we ervaring hebben weer met een andere verf. En die ook goed ademend is.
0: Ja. Ja,
1: en want dat is heel belangrijk. En dat die waterafstotend is en ook nog redelijk schoon blijft.
0: Hm?
1: Want die keimverf is een minerale verf en die houdt er nogal wat vuil aan.
0: Oh. En deze verf die je nu gebruikt hebt, daar hecht het vuil minder goed aan?
1: Ja, precies. En die hecht wel weer goed over die keim. En die is dan ook meer reflexibel. Dus dat je hem makkelijker kan verwijderen in de toekomst.
0: Oké.
1: En vandaar. Goed, dam doorlaten. Dat is wel heel goed ding. Kijk, en ik heb ze nu aangepakt in een hele mooie droge periode.
0: Ja.
1: Het is nu weer nat, maar ik heb ze dus in de verf. Alleen, ik ben nog niet helemaal gereed, want gisteren was het wel ontzettend warm, hoor. Ik denk, echt. Ik stop er op een gegeven moment mee en ik maak het maandag wel eraf.
0: Hoe overleef ik mijn werk, ja.
1: Ja, precies. Hij zit helemaal in de verf, dus er kan niets meer gebeuren.
0: Goed zo.
1: Dus we hopen dat het... in de toekomst dat hij goed blijft.
0: Dat hij gewoon weer 20 jaar er tegen kan.
1: Nog 20 jaar, dat is een heel lang voorstel.
0: Het was maar zo een voorstel. En dan kan je zoon dan weer de volgende restauratie pakken.
1: Ja, precies.
0: Ja, want jouw zoon is ook in dezelfde voetsporen getreden, hè?
1: Ja, die is ook schilder, ja.
0: Ja. En doet hij ook die opleiding tot meesterschilder? Of heeft hij
1: ook al? De meeste schilderopleiding heeft hij niet gedaan. Hij heeft wel een restauratieopleiding gevolgd.
0: Oké.
1: En die lange opleiding tot meeste schilder, die is er eigenlijk ook niet meer.
0: Oh.
1: Het is allemaal wat verkort.
0: Dat is jammer.
1: Zit er ook niet zo in, maar dat verandert allemaal, hè?
0: Ja. Uiteindelijk de terdege opgeleide mensen, dat wordt allemaal wat minder. Dus eigenlijk denk ik dat we weer leerlingsschilders die moeten meelopen met jullie die kundig zijn om het vak te leren. Ik denk dat dat het gaat worden.
1: Ja, ik bedoel, mijn zoon die wou graag schilder worden. Hij wist wat hij wou worden. En ik bedoel, hij kon niet naar een LTS waar een schildersopleiding was.
0: Nee.
1: Dus daar begon het al.
0: Hè? Nou, jij bent de beste leermeester, zo simpel is het.
1: Ja, oké, maar ik kan hem geen diploma geven.
0: Nee, maar dan denk ik van, waarom moet er dan nog een diploma aan hangen als je zoveel ervaring hebt en kennis en kunde? Dan laat hem maar een test doen met iemand die er verstand van heeft, dan weet hij er misschien straks meer van.
1: Nou ja, zo is het. Ik bedoel, diploma's is ook niet alles. Nee. Het gaat natuurlijk om wat je weet en... Maar ja, het is wel een leuke start natuurlijk, hè, als je een diploma hebt.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Een papiertje. Hey, Jilt, ik wil graag, denk ik met een paar weken, dan hebben we open monumentendag, weer even contact met je hebben over het gemeentehuis. Want daar heb jij ook heel veel dingen in gedaan. Zullen we dat afspreken? Mogen we dat afspreken?
1: Nou, ja, je mag me altijd benaderen.
0: Nou, hartstikke goed. Ik heb je nummer, dus dat komt altijd goed. Hey, tot zover. Okay. Eerst succes met je schip. En heel goed weekend. En geniet van de regen, want we hebben het nodig. Oké?
1: Okay? Ja, precies. Ja, doen we.
0: Oké. Hey, groetjes daar.
1: Oké,
0: bedankt.
1: Ja, dag. Afslag Harlingen.

0: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
1: Jelle Boy, wat ben ik blij dat ik jou voor de microfoon heb. Want have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival, CCR. Dat is een hele goede vraag. Have you ever seen the rain? Nou, anderhalve drup en voordat het op de straat lag, was het weg. Jelle, maak ons blij.
2: We hebben wat meer regen gehad. Maar nou ja, meer regen. We hadden hier in Opeinde hadden we 1 mm. Maar met name in het zuiden van Friesland, daar is veel meer regen gevallen. En daar hadden ze zelfs hoeveelheden van 6 tot 9 mm. Dus daar lag de situatie er wel wat anders voor.
1: Zo, potverdriet.
2: Ja, het is allemaal wat een plaatselijk geheel.
1: Ja, en hoe gaat dat nou lopen dan? Wat krijgen we nou nog?
2: Nou, laat ik eerst even vertellen dat het de afgelopen 2 dagen natuurlijk bijzonder warm was. Ja. Het was zelfs op de eilanden was het tropisch warm. Daar hadden ze zelfs temperaturen van 30, 31 graden. Gisteren was uiteraard de topper. Toen hadden we op het vasteland zelfs temperaturen van 33 tot 35 graden.
1: Niet te doen.
2: Nou, dat hete weer, dat hadden we te danken aan een wegtrekkend hoge drukgebied. Maar inmiddels maar liefst, dan komt vanuit het westen dan weer een nieuwe uitloper van hoge druk naderbij. Hey. En de opeenvolging van die gebieden, die wordt toch wel gemarkeerd door een zwakke storing. In dit geval is dat een koufront. Nou, die storing, dat is een zwakke storing. Achter die storing er bevindt zich minder warme lucht, maar er bevindt zich ook bewolking. Dus vanmiddag, dan mag je toch wel rekenen op vrij veel bewolking. De kans op een enkele regenbui, die blijft toch wel bestaan. De noord-noordoostenwind die is matig, of die wordt matig. Op de eilanden dan is die soms zelfs even vrij krachtig, een windkracht 5. Ja, de temperatuur die is heel anders dan gisteren. De echt hete temperaturen die zijn we kwijt. En we komen vanmiddag uit op maximaal 22 graden. Dat is andere koek.
1: Nou, echt wel.
2: Ja.
1: Waren we ook eigenlijk wel een beetje aan toe, of niet dan?
2: Die lage temperaturen.
1: Ja, ook.
2: Ja, maar je bedoelt die regen.
1: Daar zijn we heel erg aan toe.
2: Ja.
1: Moeder Aarde, dus, zoals ik zei, heeft dorst.
2: Wat zei je?
1: Moeder Aarde heeft nog steeds dorst.
2: Ja, Moeder Aarde die heeft nog steeds dorst. Maar Moeder Aarde die blijft ook dorst houden.
1: Ach.
2: Want in de loop van de avond en vannacht dan komen er enkele opklaringen voor. Nou, de wind die neemt vervolgens af tot zwak. Nou, in het Waddengebied daar is er kans op een bui. Voor de rest dan blijft het droog. En de temperatuur die zakt komende nacht naar een graad of 14.
1: Oké. Maar hoe ziet het er dan in de komende dagen uit?
2: Nou, morgen dat wordt een redelijke dag. We zien morgen opnieuw veel bewolking, maar af en toe er komt ook de zon tevoorschijn. Vanaf de Noordzee is er trouwens wel kans op een buitje, maar verder gaat er een matige noord-noordwestenwind waaien. Temperatuur die wordt dan opnieuw, als de zon even door wil breken voor langere tijd, een graad of 22.
1: Lekker.
2: En de vooruitzichten die zijn toch wel wat wisselend. Hm? We hebben van zondag op maandag, of later in de nacht van zondag op maandag, daar krijgen we weer een enkele bui. Maandag een enkele bui. Voor de rest hebben we maandag ook soms even weer wat zon. En dan hebben we ook weer een matige noordwestenwind. En dan hebben we ook weer een temperatuur van 22 graden. En de rest van de week, ja, dan ligt er toch een aantal kleine depressies boven Scandinavië. Later in de nacht van maandag op dinsdag, dan krijgen we de passage van een regengebied. Dinsdag aanvankelijk ook regen, later weer een enkele bui. En woensdag, donderdag en vrijdag is er veel bewolking. Af en toe wat zon, nou de kans op een bui die blijft bestaan. En we houden temperaturen van een graad of 21, 22. Er valt dus de komende dagen wel wat regen, maar het is lang niet genoeg om die droogte op te heffen.
1: Oké. En hoeveel regen moet er sowieso vallen als we de droogte willen wegwerken?
2: Nou, er mag gerust 100 mm naar beneden komen, hoor. Dat is geen probleem.
1: Maar niet in één keer?
2: Nee, niet in één keer.
1: Alsjeblieft.
2: Dat hebben we vorige maand, of in juni was dat het geval toen met dat noodweer.
1: Ja?
2: Ja, dan valt er op sommige plaatsen zomaar 60, 70 mm, maar je hebt er helemaal niks aan, want het spoelt in één keer weg.
1: Ja, Nee, dat is
2: dus
1: het niet.
2: Dus het moet allemaal een beetje geleidelijk gaan.
1: Het mag onstabiel blijven, een beetje regelmatig onstabiel. En ja. Dan met af en toe wat regen en wat mieze regen en wat gewone regen en ook weer droog en een beetje zon, maar daarna ook weer regen. Kunnen we ergens een verlanglijstje indienen? Nee.
2: Nou, ga het indienen ergens. Ik weet het niet.
1: Nee, het wordt toch een regendans, Jelle. Ik kan er niks anders van maken, want we kunnen er niks aan doen.
2: Nee, ik ook niet. Nee, helaas.
1: Nee, maar ik ben wel blij met deze informatie. Dan kunnen we er maar weer rekening mee. We moeten gewoon zuinig zijn met ons water.
2: En sowieso.
1: Het is, als je gaat douchen, zet er een tijltje bij, zodat je een beetje je douchewater op kan vangen. En dan gooi je dat weer over de tuin. Dan scheelt het weer. En anders weet ik het niet.
2: Nee, anders. Ik zou het ook niet weten.
1: Nee. Oké. Nou, dan weet je, we gaan volgende week weer even met je bellen. Ik weet niet wie er dan zit. Weet Erik dat? Nee, dat weet Erik ook. Nou, dan gaat de collega van Afslag Harlingen gaat weer met je bellen. En dan horen we dan weer wat het gaat worden. Zullen we dat afspreken?
2: Ja, dat gaan we afspreken, Marlies.
1: Hartstikke goed. Hey Jelle, bedankt voor dit weer tot nu toe.
2: Ja, graag gedaan.
1: Oké, goed weekend.
2: Ja, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

En dit was het dan, afslag Harlingen van 15 augustus. We hadden Linda Miedema van het coördinatiesteunpunt Mantelzorg. Paul Schouten vertelde over de centrumvisie en wat er allemaal gaat gebeuren. En alles kunt u volgen op de gemeentesite. Jilt Heidstra, de meesterschilder, vertelde even over de opknapbeurt van de Leeuwenbrug. En Jelle Boy uiteraard met ons weer. Volgende week zit Doorde hier weer. En Kik is dan de techneut. We hebben heel veel meegemaakt. De eclipse hebben we gezien deze week. Het is weer hartstikke mooi. En het was hartstikke warm. En nu is het lekker een beetje aan het afkoelen. En wij rollen zo lekker door het weekend heen. Ik hoop dat u leuk geluisterd heeft. En bij welzijn tot een volgende keer. Over 14 dagen mag ik weer. Nou, hey, dat rijmt. Erik, hartstikke bedankt voor de techniek. Greetje, bedankt voor de koffie. Het was weer aangenaam. En ik ga op naar huis. Dag.

0: Woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze app.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 7 augustus zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merwestraat. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte was tijdens het geweldsincident in hetzelfde pand en blijft voorlopig vastzitten. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in De Bilt werd voor het laatst gemeten in 2020. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 106.2 FM.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. De ronde van Portugal gaat versoberd verder, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. De 19-jarige Tarling botste gisteren frontaal op een voertuig dat niets met de wedstrijd te maken had. Voor de laatste twee etappes zijn festiviteiten geschrapt en is er een eerbetoon aan de overleden renner. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guiana Cinico.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Nieuws, sport en muziek.
6: Middag.
1: Yoshi Kuiper.
7: Een hele goede middag. 2 minuten over 1 op deze zaterdagmiddag, 15 augustus 2026. Is dit tot 5 uur de Zilte middag? Ja, ik ben Yoshi Kuiper en tot 5 uur neem je mee in diverse sport. Waaronder, vanochtend om 10 uur begonnen de generale vrouwen-PC in Zwijns. Daar is voor ons verslaggever Henk Empenius. Om 11 uur begonnen de Weijenaar Herenhoofdklasse in Dokkum. Daar is voor ons verslaggever Ronnie de Wit. En om 1:30 begint het de FK Vuurjeppen in Winsum. Daar is voor ons verslaggever Jan Bakker. Verder nog tussenstanden en uitslagen van 3 voetbalwedstrijden. Dat zijn alle 3 oefenwedstrijden. Om 12:00 begonnen Sint-Anneparochie tegen Rijpenkerk. Om 2:00 begint SC Kozentille tegen Verruut. En om 2:30 AVC tegen Heeg. Een volle uitzending met sport dus tot aan 5:00.

0: Katy Perry, Firework hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. 7 minuten over 1 op deze zaterdagmiddag. Zijn wij vanmiddag onder andere bij het kaatsen en bij het FK Vuurjeppen. We beginnen bij het kaatsen in Zwijns, de generale vrouwen-PC. Voor aankomende woensdag gaat natuurlijk de dames-PC gebeuren. Maar nu is daar de generale van aan de gang in Zwijns. Zit voor ons Henk Penius.
1: Ja, goedemiddag Josje. Ja, klopt. Vanmorgen om 12 om 10 uur al u de aanzetten met 12 perken hier bij de 125-jarige Klaas Boersma, de keertvereniging hier in Zwijns. Het ben niet goed dezelfde 12 patoeren die ik komende mensen natuurlijk in actie komen in Woerden, alleen dan via een orenlotting. En die lotting is Mandy de Jong. En dan ben we natuurlijk benieuwd wat er straks uitkomt, Mandy de Jong. Ja, nou, de eerste omloop is volledig verkeerd, dus die pak ik er eerst maar even bij. Anne Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries, Ston, Sinoer, Roelie Kroondijk, Lisanne Scharringen en Noah Elzinga. Ja, de eerste vier bordjes gingen op rij naar het bedoel van Anne Enema, dus zij gingen vliegend van start. En dan wordt het nog vier Minion, het wordt vier Minion, maar het bedoel van Roelie Kroondijk probeert het wel. Maar krijgt net echt grip op de wedstrijd en dat betekent vier jongen en zoals jou gaat de winst naar bedoel van Anne Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries zijn naar de tweede omloop. Brecht Grobenstein, Rix Baarden en Martse van der Goot zijn weer de eerste die zich plaatsen voor de Vrouwse PC komende wedstrijd. Zij stonden zien hoor, Britten Joustra, Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten. Ja, daar weer het krachtsverschil eigenlijk te groot. Het bedoel van Britten Joustra wint op 4 miljoen en Sois Vjouwer. Dan de nummers 5 en Sois, Berber van der Goot, Brecht Renema, Sophie Kroondijk, Sien Iris Veldman, Rix Minia. En Jelle Koopmans. Bedoel van Berber probeert het wel. Ja, hetzelfde verhaal. Krijgt net echt grip op de wedstrijd. En dat betekent dus, ja, dan ging je gewoon maar 4 miljoen. En zoals jou ging je er al. En dan ben je dus uitschakelen. Je hier in Zwijns. Louise Krol, Jeske Terpstra, Jeanette Winia. Stonden ze door Gerbrecht Koster, Rix de Blanke en Noël Hiddinga. Het eerste spul ging naar het bedoel van Louise. Dan wordt het spul om het eerst. En het bedoel van Gerbrecht jouwt goed in stand. Maar komt uiteindelijk toch te kwad. 4 en Sojjouwer, een zitbal van Louise, levert hun de tweede omloop op hier in Zwijns. Dan de nummers Njoggen en Sien, Larissa Smink, Anouk Smink, Senne Itzadi, Sina Net de Haan, Gerda Lieklema, Nijholt en Jenny Terpstra. Op het doel op natuurlijk een prachtig affiche. Maar het bedoel van Larissa Smink, die loopt uiteindelijk onder het langst aan. 412 en Sien en Sois. En dan de laatste partij, die is Krijg de Oudroen, de nummers 11 en 12. Janne Palma, Ilse Baansra, Suzanne Allema, Sien Rikste Fokkema, Marit Willinga en Linda van der Meer. We hebben uiteindelijk 412 en een Sojjouwer. En als je die kwade omloop hier in Zwijns als volgt doet. De nummer 1 en de nummer Fjouwer. Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries, Sien Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten. De nummers Sojj en de nummer Zoon. Dat ben Iris Veldman, Rix Minia, Jeldo Koopmans, Simperoe van Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Minia. En dan als laatste Larissa Smink, Anouk Smink, Senne Itzadi de nummer Njoggen op de list. Zijn de nummer 11 Aarsen, Janne Palma, Ilse Baastra en Susanna Allema.
0: Oké, Henk, dankjewel. Komen zo meteen bij jou terug in Zwijns. Van Zwijns gaan we naar Dokkum, want daar is de wijd naar de heren hoofdklasse kaatsen. En daar zit voor ons Ronnie de Wit.
2: Ja, een goede media inderdaad, heer Vanuit. Het Dokkum van de plakken, de Hutravensdijk, werd hier keert. Dat is normaal het voetbalveld van de lokale voetbalvereniging VV Dokkum. Maar nu heeft de KV Oostergo dit in gebruik. KV Oostergo, een van de oudste vereniging hier uit Noord-Eerst-Friesland. Wij bestaan al 124 jaar. Volgend jaar hebben ze hun jubileum. Dan bestaan ze 124 jaar. Dus dan hebben ze een jubileum. Nou, ik moet eerlijk wijzen, de KV Oostergo had het hier perfect voor aan de ander. Het is mooi waar. Net zo warm. Het is zuchtje windstoot hier. En ja, dan wordt hier prachtig een mooi keerst. Succes. De eerste omloop ben we nog in bezig. Ja, de eerste partijen die gingen vrij vlot. Dat neem ik even mee in terug. Dat zijn de partijen Ian, Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volgensma. Ja, die keersen zijn de partijen waar Menno Verswieten, Rick Menders met Cesse Steenstra, de PC-winnaars natuurlijk. En nou ja, Menno Verswieten die later ging hier zo groeien. En die won met 1-5 en 2-6. Dan hebben we de partijen Gerard de Vries, Gern de Boer en Pieter Jon Leijenaar. Die keer het zien, de partij van jou, Remmelt Bouwman, Jon Lars Verbeem en even Pieter Talsma. Nou, dat waren wat een spannende wedstrijd. De partij van jou, van Remmelt Bouwman, die naam een fjouwer om hier voorsprong. En we dachten, nou, dat is snel dien. Maar dan wie toch het partij van Gerard de Vries. Die kwam helemaal weer om dat fjouwer eerst een gelijk. Maar toen voelde toch de kont uit van de partij van jou, van Remmelt Bouwman, Jon Lars Verbeem en even Pieter Talsma. Die won uiteindelijk die wedstrijd op fjouwer om 5. en Fjouwer Seis. Dan hebben we de betuurden 5 en 6. Martin Bersma, die keert normaal altijd met Hessel Pasma en Erwin Sielstra. Hessel Pasma heeft hem aanmeld. En die heeft de oudgediende Martijn Olijsma vregen. En die is hier gehoord om met hem mee te doen. En die keert het zin, de betuur 6, Redme Sagerman, Steven van der Meer en Jurre de Oosinga. Nou, dat was eigenlijk een eentonige wedstrijd. Het waren 4 meer en 6 waar voor de betuur van Martin Bersma. En op dit moment ben de volgende betuur binnen keert. De betuurzoon Jarrit Nanega, Sjoerd de Jong en Jon Banstra. Die keert het zin André van Delen. En die keert hem al met Thomas Dijkstra. Maar die had hem ook al gemeld. En daar keert ze nou Wietse Wassenaar voor in plak. En Jon Team IJsman. Wordt eerlijk wijzen dat in een vrij spannende wedstrijd. Daar stort het op dit moment 4 wezen gelijk. Dan gaan we naar betuur Njogen. Dat is Rutger Toosma, Hendrik Jon van der Velde. Keert ze normaal tijd naar Riemert Hoekstra. Maar Riemert is er ook net. Daar is Jari Visser van in plak. En die keert het zin betuur het zien. Jongens zit maar Gabion van Pap en Hendrik Koosna. En daar stort het op dit moment Fjouwer om het rijden voor het partuur van Jongens zit maar en een 2 eerste gelijk. Nou, we nemen daar even, krijg er even een slagje mee, want ze hebben even zien hoe dat nou liekt. Nou, daar werd het pakket al in de partuur in de zon en acht, want die is op dit moment clear. Ja, of tenminste, die go clear staan. Ik zal even zien wat ze doen. Want het is nou eigenlijk, ja, het is correct of hij zo ik het even krijgen ze bij voetbal een hydration pauze, maar dat hebben ze net, want dat Kevin keert ze natuurlijk net. Ja, het is nou toch Jon Team IJsman die clear staan goed en die houdt even de ruimte om die verdijnde tot 4 wisselijk. Nee. Blijkt toch dat Jon Sipman eerst goed opslaan. Nou, Jon Sipman slaat nou op de bal, brengt hem achterin. En het is Jari Visser die de keert voorbij slaat. Dat betekent dat het er een Fjouwer om het 12 wordt. Nou, dat is de gang van zaken op dit moment hier in Dokkum. Want op dit moment lijkt het even stil.
0: Oké, Ronnie, die komen zo meteen ook weer bij jou terug in Dokkum. Gaan we naar het FK Fieljeppen in Winsum. Begint om 1:30. Daar is voor ons verslaggever Jan Bakker. Nou Jan, wat kunnen we allemaal verwachten vanmiddag?
3: Nou, een prachtige medie verwacht je weer natuurlijk. Ik heb wel een mooie medie, want ik zit hier een beetje voor te bereiden. Een beetje op de kant van de batter, zeg maar. Van de schoonsten. En ik zit hier naast Pieter Wilkens. We praten weer bij. Pieter, wat heeft het om het liepen?
4: Ja, ik kwam hier wel gauw eens even. Vooral deze wedstrijd is altijd een mooie wedstrijd. En we zitten er eerst net overal bij. Maar ik val je het altijd wel. En wat ik ontwerp, dan mag ik spelen. Dus de kist net altijd. Maar ik val je alles, de keertsen, het schootje schilm.
3: Wat is er dan een fijn wedstrijd van Radio 1 horen destijds?
4: Ja, zeker.
3: Ja, dat ben wij. Dat ben wij. Nog bij Verzeeld. En Verzeeld zit ik hier vanmiddag bij de batter. En misschien komt daar eens bij u zitten. Het wordt een hele mooie middag hier. Het is prachtig waar worden. We zien vanmorgen wat ruimwetter. De polsen wiert. Maar het is nu alweer weer droeg en skeen. Ik krijg van Frederik Broekstra dat de 2100 kaarten verkocht binnen. Totaal is verkocht. Pieter Zeeld, dus is direct het Fries Volkslied, jongen. En dan beginnen we.
4: Ja. Ja, een hele eer.
3: Nou, zet hem op. En studio, wat dat betreft, Jeltwaan begint hier de eerste sprong. Er zijn favorieten. De meesten die zeggen, we krijgen dat ene record van Dikkoer in 2022 van Terpstra. We gaan het mooi maken en ik ga erover vertellen. Dank u wel.
0: Zometeen meer vanuit Winsum, ook bij het FK Fieljeppen. Heb je nog één ding van mij te goed voor wat we weer muziek gaan draaien? Namelijk de tussenstand bij de voetbalwedstrijd Sint-Anne-Porrie tegen Rijpenkerk. Is een oefenwedstrijd. Daar staat op dit moment 0-0. Zometeen meer kaarten en Fieljeppen hier op de radio in de Ziltemiddag. Nu is Bluff, dit is Horizon.

0: Over mijn Paul en My Favorite Waste of Time hoorde je bij Omroep Zilt in de Zilte middag. Bijna 13:30 inmiddels. We zijn bij het kaatsen bij de generale vrouw SPC in Zwijns. Is de tweede omloop in volle gang. En daar zit voor ons Henk Peenius.
1: Ja, prachtige toeslag van Jeske Terpstra tot in het perken en dermooi bouwen zijn. In ieder geval de voorsprong via de route. Daar kom ik zo op. Nummers Ingens in de nummer 4. Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries, Jean Britt Joustra, Anna Dioke Dijkstra en Elske van Straten. Ja, daar wie de start van de partij. Van het partij van Britt Joustra. Want ja, nou, de eerste liek rennen zij uit naar een traai om een Ingen voorsprong. En het is uiteindelijk toch het partij van Anna Enema wat mooi succes de achtervolging in weer te zetten. Want het wordt twee traaien. Dan wie te krijgen op twee traaien. En zoals jou Iris passeert de keerts. En daarmee komen ze op traai eerste liek. En dan ben we op boy naar dat zo'n de eerste. En dat zo'n de eerste komt uiteindelijk in handen van het partij van Anna Enema. Iris Oosterbaan en Vierde de Vries. Want het is Anna, zij behoort de keerts. En dan kan komen zij op een 4 om het draaien voorsprong. Ja, ze staan ondertussen met een schiene 2 achter. Het is een hele mooie street. Maar de partij van Britt Joustra, Anne Dioke Dijkstra en Elske van Straten. 4 om het draaien, dus daar on de Telegraaf. En op de andere kant binnen nummers 6 en Zoon ondergang. Partij nummer 6, Iris Veldman, Marix Winja en Jelde Koopmans. Ja, dus maat ik in de achtervolging zien hoe de partij van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winja. Want ja, op het eerste bordje wordt verkeerd op de 6 te laten. Dan is het perk van Jeske en Jeanette. Net wat de keerts weer te passeren en daarmee komen ze aan de eerste voorsprong. Vervolgens vingen Schinner Sois. Prachtig uithaal van Jeanette Winia. Vanuit het achterperk werd zij de boppen te vinden. Dat betekent dus dat zij op een speelvoorsprong komen. En nu weer te krijgen op de 0-2 en de 2-6. Prachtige de toeslag van Jeske tot in het perk. En daarmee komen zij al op een schinnetraai. Eerst een voorsprong in het bedoel van Iris Veldman. En zei ik al bij de schinnenfjouwer te pakken. Bedoel dus van Louise Krol, maar Jeske Terpstra, Jeanette Winia. En dus de touwtjes in hand in het bedoel van Iris Veldman. Rikste Winia en natuurlijk Jelle Koopmans daar achterin. Aan de andere kant, daar zit dus meer spanning in. Fjouwer om het draaien en een schinnetraai. Opslagbal van Elske van Straten neem ik even mooi. Zij is onderwijs naar die opslaglijn. Stuurt de bal Nonout Perk daarvoor in bij Vira. Ja, die laat hem voten, maar die stuurt hem prachtig tussen Britt en Elske Troch. En dat betekent dus dat het der 12 wordt in het 8e eerste derde fjouwer om het draaien. Twakeliek. En het van Louise Krol. Daar is het schinnen draaien. Het is Louise die de bal uit Perk stuurt krijgt aan de opslag. En daar is het. Oh, nee, het is geen schinnen fjouwer, maar het is twakeliek schinnen draaien. Voor het van Louise Krol. Van Iris Veldman. Twaggelijk onder de Telegraaf. En de bovenkant is het correct. Vier om het rijden. In het voordeel van Perdue van Anna Enema. Zijn Perdue van Britt Joustra.
0: Dan gaan we naar de herenhoofdklasse in Dokkum. Ja, is die tweede omloop al bij jou begonnen, Ronnie?
2: Ja, de eerste twee wedstrijden op het tweede omloop. Of de eerste wedstrijd op het tweede omloop in Olas. Er is nog één partij in de eerste omloop los. Er is nog één wat discussiepunt. Er wordt een bal opslaan. En Hendrik Jan van der Velde die zei die bal is voor. Maar de monopoline die wees te min. En daar is dus wat vertwijfeld. Ja, je kind, je was zelf echt net zien wat die bal wie. Maar de beste man wees hem resoluut in. Dus ja, dan is dat. Dan is het nog eens gisteren. Ben nog even om te lezen bij de scheidsrechter. Dat is Boukje Houtsma. Die hier scheidsrechter is. Ik zal even zien wat dit oplevert. Nou ja, ze jou en de anderen werden gewoon. Want dan is de partij dien. En dat betekent dat het partij van Johan Sipma, Gabriel van Pappen en Hendrik Kooster. Die winnen dan met 4 om het draaien. 6-4 van Rutger Torensma. Rutger Torensma uit Nijtsjerk. Hendrik Jan van der Velde en Jari Visser. Ja, Hendrik Jan van der Velde is er van. Volgens mij net helemaal mee is. Hij stond hier nu bij de boarding. En hij zei die bal is wel een hele meter voor. En dan is er een monopoline die houdt hem in. Ik kan het net zien. Maar dan gooi je er al. En dat is jammer. Dit en dat. Nou ja, in ieder geval. Dat betekent dat de hele eerste list is dan afwerkt. En dat betekent dat de betreurde 12 jouwer. Nou ja, die ben je nou bezig. En die stoor je nou kleer. Dat is de betreur van Man of Sweden, Rick Mennesma en C.S. Steenstra. Die keert zit in Remmel Bouwme, Jonas van Wemen en Epi Tals. Maar dat is de herhaling van de PC-finale natuurlijk. Nou, het is Man of Sweden die nou de eerste bal opslaat. Achterin brengt er bij even Pieter Talsma. En dan even op de boven is Rick Mennesma die de bal weer omslaat. Maar dan is daar Jonas van Beem die als een dubbeltje doosje de bal alsnog in het tussenspel boven slaat. En dat betekent dat die man dan een een 20 voorsprong maatje nemen in hun eerst. Nou, Sakkel zei we bij de KV Oostergo. Wat ik er nog vergeten die deze partij is hoofdsponsor Weidenaar Worst. En nou ja, ze komen hier ook heel tijd langs mij een schaaltje met worst. Dus succes, ja, het is je veerders goed vertoeven. Nou ja, voor de rest is er hier op dit moment even weinig te melden, want die partij in dit tweede omloop, die is correct los. En de andere partij die we nu onderop, dus die zal haast niet losgaan.
0: Oké, Ronnie, dankjewel. Komen zo meteen bij jou terug voor de tweede omloop. Dus bij de heren hoofdklasse in Dokkum. Zometeen gaan we ook even kijken in Winsum, want het FK Vuurjaar bestaat op punt van beginnen. Eerst Ilse Lange, dit is Confetti Shotgun bij Zilt.

0: Counting Crows. Accidentally in Love hoor je bij Omroep Zilt in Ziltemiddag. We zijn ook bij het FK Vuurjeppen in Winsum. Dat is net een paar minuten begonnen. En daar zit voor ons Jan Bakkers.
1: Nou, we zijn nog net begonnen hier in Winsum. Het is nog een beetje de formaliteiten waar hier al dienen. Er wordt bijpraten. De meesten worden welkom jetten. Onder andere de commissaris van de Koning en de deputière. De commissaris van de Koning natuurlijk is hier altijd bij. En je bent de meesten niet eregast, je bent ereleden. En de leppers die staan altijd op de batten, in de houding op de batten. Dat is een aanloopstijger, zeg maar. In de afwachting van het Fries Volkslied, wat Pieter Wilkes direct jongens heel. En dan gaat het hier echt los. Er ben, wat ik krijg in de inleiding al zei, 2100 kaarten verkocht. Het is totaal uitverkocht hier. En dat is van Winsum natuurlijk prachtig. Je luidt een arena die hier voor het laatst broekt wordt. Want er komt iets helemaal nice van de eerste van de winter. Volle grutter, volle oordruk inruchten en professioneler weer. Dus dat is al wacht zien. We zullen inderdaad de wedstrijd zien van de senioren. Daar is Rutger Piers, maar de oude, of de kampioen van Aron hier. Maar die Matt Aarsen zijn de juniorenkampioen van voren hier, Germ Terpstra. En die is hier vier jaar favoriet. Die is het hele seizoen al goed op dreef. Maar die had er een paar weken tussen geweest in verband met een blessure. Die hier onderop, een enkel blessure, meen ik. Dus dat wordt een hele spannende strijd. Maar we hebben ook bij de Famkes, Femke Rispers, die voor hier kampioen. Bij de jongens wie Jarrit Bouma, Bouwstra. En bij de Lietse Rufamkes, Nienke van Kampen, of Nienke Kampen. En dat Matt Aarsen al hier beginnen. We hebben hier draaisprongen in de voorrondes en dan komen de finale sprongen. Dus we ben nou wel eventjes. We ben er net los. Dus ja, wat mij betreft eventjes waarom naar de studio. Want je kan door het Fries Volkslied. Dankjewel.
0: Dan gaan we naar het kaatsen. De herenhoofdklasse in Dokkum. Daar zit voor ons Ronnie de Wit.
2: Ja, zeker. Ik ben hier nog steeds in Dokkum. Werd de zender en Wietje. Maar die een mooi lekker vertoeven met de studio. En krijg een leuker en mooi Wietje. Veel lighter prachtig bij. Het stuit er wel enorm. Want ja, de droogte is hier natuurlijk in Dokkum. Lekker goed als hier op Hoorvelden. Maar op dit moment is het betuurden in de 200. Ben we los. Maar de betuurden 12 jaar. Dat is Menno van Zwitten en Rick Minders. Maar Jesse Steenstra. En die keert zijn Remmelbaum, Jon Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. Ja, die partij leidt nog even stil, waarom weet ik even net, ik mis

0: Of ja, ik zie net dat er een blessure had of wat dan ook. Of al, ja, ze zijn nog maar hun trein bezig aan het oorlezen. Ze stonden maar hun trein voor het pad. Nou ja, we kennen alleen naar de orenpartij, maar die orenpartij die is tot op het punt van begin. En dat is natuurlijk de orenpartij in de Twadde omloop. Dat zijn de partijen 5, Martin Bersma, Martijn Onlijns met Erwin Sielstra. En die keert het zin, partijen 8, André van Delen, Wietse Wassenaar en Jon Tim Eijsen. Nou, we zijn krijgt al vooral Wietse Wassenaar. Ja, die praten hele prutten, dit en dat. Het is gewoon echt leuk om te jaren dat er toch nog gewoon binnen die werden prutten praten in het veld, want dat jij wel eens wat ermee wat er zijn. Nou, de Wietse Wassenaar die doet dat genoeg en ook op een humoristische manier. Maar ik zal wel even zien, wat gaat er nou gebeuren? Is het nou Menno Verswieten die toch het veld die stapt? Want ik zie toch Menno zien Movon lopen. Hij had hem over bij hem. Zou die nou het veld die stappen of net en het eerste eruit stappen? Nee, Menno gaat er toch uit. Het is het eerste die krijgt een tik op kont. Dus ik neem aan dat er iets mij drinken of wat dan ik helle had. Dat er net geblesseerd is, mee, dat vermoed ik. En dan gaan we even zien wat er nou gebeuren gaat. Want Menno hier wil zijn move ophellen. Dus ja. Want het eerste wat had, dan komen we eraan wel achter. Maar hij gaat het in ieder geval weer proberen. Hij stapt voorin. Het is Rick Minnes met die nou achterin gaat staan. En dan is het Rembeldbaum die klaar staat om op te slaan. Dan nou, we nemen die bal correct even mee. Even zien wat er gebeuren gaat. Het is Rembeldbaum die staat klaar voor die opslag. Daar komt er een meisje omloop. En hij brengt de bal heeg op. Heeg op. Achterin bij Rick Mendes, maar die bal gaat door alles en iedereen heen. En dat betekent dat het eerst wordt en toen niks voor de partij van Menno Verswieten, Rick Mendesma en Tjesse Steenstra. En dan zien we zien dat Tjesse ook voorin bloot al wat er al uit stapt. Daar hoor ik hem van op een hechten.
1: De generale vrouw is per se in Zwijns. De eerste halve finalist is al bekend, toch Henk?
2: Ja, en de twaalfde komt er heel vlot nou achteraan, Yoshi. Dus het gaat dan even heel hut hier in Swans. Ja, nummers 1 zijn nummer 4 aan de Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries. Zijn Britt Joustra, Anne Dieuke Dijkstra en Elske van Straten. Ja, het bedoel van Anne Enema moesten in de achtervolging. Ze kwamen op een traai in een achterstand. Komen dan langs zitten op de traai eerst een leek. En dan is het Anna, zij behoort de keers op die 6-12. Betekent 4 om het traai. En vervolgens op de jou om het draaien in de saus jou. Pleeste aan de ene maar een prachtige zitbal op het perk van Anne Dieuke Dijkstra en Elske van Straten. En dat betekent dus 4 om het draaien. En die 4 om het draaien, het wordt uiteindelijk 4 om het draaien en saus liep daar onder de telegraaf. En dan is het Anne Ene maar. Zij stiet op het goede plak, op het goede moment in het tussenspel. Keert de bal voor de keerts. En daarmee pleeste zij zich als eerste naar voor de hele finale hier in Swans. Dan de nummers saus en Swan. Ja, daar hoort in ieder geval het krachtverschil te groot. Hier is Veldman, Rex Vinia, Jelder Koopmans proberen het wolfsimproof van Louise Krol, Jeske Terstra en Jeanette Winia. Ja, het bedoel van Louise komt vliegend uit de startblokken. Komt op een spulvoorsprong dankzij een bobbelslag van Jeanette Winia op de 0-1 en de 0-6. En dat betekent dus dat ze een spulvoorsprong hebben. En vervolgens is het Jeska retour op de 6-2. Dat betekent als ik hier naar traai is. Dan liep het bedoel van Iris Veldman een botje te kunnen pakken. Want het wordt dan 6-liek. Ja, dan zou het Jeanette Winia in het achterperk. Dankjewel. Rammelt er wel weer een heel lang over de boppen heen. En dat betekent dat het al skinnen 4 weer jouw eerste waar in het voordeel van het proef van Louise Krol. En vervolgens op de 0-4 en de 0-6 is het op naaien. Jeanette Winia die heerlijk weer onder de bal stapt en ik de boppen weer weer te vinden. En dat betekent de skinnen 4 weersten. En die skinnen 4 weersten die werden ze verste houden, want het werd uiteindelijk 0-5. En het was zo'n prachtige zitbal van Louise Krol. En dat betekent dus dat we in Aarsten in de finale hebben de nummers 1 en Zoon. Er is natuurlijk die steen al in de hele finale. En dat bedoelt Njogen en Tolvers. Houden Jochen en Elf zijn mooie aarten los in de strijd om dat laatste plakje in de hele finale. De winnaar van deze partij heeft natuurlijk straks in de hele finale een steent nummer. En plaatst zich dan automatisch voor de finale van deze ja, generale. Vooral is per se richting komende wens natuurlijk in worden. Larissa Smink, Anouk Smink, Sanny Tsadi, steent zien hoe de Janne Palma, Ilse Baanstra en Suzanne Allema. Ze zijn nog net los, ze zijn nog even aan het inslaan. En dan gaan we aarten, denk ik maar, een liedje 4 minuten. We zijn bezig met de laatste partij op de twaalflijst. Nummers Jochen, Sien, 11.
1: Kijk, dankjewel. Komen we zometeen bij jou terug. Zometeen dus meer Kaatsen en Fio Jeppen hier in de Ziltemiddag. Nu is muziek van Bouke van der Woude. Dit is Jirdijs.
3: Altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Boke van der Woude en Jirdijs hoorde je bij Omroep Zilt in de Ziltenmiddag. We gaan naar het FK Vieljappen in Winsum. Daar zit voor ons Jan Bakker.
1: Ja, en Jan Bakker zit hier net al in. Die zit hier met Frederik Broekstraat. Dat is natuurlijk de man van Wezen, maar ik de man van het Vieljappen. Ik van Omroep Zilt. Hij doet daar een heel soort voor. Hij maakt dus verslagen in het kwart van de wedstrijd die het best hebben. En hij zit hier goed naast mij. Frederik, we zijn krek los. Wat verwacht je van de dag?
2: Nou, we hebben een hele mooie dag te verwachten. Het is nou een beetje benauwd, maar ik denk wel dat het heel goed lepperswaar is. We hadden de wien een beetje vanuit de noordoostkant. En hij wordt net boter, dus daar zullen de leppers net volle last van hebben. Nou, en ik krijg allemaal verschillende leppers praten en die zeiden, ja, we hebben er echt boter
0: in. Hier kom jij erin, Ronnie.
2: We kennen wat verwachten, Jan.
1: Ja, en wat verwacht je van de afstand? Want er wordt een protte verwachten van de beide man in de topklasse, de records.
2: Oh, ik weet net dat wij wel records hebben.
0: Oh, Ronnie hoorde mij ook.
2: Bij de vrouw staat hij al dik over de zoontje meter. En bij de junioren staat hij op Germsen. Dat is 21 meter. En bij de senioren is hij 21,68 voor Naad Brandsma. Maar ja, dat zou misschien wel kunnen. En dan verwacht ik dat Germ dat dwang. Maar ja, dan is het wel een uitzonderlijke sprong. Als je altijd het record van 22 meter voorbij gaat, dan ga ik helemaal op mijn dak vanzelf.
1: Dan ben je toch voor u meer onspreekbaar. Wij hebben bij de eerste sprong geweest. Bij de famkes hebben we 12 sprongen hebben op papier staan. Hebben bij de jongens topklasse en bij de mixklasse hebben wij de eerste sprong op papier. Dus we zijn krekloos. Van de rest niks van de zeven. 3 sprongen in de eerste ronde. 12 sprongen in de finales. En we hebben 6 klassen. Dus we zijn nog lang het wooi. Het zin om hier over bij te praten. Dank u wel.
0: Dan het kaatsen. De heren hoofdklasse. Daar zit voor ons Ronnie de Wit.
3: Ja, dat klopt. We zijn nog steeds bezig in die tweede omloop. Nou, op dit moment is de partuur van partuur 12 natuurlijk Menno van Zwitner. Ik ben met C.S. Steenstra. Die keert ze nog steeds in Raymond Bomen, Jon Lars van Beem en even Pieter Talsma. Nou, ik krijg even Sean wat het eerste dat liep wat mij te vallen. Hij is al even de band geweest, maar ik hoorde van u dat er dat die in had om wat drinken of wat dan ook op te halen. Want ja, hij slaat als een wiel op. Dus ik neem maar dat er net ergens les van dat het blesseerd is. Daar op dit moment, ze pakken daar op dit moment, want het is Sean Rembeldbouw die de bal boeten slaat op de size stand. En dat betekent dat de partuur van Menno van Zwitner, ik ben met CST op een traai om er niks voor te komen. Nou ja, dan stil het partuur van Raymond Bouwman natuurlijk op over het weer rondwaan water, want dit gaat wel heel snel en je weet het natuurlijk, die man van Zwitten, die mag je natuurlijk net te vol in de partij komen letten, want ja, dan gooi je er vaak roemloos aan. Nou, de andere partij is echt begaan inmiddels, dat is de partuur A5 en 8-5, Maarten Bersma, Martijn Olijnsma en Erwin Silstra, die keert het zien, de partuur 8, André van Delen, Wietse Wassenaar en Jon Team IJsma. Nou, daar zien we op dit moment even dingen. Het is op dit moment Martijn Olijnsma, die stoot clear voor de opslag. De light al een keer. Nou, daar komt er een meisje op station dat het nou wel kent. Nou ja, hij slaat deze bal boeten. Maar lengte genoeg had er. Dus ik bedoel, zou ik zeggen, Martijn Olijnsma heeft natuurlijk een scoft net keert. Maar ja, hij doet Joert mij. Hij is vregenwaan terug Maarten Bersma en Erwin Sielstra. Joert mij dan boeten. Want ja, hun Tredemaat Hesselpas, maar die het hem al geblesseerd al meldt. Nou, die bal goed is boeten, dat betekent dat het er 12-12 stond. Nou, we nemen daar nog even een slagje mee. Even zien hoe dat er gaat. En ik zit even naar die orenpartij echt te zien, want ja, die ben inmiddels echt ontkeertsen. Daar is het Rick Minnes, maar die de bal heel heeg slaat, maar net bovenkant, dus dat wordt een keertsen. Nou, het is Martijn Olijns, maar die wat het betreft 4 en 8 werd klaarstaat. Martijn Olijns maar. Breekt de bal plat voor India. Dat is een geweldige zitbal. Dus dat betekent dat het dan net wel eerder is. Want die brengt de fjouwer om het waar on de telegraaf. En zoals zei, ze bent daar krijgt los. En dat is op dit moment de stand hier in Darm.
0: Dan van Dokkum naar Zwijns, de generale vrouw SPC. Is de halve finale aan de gang, Henk?
4: Nee, die is nog net los. De laatste partij op de tweede list is ondergaan. Tussen nummers Njochen en 11. Toer nummer Njochen, dat is het. Partoer van Larissa Smink, Anouk Smink, Zeneet Sadi. Zij staan net zien horen. De partoer natuurlijk van Jana Palma, Ilse Baanstra en Suzanne Allema. En daar is ondertussen het eerste verkeerd. We zijn krek los. Twee keersen en beide keersen gong. Dus naar het partoer van Larissa Smink. De tweede keer waren passeert terug Anouk. Terug om een prachtige bobbelslag. En vervolgens wordt het dus een keer een saus. Komt er een keertje te lezen. En dan is Senna op het goede plak, op het goede moment. keertebal voor de keerts. En dat betekent dus dat zij een eerst voorsprong hebben. En dan krijgt Suzanne allemaal de bal achterin. Ja, die verwerkt die bal net goed. Want die bal die vliegt over de kwelingen heen. En zo komt het ploeg van Larissa Spink. Die gaat in ieder geval vliegend uit de startblokken in die strijd om dat laatste plakje in die hele finale. En dat betekent dus dat zij de touwtjes al aardig aan het begin van die partij in handen. Het is Senica die zij komt mooi heron erin. Brengt de bal naar het perk. Dat doet dat nou net goed. Die bal gaat boeten. Maar per toe van Larissa Smink, Anouk Smink, Senica die. Zij staan er eerst voor en via Otwa voor. Het is in per toe van Janne Palme, Hielse Baanstra en Suzanne Alema. Maar ja, we zijn kijk op boy in die partij. En dan ben we natuurlijk straks in afwachting van die hoorde bij de partoeren niet, ja, ik in de hele finale stem. Aan de ene maar Ieder Zoosterma, Vierde de Vries, mooi straks natuurlijk opnemen. Simpedoe van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. En dit alles gaat om, ja, 12 finale plakjes hier goed in Swans bij de generale, vooral iets per se.
0: Henk, dankjewel. Komen we zo dan ook weer bij jou terug. Zometeen gaan we ook even kijken naar voetbal. Er zijn namelijk 3 oefenwedstrijden vanmiddag op het programma. Nu is muziek van London Beat, I've Been Thinking About You, hoor je nu bij Omroep Zilt in de Ziltemiddag.

London Beats, and I've been thinking about you, hoor je bij Omroep Zilt in de Ziltenmiddag. We hadden ook nog drie voetbalwedstrijden in de gaten. Zijn alle drie oefenwedstrijden om 12 uur begonnen. Sint-Anne-Progrie tegen Rijpenkerk, inmiddels daar 2 tegen 0. Om 2 uur begint de wedstrijd SC Coosetille tegen Voorhout. En om 2:30 nog AVC tegen Heeg. Gaan we weer verder met muziek. Met nu Laura Janssen, dit is You Somebody.

0: Laura Jansen en You Somebody hoorde je bij Omroep Zilt in de Ziltenmiddag. Tot zover het eerste uur alweer van de Ziltenmiddag. Zometeen na 2 uur zijn we bij je terug met de generale vrouwen-SPC in Zwijns. Daar zit voor ons Henk Peenjes. En de wij naar Herenhoofdklasse in Dokkum, daar zit voor ons Ronnie de Wit. En het FK Viljaap in Winsum, daar zijn we ook bij, daar zit voor ons Jan Bakker. Verder volgen nog 3 oefenwedstrijden van voetbal. Sint-Anne-Poogrie tegen Rijpenkerk. SC Tille tegen Verhuut. En AVC tegen Heeg. Zometeen meer sport hier op de zender. Omroep
1: Zilt. Woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-PC. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze app.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Hey Pieter.
5: Hey Johan.
4: Is dit het al yet?
5: Nee, wat is er aan de hand?
4: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielder van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
5: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
4: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
5: Meesken, net stinnen, maar erheen.
6: Dus jouw je hem gauw op.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
9: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
10: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proef rit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen.
11: Voor Link & Co. Guillaume Cinico.
7: Nieuws, sport en muziek.
12: Zilte middag.
7: Yoshi Kuiper.

Een hele goede middag. 2:02 op deze zaterdagmiddag, 15 augustus 2026. Is dit de Ziltemiddag? Mijn naam is Joshi Kuiper en tot aan 5 uur zijn we bij je met diverse sporten. Om 10 uur begonnen de generale vrouwen SPC in Zwijns. Daar zit voor verslaggever Henk Campenius. Om 11 uur begonnen de Weijenaar Herenhoofdklasse in Dokkum. Daar zit voor ons Ronnie de Wit. En om 13:30 begon het FK Vuur Jeppe in Winsum. Daar zit voor ons Jan Bakker. En verder zijn we nog bij 3 voetbalwedstrijden die we meenemen. Om 12:00 begonnen Sint-Anneprochie tegen Rijperkerk. Tussenstand is daar 2-0. Om 14:00 begon SC Constantinle tegen Verhuut. En om 14:30 begint ook nog AVC tegen Heeg. Tot aan 17:00 dus diverse sport hier op Zilt.

0: We Up en All Around the World hoorde je bij Omroep Zeeland in de Zeeltemiddag. We gaan naar het kaatsen. De Generalis Foyers PC in Zwijns, daar zit voor ons Henk en Penius.
1: Ja, die zit nu de laatste partij op die tweede list. En dat gaat natuurlijk gelijk om een finale plekje. Want de winnaar van deze onderlinge partij, die bloot stingen. En gaat dus automatisch naar de finale hier in Zwijns. Of hier binnen ze nog net, met proef van Larissa Smink. Natuurlijk maar Anouk Smink en Zenitza, die binnen aardig op waai in die street. Mooie proef van Janne Palma, Ilse Baatra. En natuurlijk Suzanne Allema. Het proef van Janne probeert het wel. Maar ja, Skinner Soys, dan is het Zenitza de titel op het goede plak. Keer de bal voor de keers. En dat betekent het eerste bordje binnen. En vervolgens wordt het Sois Fjouwer. En dan krijgt Senne de bal in dit geval achterin. Werd er voor hier mooi. Dan gaat die bal een heel lang door de boppen heen hier in Sois. En zo bouwt het bedoel van Larissa natuurlijk de voorsprong. Vierde uit naar een spul. En via een heel snel verkeerst eerste is het twee keer in dat eerst. Larissa zit er goed bij. Keert de bal voor de keerts. En dat betekent een keer een Sois opnij. En dan mooi ze zelf opslaan. En levert een fantastische zitbal al. En dat betekent al schien het traaien eerst. Ja, nou Lieke krijgt die spanning wat we hebben om te keren in die partij. Want dat dan Sorgelijk. Ja, dan gaat die bal weer naar het achterperk bij Zenitza. Die stapt weer een keer naar voren. En dan komt de wand erachter. En dan gaat die opnieuw weer een heel lang fut hier in Zwijns. En zo staan ze al op een skinnerfjouwer eerst. En de skinnertwaar. Ze gaan allemaal stuurt de bal nu achterin bij Zenitza. En dan is het Janne die denkt van ik ging er voetman eigenlijk bij zitten. Dan kan ik hem in ieder geval keren. Want ja, de bal moet je rare stuiten. Ze nodig. En die scheert ik samen terug hier in Zwijns. Ja, skinnerfjouwer eerst dus. En een skinnertwaar onder de alles in het voordeel van Larissa Smink, Zenitza en Anouk Smink. Twee keer in het tussenspel betekent dat een relatief van opslag daar. De hele finale die is nog correct u aanzetten. Nummer 1 aan Eindema, mooie natuurlijk Vierde de Vries en Iris Oosterbaan. Het zijn het proef van Louise Krol, mooie Jeske Terpstra en Jeanette Winia. En daar hingen de eerste twee punten onder de Telegraaf. En die ben in hand van proef van Louise Krol. Dus die partij is correct u aanzetten. Mooi een keers en een Skinnertwaar. En op de orkant is dus Skinnerfjouwer eerst een Skinnertwaar. In het voordeel van Peru van Larissa Smink. Neem ik die opslagbal van Zenitza. Die nou mooi. Komt achterin bij Suzanne Allema. En oh ja, daar is Larissa Smink er heel goed bij. Zij bouwden de voorsprong. Ik in dit eerst alweer uit. Het wordt er. Skinnerfjouwer eerst. Skinnerfjouwer in hun voordeel. Het zijn oer. Peru van Janne Palma. De finale, hele finale is kijkt los. Peru van Anna Enema. Het zijn het Peru van Louise Krol.
0: Dan van het kaatsen naar het vuurjeppen in Winsum zit bijvoorbeeld Jan Bakker.
2: Ja, en waar ben je al lang in een hele finale staat? Dan het is, krijgt de eerste rondes hand in de eerste klassen. En ik heb Frederik Broekstra hier bij me zitten, onze kenner van het Leppen. En die praat dus even bij hoe de eerste ronde. Ik heb er 12 vragen over. De verschillen ben grut tussen sommige noemers 1 en 12, soms een hele meter meer. En er zijn Leppers bij die hebben een hele kwarte onrin. Was het daar u zo bij praten?
3: Ja, nou, als jullie hoog staan, dat is er wel gelijk in. Maar ja, goed, je hebt traaie sprong. Hè? Dus wat je nou in de eerste sprong, je vierde sprong al dient. En de rest komt er dan een keer achterom. Ja, dan wordt het kwart of zijn kinderen voorbij. En die kwart omhoog, dat is van Jorrit Bouwstra. En ik moet eerlijk zeggen, hij heeft er al tredje keer in Duitsland mee woon. En de WEM heeft er woon. En hij heeft ik de Twakampen er mooi woon. Dus ja, qua resultaat maakt het dat weinig uit. Maar hij is helemaal begonnen omdat er een dribbel is in oorloop hier. En ja, dan houdt er elke keer in. En ik weet niet, meer een Smit heeft misschien, krijg ik zo'n. Ja, die hield een hele grote dribbel in. Maar goed, omdat er, nou ja, eruit te hebben, hebben ze zo'n. We gaan maar eerst beginnen met saai stappen. En dan gaan we met een jongen stappen. En, dan, en van mij zit er dan weer op sexy stappen. Maar hij heeft inderdaad een hele kwaad onren. En dan heeft er de stok ook met de vier steen. En dan springt hij in die stok. En dan kan hij de voeten naar die stok. Maar die had er dan in de macht, stilzetten, trok klimmen, want klimmen kinderen als de beste. Nou ja, dan als je een rug toe en je drukt hem nog maar uit, ja, dan kom je hem zeker op die 8 meter zo'n 40 uur wat er nog rechtsprongen hebt.
2: Ik ben daarna de technieken in de lepperij, dat zie ik altijd trok in. Heb je nog verrassingen zien in deze eerste ronde bij de eerste klas?
3: Nou, net echt een hele vrij. Als je Hieke Vogel, die steert dan bij de Famkes, steert op de eerste plak. En ja, die het wel eens vaker een uitzetterhand. Ze had ik al twee keer een daartitel pakt. Dus het is bij de Famkes wel heel erg spannend. Ja? Dus en, ik ga eerlijk zijn, ik ga een liedje pol maken en daar staat Hieke bij mij op in.
2: Nou, Jasje, jij zegt wel, het is heel leuk en het wordt spannend en het wordt in de volle mooi. Dus tot straks.
0: Oké, okay, Jan, komen we zo meteen bij jou terug. Daar in Winsum bij het FK Vuurjeppen. Gaan we eerst naar muziek van Tino Martin en Anouk. Dit is Voor Je Het Weet.

0: Tine, Martin en Anouk, voor je het weet hoor je bij Omroep Zeelt in de Zeeltemiddag. We zijn bij het kaarten, de generale vrouw is per se in Zwijns. Halve finale in volle gang. Hoe staat het ervoor, Henk?
1: Nee, we zijn ik nog bezig op de 12e list. De laatste partij op die 12e list om een finale plekje hier in Swans. Ja, het krachtverschil te groot te wijzen tussen de ploegen van Larissa Smink. Anouk Smink en Sandy Tsari, 16 zien we Janne Palma, maar Ilse Baanstra en het Suzanne allemaal daar achterin. Ja, wie als geen trui is, dan wordt het zorgelijk. Ja, en dan is het Sandy Tsari die de bal achterin krijgt. Witte wel hier, maar die de bal een heel lang door de boppen heen. En zo komen zij dus op een skin en fjouwer eerst. En vervolgens wordt het Shoistwa. En dan is Larissa die er heel goed bij is in het tussenspel. Keer de bal voor de kids. En dan is het wat Senne die slaat op haar gemak de bal richting de boppen. En dat is genoeg om de kids te passeren. En daarmee komen ze dus al op een skin en vier en een skin en fjouwer daar in die street. Om dat eerste finale plekje natuurlijk daarin hier in Swans. Ja, de andere partij, die hele finale, die is ik krijg die aanzetten. En daar is de start in ieder geval van Pedro van Anna Enema en Mooi Vieren de Vries en Iris Oosterbaan. Zij steent zien op Pedro van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. En wie krijgt op de Sarge Fjouwer en Iris Oosterbaan vanuit het eigen perk wit de boppen te vinden. En daarmee komen zij dus op een eerste voorsprong. En ze hebben alweer de Skinner Fjouwer te pakken. Nu nog weer een boppenslag op de overkant van Anouk Smink. Levert hun het wedstrijdpunt op. En daar steen zij Marien voert in de finale hier in Sarge. Trolley boppenslag van Anouk Smink. 4 niks en Sarge niks. Die Oslaatbal nemen we natuurlijk aast nog even mooi. Dat is aast een Janne Palma die Oslaat verzwaren hier mooi. En op de andere kant dus dat eerst en die schieten Fjouwer nou ondertussen. Van Pedro van Anne Enema. Het stuurt beide maten naar voren. Hier de Zoosterbaan en vierde de Vries. De keersluit tussen de middellinie en de voorlinie. Zowat op de helft. En die bal is fantastisch opslaan van Anne Enema. Dus die binnen werd goed om deze partij. En dat betekent dat Jeske die kent de keers net voorbij. En dan behoort Anne de keers. En dat betekent een eerst. En de Skinner Sarge aan een goede start natuurlijk in die hele finale hier in Swans. Janne Palma is ondertussen onderwijs. Ze stuurt de bal voorin bij Annipke Smink. Die bal die krijgt een mooie stuit. En daar is het Ilse Baanstra. Dat is haar al een paar keer ook aan in deze partij. En dat zij die bal eigenlijk mistaast. En nu is het dus een boppenslag van Anouk Smink. En dat betekent dus dat de formatie van Larissa Smink, Anouk Smink zijn niet zat. Zij winnen op 5 niks en Sarge niks van het ploeg van Janne Palme, Ilse Baanstra en Suzanne Alma. En daarmee gaat het ploeg van Larissa Smink als eerste naar de finale hier in Swans. Ja, en op de andere kant is het opnieuw in dit geval weer het vier afval, maar die die opslag verzwaren. En dat betekent dus dat zij bouwen de voorsprong op uit een spul. Een prachtige zitbal van Vira. Ja, de 1-0 en de Skinnershuis. En dat betekent een speelvoorsprong voor Anna Enema, Vierde de Vries, Iris Oosterbaan, Jeanette Proel van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Minia.
0: Oké, Henk, dankjewel. Komen zo meteen bij jou terug. Gaan we naar het FK Vuurjeppe in Winsum. Daar zit voor ons Jan Bakker.
2: Ja, dan zien we bij de famkes, bij de meisjesstapklasse zien we dat de Hieke Vogel werd, Frederik de Lor hier, die in haar eerste sprong 13 meter 64 en toen wie ze 4 worden de beste. Maar nummer 2 en 3, die komen nu in die tweede omloop in keerstijden, want er bleef een touwel dichterbij. Want hier Hieke in die tweede sprong een natsprong en bloot ze op 13 64 steen tot nota. Is het toch Femke Minema die op 13 54 komt, dus die zitten maar op een halve centimeter. En dat zien we ik bij de jonge stapklasse. Daar is het ik, de Jorrit Bouwster, die is in de eerste sprong, maar die kwart onloopt, 18:40 springt. Maar daar komen de nummers 2, dat is, mag ik even zien, die komt op centimeter fjouwer. Daar is het verschil, haast oren meter. Dat is Grutte, Frederik, en we hebben een mixklasse. Wat is een mixklasse en vertel eens iets hoe het verschilt bij de jonge stapklasse.
3: Ja, de mixklasse, dat is een klasse daar bij de mixed met de junioren en de senioren. Daar is een ploeg senioren, dan ben je de eerste 8 en van Jochen en verder. Dat heeft bij de junioren dus ook, heeft de echt beste junioren. En wat daaronder zit, die worden al je bij elkaar opteld. En dan op een gegeven moment, daar kom ik 8 uit. Dus het kan best zijn dat de mixklasse alleen maar uit senioren besteedt. Maar het kan ook wel zijn dat er in die mixklasse nog 3 of jouw junioren mooi springen kunnen. En, maar dan springen ze wel in hun eigen categorie. Dus als het als senior is, bloos wel in senior springen. En als junior bloos wel in junior springen. Ja, ja. En het grote verschil was dat hier. Ja. Hij sterkte mijn kappenschouders boven nu, dus hij is 4 jaar de beste dit jaar.
2: Ja, hij heeft 18 meter 64, wat kan dat betekenen voor de rest van de midi?
3: Ja, zo, hij had hier een paar van over de 20 meter sprong, of schoonsecord. Dus nee, dat lieg ik. Hij had een jongetje meter en nog wat. Krijgt net 20 meter het sprong. Dus ja, dat is schoonsecord hier. Dus ik denk dat dat wel helik in.
2: Maar in een FK is het gewoon zo, de inspring sprong dat kinder vierste wijze, al is het de allereerste sprong van de middie.
3: Ja, dat heb ik in mijn oorlijke allemaal gehad. Die sprong doe je er voor de boel helemaal deed. Dat we 21 meter, 21 ook. Dat die sprong, ja, daar kwam dat niet meer doorheen toe. Dus ja, die sprong als voor de wedstrijd deed. Dus ja, dan weer de spanning voort.
2: Prachtig om dat al heeft hier, die anekdote. Vroeger hier het programma op televisie, hier werd inderdaad. Van Mike is er ook wel in, want dan kist ik alle gegevens, hij is er nog. Maar in ieder geval, wat ben je hier de tweede omloop in de eerste klasse? Die ben nog hard weg, er ben traaisprong. Dus we binnen, rennen naar de laatste sprong, daar in die eerste omloop, zeg maar, om nog eens in keerstermen te blijven. Dus we horen hier een mooi vol, het is hier prachtige omstandigheden. Het Sensi komt er zo dan bij, er zit een heel iets beetje wien. Protomeesje op de tribune, een gezellig sfeer. Dus we vinden het heel leuk om hier bij te blijven. Jokje.
0: En blijven we zeker doen tot de laatste sprong is gedaan daar in Winsum. Gaan we naar de heren hoofdklasse kaarten in Dokkum. Ja, die partij in de tweede omloop, dat is wel een kraker, of niet, Ronnie?
4: Dat is de hele finale is dat eigenlijk. Die stond op punt van het begin. Die tweede omlooppartij van Menno van Sweet naar Rick Binders met Jesse Steens het zien. De partij van Rembrandt Bouwman, Jon Lars van Beem en Pieter Talsma. De revanche van de finale van de PC. Nou ja, dat waren net echt een revanche. Want partij 2, Menno van Sweet en Rick Binders met Jesse Steens lieten er echt helemaal niks van hoe het slag werd. Maar dat wie vier we maar niks en size niks voor hun. En cycle ik bedoel ik, sorry. En nou, de betuur 4 en 8, die ben je nog op dit moment ben je bezig. Dat is de betuur 8, Martin Bersma en Martijn Olijnsma en Erwin Sielstra. Die keer zit in André van Delden, Wietse Wassenaar en Jon Team IJsma. Nou, dat is wel wat een spannende partij. Want daar staat het op dit moment 3 om het 2 en een 2 niks voor de betuur van André van Delden. Maar inderdaad, in die hele finale, die stond nog wel het punt van los te gaan. En dat ben de betuur 10 en 2. Dat wordt een echte kraker. Dat is Johan Sipma, Gabion van Papta en Henrik Koolstra. Die keert ze dan temperatuur 12 Menno van Sweet naar Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Dus dat wordt een echte kraker. Die stond op het punt van het begin. Nou, we krijgen nog even heen we hier een praatje over het keertsenek in de gaten zitten. Kind. Nou, dat is een leuke anekdote. In 1883 won een Klaas Koolstra hier voor Dokkum. Die kwam hier Dokkum bij. Die won de PC. Hij kreeg later 3 zwanen. En al die 3 zwanen won ook de PC. En van die 3 zwanen win de 2. Die waren koning. Dus ja, als keertsen in de gaten zitten, nou, dan zit het er zeker in de gaten. Maar dat is op dit moment hier de stand van zaken van wat hier in Dokkum op dit moment gebeurt. Het stond hier nog 3 om het 2. 2 is een gelijk. En de andere partij, de hele finale tussen Menno van Sweeten en Johan Sipma, die stond op punt van het begin. En daar vertel ik je maar meer over.
0: Helemaal goed, gaan we doen. Ronnie, komen we zo meteen bij jou terug. Ja, tot aan 5 uur dus. Diverse sporten hier op de radio in de Ziltemiddag. Maar ook veel muziek zoals nu Tina Turner. Dit is De Best.
5: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Ziltemiddag.

0: Tina Turner en de Best hoorde je bij Omroep Zeeland in de Zeeltemiddag. Ja, wie de beste wordt bij het dames- en heren kaatsen en bij het vieljeppen, ja, dat weten we nou zo ongeveer tegen 5 uur weten we dat. Dat is nu nog ongewist, want daar zijn we nu nog volop mee bezig. Als eerste gaan we naar de generale vrouw JSPC in Zwijns. Halve finale tussen de partijen van Anna Enema en Louise Krol in volle gang. Is het een spannende partij of niet, Henk?
1: Ja, dat kan zomaar een spannende partij nodig langs de rand worden. Het eerste speel ging dus naar de partij van Anna Enema. Hier is boven op de 6-jouwer en de zitbal van Vira op de skinner 6. Maar ja, vervolgens is het een boetenslag van Anna Enema op de jouwer 6. Dat betekent het spel om het eerste en daar hing het nog een skinner 4-jouwer in voordeel van partij van Louise Krol, Majeske Terpstra en Jeanette Winia. En dan is het Vira die bal vliegend raakt en wat dot die bal... Die bal vliegt uit de wand van Jeska. Die sprong naar die bal. En dan vliegt die bal uit de wand. En dan gaat die bal weer retour. En zo stiet de Perdoer dus van Anne Enema. Hier is Oosterbaan. En natuurlijk Vira de Vries. Stiet op een spul om het eerste voor. En Fjoudwano achter. In dit eerste hier in Swans. En dan pak ik die opslagbal van Louise. Nog maar even mooi. Want zij mooi haast op naar die opslag verzwaar voor haar Perdoer. Slaat voor best op en achterin is het Jeanette Winia die de verminste opslag in hand met Jeska op de bowen. En nu is het Jeanette wat, oh die bal, de bal die maakt ze nog een hele rare sprongen en shit dan in ieder geval terug. Dus er is weinig van te verwachten van op een goede start hier in Swansea Jurt. Ja, en dat levert natuurlijk zo nog dan ja, reacties op om de Jeanette om die bal eens nou te keren. Want ja, de bal had op dit moment de groene rekker. Shit het al wel terug hier. Speel met eerst en Fjoudwa. Die Fjoudwa dus in handen van proef van Louise Krol. Jeanette Winia, zij is niet kleer, zij mag haast die opslag verzwaar. Het perk Vira voorin, Iris achterin. En dan komt die opslagbal van Jeanette Winia heug op achterin bij Iris Oosterbaan. Komt die bal natuurlijk heug, waarom? En Jeanette wat die bal dot. En die bal die kiet uiteindelijk kweer. En zij hebben dus spullen met eerst en Saïsje of Fjouk die komen aan de Telegraaf. Alles dan wel in voordeel van Perdoer van Anna Enema hier in Swans.
0: Oké, Henk, dankjewel. Komen zo meteen bij jou terug. Gaan we naar de herenhoofdklasse in Dokkum. Hoe staat het ervoor, Ronnie?
2: Nou, het in principe hier een vrij spannende partij. De tweede omlooppartij die nog bezig is. Dat is de partuur 5, Martin Bersma, Martijn de Lijs, met Erwin Sielstra. Die keert het zin. Partuur 8, André van Delen, Witse Wassenaar en Jon Team IJsma. Dat is tot het nou een traai is in gelijk. En een 6 voor de partuur van Martin Bersma. Nou, we nemen daar even deze bal nemen we even mee. Maar dat is natuurlijk wel een vrij belangrijke slag. Nou, die krijgt even. Ja, er is nou even wat consternatie. Dat hebben we. Laken, want het is Erwin Sielstra die de line eigenlijk van het perk wat er daarnaast is meeneemt. Dus die loopt even de line van het perk werd eruit. Dat die keert, dat loopt er even jeugd. En dat wordt even op geniest. Nou ja, dat trekt bij natuurlijk. De man nemen het plak waarin Erwin Sielstra voorin, Martijn de Lijs bestaat achterin. En het is André van Delen die nou de bal opslaat. Hij brengt de bal voorin bij Erwin Sielstra. En die kinderkeren wat die zoeter we weer omslaan, maar er komt wat een rare stuit om. Ja, dat leidt hem ook op het veld in je vrij hut. Dus die bal die stuiter je wel aardig. Nou, en ik moet eerlijk zeggen, Martijn Lijs, mijn stoot hier achter iedere keer. Hij doet het net onverzinselijk, ook een opslag. Hij had al een paar hele mooie zitbal, jongen, voor iemand die eigenlijk al een heel skof naar keer staat. Vind ik dat het heel knap doet bij Martin Bersma en Erwin Sielstra. Nou, dat is nog steeds een belangrijke slag, dus die nemen we dan ook meteen mee. Want het is nou even zien. Martin Bersma die opslaan zil. En het is Jon Teams, IJsma en Wietse Wassenaar die het perk in goal. Nou, die al lezen nog wat. Jon Team die al uit wat. Mij Wietse Wassenaar van wat ze het beste dwanken. En het is Martin Bersma die onder oren komt. Kleestert. De leidt een keers. Die leidt op een middellijn. En Erwin Sielstra brood op de bovensteen. En het is Martijn de IJsma die naar de keers rent. Nou, daar komt Martin Bersma no machine onder in. En is even zien wat er doet. Die brengt die bal voorin bij Wietse Wassenaar. Ja, die keer is net voorbij. Het is Martijn Lijs van die de bal stappen. En dan is het er Fjouwer om te draaien. Nou, dan zien we even naar de hele finale, want die is inmiddels echt los. En dat ben je natuurlijk zien en twaalf zien. Jongens Sip, Gabion van Papt en Hendrik Koosra, die stilsteenblunnen natuurlijk. Die keer zijn twaalf mannen versweten. Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Nou, dat is het wel het partuur van Jongens Sip, dat een eerste voorsprong had. Het is nu Dan weet ik niet dat die bal nou, als ze nog eerst voortbrengt. Maar even zien hoe dat zit. Ja, dat denk ik wel. Ja, want Reed had het woordje dat. Dat ben degene die begraan bij mij opslaan. Dat is bedoeld zien. Dus die stoorn eerst voor. En die had nou een twa stond er nou aan het rekje. Oh, de Telegraaf, sorry, rijkje, Telegraaf natuurlijk. Van Menno van Zwiet naar Rick Menners, mijn Tjesse Steenstra. Daar is dus nog net volle van te zijn. En we hopen natuurlijk dat die hele finale, dat die spon gaat, dat die spon wordt. Dat is op dit moment hier de Koning van Zaken in Dokkum.
0: Dan gaan we naar het FK Vieljeppen in Winsum. Is in volle gang. Ja, bij de meisjes heeft de Hieke Vogel nog steeds de verse spon, of niet Jan?
3: Nou, we gaan hier met derde bijpraten natuurlijk. En ik zit met Frederik Broekstra, die heeft die tussenstand alweer op zijn telefoon gestaan. Dat is in Wurg verhinderd. Hier bij, dan komt mijn vriendin mooi te schreeuwen om de tussenstand terug te jagen. Want het gaat zo goed en dan is zoveel afstand. Maar ook gaat het alweer via een app en digitaal. En dat heeft Frederik bij hem. Frederik, de eerste omloop hebben haast de hand. De eerste klas, die hebben al die traaien gesprongen. Wat heeft zien en wat zijn de resultaten?
4: Ja, we zijn nu bij de famkes en daar wie Hieke Vogel wie daarin, maar die is nou krijg voorbij sprong door Eerste Maats. Ja, en dus Hieke is nu naar het tweede plakje gegaan. En ja, we maken nog even afwachten wat Janne Galema dwangt en Nina van Vliet. Want ja, daar ben je twee toppers bij de famkes, maar die staan beide nog net in de finale. Ja, en bij de jongens. Ja, bij de jongens. Dat zit bij Jorrit Bouwstra, Steve bovenaan. Volgt er een ander Haanstra met een zontje meter en tredje. En Hielke Brouwer uit Arnhem, ja, die zit op dit moment op het plakje maar een zontje meter en 4 centimeter. Nou ja, dus, ja, dat is eigenlijk wat er nou gebeurd is. Het eerste wat we dan hebben is de mixklas en daar is het Rutger Haanstra bovenaan. Maar die maakt al wat er in de eerste klas gebeurt.
3: Ja, dat wint dus een tussenstand bij de eerste ronde. Zit Han, wij maken ze aanstop van de orenklas. En daar is natuurlijk het geweld, komt er aanstop los. En daar hebben we zin aan. En daar komen ik weer finalisten uit. Dus we hebben daar de tweede ronde. Maar de topklasse is aan. Ik draai sprong en dan gaan we naar de finales. Dus we zijn hier nog net fut. En het is geweldig om hier te wijzen, Jassie.
0: Kom maar zo meteen bij jou terug dan bij het FK Vieljeppen in Winsum. Volgen we ook nog drie oefenwedstrijden qua voetbal. Sint-Anne tegen Rijpenkerk. Om 12 uur begonnen, eindstand is daar 2-0. De wedstrijd SC Constantine tegen Vooruit om 2 uur begonnen. Daar staat op dit moment 1-2 in het voordeel van Vooruit. En om 2:30, ja, is net een paar minuten bezig. AVC tegen Heeg, daar is de tussenstand 0-0.
5: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Siltemiddag.

0: Ain't nothing to say. Duncan Lawrence, Last Night, hoorde je bij Omroep Zilte in de Ziltemiddag. We gaan naar het kaatsen, hoofdklasse heren in Dokkum. Ja, die partij tussen de partij van Martin Bergsma en André van Delle. Die plekken om de finale, ja, die is heel erg spannend, of niet, Ronnie?
1: Ja, zeker. Dat is zeker. Het is helemaal gelijk in. Het is hier vier eerste gelijk. Ze stien. Sorry. Vier om het draai voor. Maar ja, daarna komt er even een ding. En ja. Ja, eigenlijk, jou zit ook bijvoorbeeld per boeten slagen en alles. En ja, dan liet je de tienstand er weer bij komen. Dus op dit moment, Jon Team IJsman, die de bal achterin brengt bij Martijn Olijsman. En wat is die bal? Ja, die bal is boom. Die slaat die bal een heel eind boom. En ja, daar pakken ze wel de fjouwe twa in dit eerst. En nou, dat mag eigenlijk. Kijk, want ja, je weet het natuurlijk wel, je gaat stilstaan, noem maar. En je kan dan even uitrusten natuurlijk. En ja, succes. Maar het gaat op een del. Het is net dat succes. Nou, die gaat nog in. Nee, ik dacht dat er altijd net echt een.

0: vijfde boordjes eerst. Nou, ze stond weer kleren. Het is jong team IJsman. Want ja, die ik weer kleren stond, die had er wel zin in. Die wilde ik net een lang wachtje. Want die denkt, ja, dit, ik ben er ook kleren voor. En kleren uit, kom maar op met die bal. Nou, het is Erwin Schielster en Martijn Olijs met die stoffen kleren in het perk. En jong team IJsman stond weer kleren voor die opslag. Om dat plakje in die finale. En daar brengt de bal weer achterin bij Martijn Olijsma. En die scoort hem nou door de hoeken heen. En daar brengt een hele, hele dikke keertje wordt daar deadline. Nou, dan gaan ze om te lezen, denk ik, twee keertjes en dit dat. Dus dan gaan we even naar de oorkant. Dat is die hele finale. En dat betekent 10 en 12. Dat is aan Jozef, Magabi, Verpap en Hendrik Koosstra. 10 mannen van Zwitser, ik ben met 6 en Steenstra. Nou, zag ik zei, betekent van Jozef, die stien een eerst voor. Maar ja, dan komt daar de klasse van Chester Steenstra even boven in dat eerst. Die houdt traaien zitbal en daarmee pakken zij de eerste gliek. Nou, en daarna komt het eerst en dat gaat wel redelijk gaat dat Tjendewand erop. Dit en dat. Het is op een gegeven moment Gavi Verpap, maar ik heel eerlijk zeggen, Wollert Vermeldenburg, die krijgt een bal van Chester Steenstra onder Hans en al en die sloeg er toch echt vliegend boven, daar zit wel saffele gong achter. Waar zijn krijgt, hij steeg nog bij de boom. Zijn eind ging die bal daarheen. Maar uiteindelijk pakken we het partuur van Menno Zwitten dat bordje. En die stond nog 12 minuten voor. Nou, dus op dit moment Hendrik Koolstra, die stond nog klaar. Die slag nemen we krijgt even mee. Die stond klaar om die bal op te slaan. Hendrik Koolstra komt er misschien om en brengt die bal achterin bij Rick Menesma. En Rick Menesma slaat die bal uit. En die bal, ja, die bal is boven. Dat betekent dat het er 12 en een 2 niks wordt voor het partuur 12 men of zit naar ik men met 6 Steenstra. Gaan we even weer om naar die partij die op de hele voor het plak in de hele finale. Daar stond het Fjouwer is een gelijk en 6 Fjouwer. Het is even zin, maar even zin. Het is wel maar Erwin Schielster die nou opslaat. Erwin Schielster brengt die bal voorin bij Wietse Wassenaar. Ja, die kent er keren. En dat betekent dat de partuur van Martin Bersma, Martijn Olijs en Erwin Schielstra hier het vijfde boordje pakken. En die stond 4 van jou voor.
1: Dan de dameshoofdklasse in Zwijns. Ja, dat gaat ook gewoon gelijk op in die halve finale tussen de partij van Anna Enema en Louise Krol. Is ook een spannende partij, Henk.
2: Ja, dat is zeker een spannende partij. Het eerste spel ging op het doel van Anna Enema. Dan wordt het spel een gelijk uiteindelijk op het spel om het eerste. En zou gelijk Anna Enema die de bal boeten gooit. En dat betekent spel een gelijk. En vervolgens is het toch het doel van Louise Krol. Wat als eerste op voorsprong weer komt. Dus een spel achter. En dan pakken ze als eerste het tredje bordje op de Zoistoire. Prachtige zitbal van Louise. En dat betekent een 3-12 voorsprong. Maar ja, nou een prachtige toerslag tot in het perk van Anna Enema. En dat levert hun de Zoistoire op. Dus is Sjen Aarsen wat Anna Enema doen. Git draaien met waar achter, dus maar wat zou het waar voor? Er is een keer in het tussenspel. Perken Jeska natuurlijk voorin en achterin Jeanette Winia. En Jeske treft er natuurlijk voorin aan ene, maar zij heeft de bal in hand bij haar op de boppen hier in de Oosterbaan. En Vira terug van de middellijn komt de bal ja, in het. Oeh, dat scheelt meters aan die de wint de mogelijkheid om die bal terug van de middellijn te keren. Maar dat slaat het net. Die bal die krijgt misschien wel een rare knik, dat kon wij gewoon net zien. Maar die bal die zit wel terug en dan loopt er op een meter achteropslaglijn. Een hele dikke keert nou. En die keert neem ik maar even mooi. En dan is het daar nog een. Is het Louise of is het toch? Jeanette. Het is Jeanette die Jeske naar de boppen gaat. En dat betekent dus dat Jeanette die opslagverzwaring gaat voor hun bedoel. Draai om het waar dus voor, maar Wolt zo is het waar achterin dit eerst. En dan is het daar het perk van Vira die stiet daar voorin en Iris achterin. 3 om 12 en 6 12 dus. En die 6 12 is dus in handen van het Perdue van Anna Enema. En dan is het Jeanette Winia Saye komt mooi hard en stuurt de bal. Nou, dat perkt daar heug op achterin bij Iris Oosterbaan. Die stuurt eerst even naar die bal boeten. Dat hier ze misschien krijgt beter net aan kennen, want die bal die zit gewoon. En dat betekent dat Jeanette de keert weer te behouden. En daarmee wordt het dus 6 4. En dan komt het Perdue van Louise in dit eerste weer dichter en dichterbij. 3 om 12 dus. Voor het bedoel van Louise Krol en Noah Sarge Fjouwer achter in dit eerste. Dat Sarge de eerste in die hele finale hierheen natuurlijk in Swans. Het is aarsen op naaien. Jeanette Winia die een bal aarsen in handen krijgt en zijn mooie die opslag verzwaring. Truim het dus voor Sarge Fjouwer achter. Vira en Iris op de doorkant. Is het Jeanette die nou op naaien richting die opslag alleen hier. De bal werd heug op achterin bij Iris Oosterbaan. En dan is het Iris Oosterbaan die de bal ja, vanuit het perk maar Ros de hoek inslaat. En dan krijgen we een keertje op een meter of twee achter de middellijn.

0: Dat betekent even ruilie van opslag. Ja, dit was een belangrijk moment door in deze partij. Truimert waren dus en sociaal. Aan de ene maar zij gitaars naar richting opslag. Zij verzwaren natuurlijk de hele dag al de Van Best opslag. Binnen de Pedoer en samen met haar Iris Oosterbaan. Bij haar op de boppen. En dan vieren het terug van die keert. Perk, Jeska en Jeanette. Truimert waar, sociaal. Wie pakt dit bordje hier in Swans? En het is Anna. Zij is niet haar te concentreren natuurlijk. Ja, zij willen natuurlijk op boy naar die trui eerst natuurlijk hier in Swans. Die generale Frans PC natuurlijk hier bij de keertvereniging Klaas Bosma. Dit hier 124 hier bestuurt. Anna Enema, de bal. Ja, die zit er fantastisch tussenin. Prachtige zitbal van Anna Enema. En dat betekent dat de stand wel volledig in Liekwicht is. Het werd draai eerst in Liek. Hierin, Swans.
1: Henk, dankjewel. Ik zit ook nog even mee te kijken. Met het FK Vieljeppen in Winsum. Ziet er heel spectaculair uit. Ook veel toeschouwers daar, Jan.
2: Ja, wat ik krijg vertellen, of in het begin van de uitzending hoorde ik vertellen dat die dat Frederik Broek zei van hier 2200 mensen kennen hierin en die binnen direct. En het is, die zitten te genieten van de sport, want de sport wordt steeds leuker. Want we zijn verder in die eerste omloop en we zien nou dat Nina van der Vliet bij de Famkes topklasse toch de eerste plak hellen had. En we gingen door Hieke Vogel, die is die toen nog steeds nummer 1, maar die had de kantjeboord de tredde plak voorgesteld. Dus die ging naar de finale mooi. Iris en Maas. En hebben bij de jongens topklasse. Denk ik die Jarrod Bouwstra, die moet die kwart oor in. We hebben hier moet bijpraten. Die heeft mooi gemaakt. Drie keer over die 18 meter heen. En de laatste sprong zelf 18 meter 54. Maar die heeft wel Hielke Brouwer in zijn kielzorg van 18 meter 37. Dus dat wordt een hele spannende klasse. Frederik, en we hebben de mixklasse. Wat, hoe zit het overom op de eerste rondes? En hoe nog verder?
3: Nou, ik zeg het bij de Famkes, zeg het eigenlijk al iets beetje verrassing, want ja, wie maar nipt dat Nina nou morgen naar de finale toch? Maar ja, Hieke en Irza, ja, die presteren beter dan Janneke Alema. En dat wie eigenlijk, hier zelf denk ik net op rekken dat ze net in de finale mooi komen zoeken. Ja, en bij de jongens, ja, dat mag ik zeggen, dat, wat mij het meest opvoelt, hoe goed Hielke Brouwer dat die. En die was in 18 meter 36, dus ja, die had echt een topdag.
2: Nou, dat is dus de eerste ronde wat we krijgen vertelden. En we gaan over naar de orenklasse. Dat binnen de dames topklasse, de junioren topklasse en de senioren topklasse. En daar mag het helemaal gebeuren en daar praten we hem dan natuurlijk helemaal over bij.
1: Oké, Jan, dankjewel. We blijven het volgen tot de laatste sprong in Winsum. Zometeen ook meer verslag van het kaatsen hier op de radio in de Zilte middag. Eerst muziek van Pink. Dit is There You Go bij Zilte.

0: Pink and There You Go hoorde je bij Omroep Zilt in de Ziltemiddag. We gaan nog één keer vlak voor het nieuws van 3 uur naar het kaatsen en het violjeppen. Als eerste naar de herenhoofdklasse. Die partij tussen Martin Bergsma en André Verdelle, die is voorbij, toch Ronnie?
1: Ja, dat klopt helemaal. Die partij is inderdaad Eddie voorbij. Het stier er vier Wilmersjouwer. En nou ja, op een gegeven moment trof een peer opslagmissers van André van Delm. We ronden het partuur van Maarten Bergsma naar een Sijs. Er kwam André van Delm niet over, waarom dan een Sijsjouwer. En dan op 4-4 en 4-4 en Sijsjouwer leidt er een keertje in het veld. En die maat voorbij. Nou ja, die keert waar net voorbij slaan, die waar keert. En dat betekent dat Maarten Bergsma, Martijn de Lijns en Erwin Schielsen die partij winnen van 4-4 en 6-4. En dat hij nou een steen noemt, hij in die trede omloop. En die ben automatisch plaats voor die finale. Nou, dan gaan we even naar die hele finale daar. Dat is partuur 12, Man of a Swin, Rick Menes met Jesse Steensen. Die keert het zien, Joost, Magabian van Papen en Hendrik Koetstra. Nou, werd eigenlijk het partuur van Joost Sip, maar die de eerste voorsprong nam. Is het nou, zoals ik al zei, het waren 12 in voor de partuur van Man of Sweden. Maar het stond inmiddels al draaien om in voor de partuur van Man of Sweden. En ze hebben ook weer een size 12 om aan de dingen te hangen. Het is op dit moment jongens, maar die opslaat de lightning keerts een per meter voor de voorlijnen. Hij brengt die bal vriend bij Rick Minnetsma. En kinder die? Ja, dat kinder. Dat betekent dat het er een size 4 wordt. En ja, ze moet eigenlijk dit eerst wel pakken, het partuur van Johan Sip, maar ja, dan kom je vier om in achter, ja, dan weet je vaak wel zin, het partuur van Ben of Zwitten, dat het dan vaak kansloos is. En dus die Sil, dat wordt spont dit eerst. En het is nog Gabriel van Pap, maar die de bal weer krijgt en er moet nog een keer het slijm worden. En het is Johan Sip, maar die onoren komt klaar tot om die bal op te slaan. Nou, het is Tjesse en Rick, die de bal die weer in het perk plak nemen. Nou ja, dat is natuurlijk een heel sterk perk. Dus, en Johan Sip heeft natuurlijk ook een hele goede opslag. Dus we zullen zien wat Johan Sip hier op betekenisheel. Nou, daar komt er gewoon een meisje naar in. En hij slaat die bal op en hij brengt die bal. Ja, die bal brengt er boeten. En dat betekent dat het daar vier om in wordt. Voor de partuur van Man of Sweden, Rick Minnesma en Sisse Steenstra.
0: Oké, okay, Ronnie, dankjewel. Kom we zo meteen na 3 uur bij jou terug. Gaan we naar de dameshoofdklasse. In Zwijnster zit voor ons Henk en Penius.
2: Ja, en dat is een hele finale. Ja, een hele spannende hele finale. Want wie de traai is een gelijk tussen de bedoeling van Louise Krol natuurlijk. Een mooie Jeanette Winia en Jeske Terpstra zingen. En hoe het bedoel van Anna Enema. Mooie Vierde de Vries en Iris Oosterma. Dan pakt het bedoel van Louise komt op een skinner zoals voorsprong in dat zonde eerst. Ja, dan is het een boetslag van Jeanette. Iris liet de bal verkeerd weer keren, zoals Fjouwer. En dan een bobbelslag van Iris, betekent Sojlik. En nu wie het krijgt, ook Traai is Liek en Sojlik. Is het Jeanette die de opslag heeft in handen, het verbeste opslag. Brengt de bal achterin en dan is het Iris Oostma. Ze skept die bal. Ja, die bal die schiet je bij u zo de kweling heen. En dat betekent dus dat het bedoel van Louise Kool. Zij komen op een Fjouwer om een Traai voorsprong in die hele finale hier in Swans. Nou komt er weer een hele dikke keert te lezen. Dus het is een even street op dit moment tussen de bedoeling van Louise Krol en de bedoel van Anne Enema. Vier ronde trein onder de Telegraaf. Een hele dikke keert in het tussenspel. En dat is op dit moment de tussenstand. Jerien Soins.
0: Dan van Zwijns gaan we naar Winsum bij het FK Vuurjeppen. De ene na de andere sprong. Hoe staat het ervoor, Jan?
3: Nou, wat wij krijgen vertelden, Frederik en ik, we zijn bij die tweede groep aan de gang, de topklasses. En daar wordt behoorlijk sprongen al. Bij de vrouwen, de dames topklasse, daar is de vierste sprong op dit moment 15 meter, zo'n 20, Sigrid Bokma. En bij de junioren topklasse is de vierste sprong 17 meter, Njogger en Njogger. Die zit in die 18 meter aan, Riemen Sielstra. En we zitten te zien, nou, natuurlijk, dat gaat nou maar een geweldige sprong over de VHC, maar Sietse Bokma. Die springt een 90 meter, Freerik. Daar heb je het op.
4: Ja, dat is 90 meter. Ze hebben lezen lintjes in het zomerbed. En die houden een indicatieve afstand aan. En bij de senioren is het achterste lintje luidt op een 90 meter. En hij wipt door die 90 meter heen. Dus dit is een sprong die verder is 90 meter is.
3: We hadden in de gaten natuurlijk. We kennen het rechts digitaal zien. Dat kist dus ik mooi zien. Maar dat vertellen we net. Want dan hebben wij niks meer te verslaan. Maar inderdaad, 90 meter komt er aanstaande te hangen. En die vierde, het record, is 21. Safi, we hebben nog lang net. Want dat is 12 meter. En dat is toch wel een heel groot verschil. Maar we houden het in de gaten. Dankjewel.
0: Oké, okay, Jan, dankjewel. We komen zo meteen bij jou terug. Gaan we nu naar muziek van Pieter Wilkens, de Friese troetenboer.
5: te beluisteren via 107.5 en 106.2 FM.

Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese Trude Boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij suipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Ik zing over Schuitjeseilen en onze Elfstedentocht. En ik heb zo naast kleinen al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een tuikeneen, ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands, dat kan.

draait eruit, vind je ook niet? Als ik een keer zing, ook al komt het met groen schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te emelen, maar dan weer ik mij heel braaf, ik zeg dan: word toch weg, jong.

een volk ik voor zo'n Friese troedeboer. Dat gezuiter langs de zaaltjes is helemaal geen poepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn wijfje al wel weer zeggen. Komt er wel weer thuis?

0: gebeuren best hoor. Nou goeie beste mensen, ik zeg het lijk in de snuit. Dit is de eind van het zangetje, ik heb de put eruit.
1: Pieter Wilkens, de Friese Troedeboers, hoorde je bij Omroep Zilt in de Ziltenmiddag. Zometeen na het nieuws van 3 uur nog meer sport. En hebben ook nog 3 voetbalwedstrijden die wij volgen. Als eerste Sint Anne tegen Rijperkerk. Om 12 uur begonnen, eindstand 2-0. SC Constantin tegen Vruut om 2 uur begonnen, daar staat het nu 2-2. En AVC tegen Heeg om 2:30 begonnen, daar staat het op dit moment nog 0-0. Zometeen na het nieuws dus meer sport hier op de radio.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Hey Pieter.
2: Hey Johan.
1: Is het het al yet?
2: Nee, wat is er onderhouden?
1: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertje.
2: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
1: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
2: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
7: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Nieuws, sport en muziek. Yoshi Kuiper.
8: Omroep Zeelt.
9: Een hele goede middag. 2:02 op deze zaterdagmiddag, 15 augustus 2026, is dit de Ziltemiddag. Mijn naam is Josie Kuiper en tot aan 5 uur zijn we bij met diverse sporten. Om 10 uur begonnen de generale vrouwen-spc in Zwijns. Daar zit voor ons verslaggever Henk Hempenius. Om 11 uur begonnen de Weidenaar Herenhoofdklasse kaatsen in Dokkum. Daar zit voor ons Ronnie de Wit. En om 2:30 begonnen het FK Vuurjeppen in Winsum. Daar zit voor ons verslaggever Jan Bakker. Volgen we nog 2 wedstrijden vanmiddag. 2 oefenwedstrijden. Om 2 uur begonnen SC Kozentille tegen Voorruut. En om 2:30 begonnen AVC tegen Heeg. Veel sport dus. Tot 5 uur.

0: Sander Burke, Florida, Bad Boys, hoorde je bij Omroep Zeeland in de Zeeltemiddag. We beginnen bij het kaatsen, de generale vrouwen-SPC in Zwijns. Halve finale in volle gang tussen de partij van Anna Enema en Louise Krol. En het loopt nog steeds gelijk op, Henk.
1: Ja, en wat voor een hele finale. Ja, het gaat tot aan traaien is Malik. Ja, dan is het toch de partij van Louise Krol wat een 400-traaien voorsprong pakt op die Zorg League stand. En vervolgens wordt het op Nijs Zorg League. Dan in de bal boeten van Jeanette en Winia. En dat betekent 400 eerst een geliek. Ja, en nu wie het krijgt in dat Jochende eerst wie het twee geliek. En dan is het uiteindelijk een kweerslag van Jeanette 400 waar. Aan de NM de retour tot vader keert betekent Zorg waar. En dan wie het krijgt op die 400 eerst. En die Soysa mocht aan en maar op naai doorslag verzwaren en levert een fantastische zitbal af. Tussen het, in het perk. Jesker koert de krek net bij en dan is Jeanette al het. En dat betekent een 400 jouw voorsprong van het bedoel van aan en maar hier de Oosterbaan en Vierde de Vries. En Vierde zij mooi doorslag verzwaren de light. En keert ondertussen in het tussenspel op een metige vaart de middelin. Komt Vierde Marion en brengt de bal naar het perk daar. En die bal is te kwad. En dat betekent dus dat die bal voor geert. Ja, en daar kennen we wel eens een hele spannende ontknoping van deze hele finale. En ondertussen zit de Pedoel van Larissa Smink, Anouk Smink, Senne. Sardi die zit al mooi langs de kant. Die ben al een hele tijd om het wacht te zien. Want ja, dit is een spannende strijd. En dat kan samen nog alle kanten op. Die opslagbal van Vira, die neem ik nog maar even een keer mooi. Vier of jou voor. Schien het waar achter en dan keert ze een meter van de middelin. Schien wat Vira nou dwang hier. Neer staat natuurlijk Iris op de boppen. Komt Vira op naar je, maar die opslagbal voor in bij Jeska. En dan is het, nou is die bal boeten. Ja, dan, ja, dan jou even een schien of jou uiteindelijk fut Vira. En dat betekent dat ze daar op naar je probeert die mooi. En ja, dan komen we nog eens aan een fase. Van ja, het kind onboard kan eigenlijk niks meer naar je proeven aan en maar dus op 4-4 schier een 4 achter en 4 en nog voor de tweede keer op rij die te doorslag verzwaren. Maar in je voor in je boeten wat geeft ze nog aan een man die we zullen het houden als je maar de body vooral die op de bol laat zien. In ieder geval nog, dus ja, ze maakt je hem blijkbaar dan net zo volle zwaren. Maar ja, het bedoel van natuurlijk Louise komt er dichterbij weer in dit eerst. Het is 4-4 nog voor de formatie van aan en maar schier een 4 4 op naai Samadi. Komt ze weer mooi heron en dan brengt de bal achterin bij Jeanette Winia. Die rekent hem net echt lekker en dan krijgt die bal weer een stuit. Kan ze er twee keer in het tussenspel. Betekent hier in ieder geval even dat in natuurlijk Swans. 4-4, 0-4, twee keer.
0: Van de Zwijns gaan we naar Winsen met FK Vieljeppen. Hoe staat het ervoor, Jan?
2: Ja, het begint nou echt, op de Likie, maar al dat respect voor de andere klassen natuurlijk. Maar we zijn nog maar die topklassen aan de gang. En we zorgen inderdaad dat het bij de dames topklassen, het is Sigrid Bok, maar die heeft 15 meter zo'n 20 springt. En dat is, ja, dat is 20 centimeter verder dan het nummer 2, Femke Rispus. Maar dan zullen we ik bij de junior topklasse, derde zal de persoonlijke record sprongen. Die ATK staat, die heeft eerst sprong op 16 meter 5 en die springt de tweede sprong op 16 meter 59. Dat wil wel klappen natuurlijk, maar daarmee is hij pas de vierde die het op de, in de lijst zit. Zo vieren we de sprong, Jules. Want de eerste in de lijst is Jorrit. Die is dat nota, die Jorrit. En we gaan ik naar de topklasse bij de senioren natuurlijk. Want daar gaat het om Michiel Sielstra en Germ Terstra. Daar is het 1976 en 1974, Frederik.
3: Ja, dat is al heel erg spannend, Jan. En Germ die is 1 centimeter achter Michiel. Maar ik wil nog even omkomen, want Sietse Leffets van de junioren, ja, die noteerde ik een hele mooie 8 meter 28. En ja, daar marcheert hij dus op dit moment op de eerste plakje. Ja, en het is Riemer Sielstra, die daar ook heel teerd bij staat. Het geeft er echt om per centimeters maar wat er gebeurt. Dus ja, spannend is het wel. Dus ja, als het zo trots had, dan krijgen wij naast in de tweede ronde een prachtige mooie ronde dat een heel soort even gaan kan maken. En dat we misschien een soort wiertsprong zeggen, maar misschien ook wel een heel soort topsprong.
2: Ja, dat is het mooie van deze sport, want in de tweede sprong, dan moet het gebeuren. Het eerste twee sprong, heb ik me wel eens verteld, en dan is het even proberen, die oren waar, de koelen, de meesten hier al, het is een schoon springen, om even het gevoel te krijgen met de schoons en de oren en met het zonbed. Maar die tweede sprong, hè, dan moet alles eruit komen, dan moet je wegen, dan moet je die pols verder het wetter inzetten, en dan moet je de omloop oren en oren. Daar ben je maagst nog daar, dus daar praten we maagst nog bij. Het wordt hier hartstikke spannend.
0: Oké, okay, Jan, dankjewel. Gaan wij nog even snel naar de generale vrouw-SPC in Zwijns. Henk, praat eens even bij.
1: Ja, 400 of jou, of wat bedoel van aanleiding, maar Ieder Zoosterbaan, vierde de Vries. En ja, het wie een schinne saai zien, het voordeel van het bedoel van Louise Krol, maar natuurlijk Jeanette Winia en Jeske Terpstra. Ja, twee keer over een boetenslag en een voorslag van vieren. En dan nog een uiteindelijk een schinne saai dus voor het bedoel van, omdat Louise de bal verkeerd zou keren. Maar ja, twee keer een passeerslag van Iers, bobbenslag van Iers, betekent saai jou. En nou is het, die bal krijgt nog een keer een triktrak en dan komt er uiteindelijk een keertje te lezen van wat zal het worden, meet ik of jou uit de voorlijn mooi. En daar komt daar de keertje te lezen. En dat betekent weer ruilie van opslag. 400 of jou dus voor de formatie van Anna Enema. Ja, ze stuurt natuurlijk beide maten in dit geval naar voren Iris en Vira. Ja, daar is de keertje te lezen voor om die zelf te verdedigen van de opslag. Dan maak je heel snel naar voren. En dan is het aardig nog te perken in Jeska en Jeanette. Want de proberen werd langs Sieden te komen misschien. Dat is heel de bedoeling. Die keert dus op een meter of 5 uit de valling hoor. 400 Fjouwer en Fjouwer Sois. Sois dus in handen van het bedoel van Louise Krol. Ja, gaan we ook mooi naar die 4 wezen gelijk? Of is het toch het werk van Anne maar zij mooi het als eerste. Naast die opslag verzorgd. Drinkt nog even wat. Het perk moet ik nog te plak stappen. Jeska stiet nog te plak. En Jeanette stond al even op haar positie in en achter de perk. Anne maar neemt natuurlijk even de tijd. 400 Fjouwer voor. Sois Fjouwer. Sien wat Anna uit de heugel toont. Komt die bal wat tussenin en dan, oh die het is in, oh, hier is Jeanette ja eigenlijk heel goed uit en dan winnen er toch wel mogelijkheden voor Ierse om die bal voor de keerste keer, dat slag het net en dat betekent dus dat Jeanette de keerste weer te passeren, ja en dan hebben we nou de 4 wezen gelijk onder de telegraaf in Swans en dan kent het wat dat betreft weer alle kanten uit tussen de patroon van Louise Krol Jeska Terpstra, Jeanette Winia, Jeanette Perdoel van Anne Enema, Ierse Oosterbaan en Vira de Vries.
0: Oké, we blijven het volgen. De generale vrouw is PC in Zwijns. Ja, die halve finale is ontzettend spannend. Zal ook even kijken weer bij de herenhoofdklasse in Dokkum hoe dat ervoor staat. Eerst muziek van de Elske de Wal en Whatever is tevens de kleinschrijf van deze week.

0: Elske de Mol en Whatever hoorde je bij Omroep Zilt in de Ziltemiddag. Het is spannend bij de generale vrouwen-SPC in Zwijnt in de halve finale. En dat gaat richting de beslissing. Of niet, Henk?
1: Ja, dat klopt helemaal, Josje. Vierwegenliek wiert. En dan is het een boetenslag van Anna Enema, een zitbal van Anna Enema, een boetenslag van Anna Enema en een zitbal van Anna Enema. Dat betekent vierwegenliek, vierwegenliek. Nu komt de bal achterin bij Jeanette Winia. En dan maakt Iris Oosterban even hut naar de vanuit de boppen komen om in ieder geval die bal verder de boppen te keren. En de keertse, die komt op, wat zal het wijzen, meet ik of drijf jou of vanuit de boppen te lezen. Hele dikke keertse dus in het tussenspel. Ja, het kan zomaar heel erg spannend weer in die hele finale. Vierwegenlijk dus en vierwegenlijk. En nu is het daar een vierde de Vries. Die de verminste opslag voor haar rekening nemen. Mooi. Jessica voorin, Jeanette achterin. Ja, wie pakt als eerste de size in deze hele finale hier in Zwijs? Zet ik het zo in bedoel van Reusjes Mink, Anouk Smink en Sandy Tsadi. Zet een rustig auto waar zien wie ze aan zien komen als zullen in die finale. Want zij zijn de eerste finalisten hier van die generale vrouwtjes per se. Het is Vira. Die stuurt de bal nou naar Perka. Ja, die is fantastisch op. En dan is het maar goed dat Jessica in ieder geval missen taast in het perk voor hun partoer. Want dan kan Jeanette natuurlijk de bal nog even pakken. Mooi de eerste stuit. En dat betekent dus dat er twee keersen komen te listen in het tussenspel. Eén dus keersen die loopt op een meter of jou vanuit de boppen. En de tweede keersen die loopt op 3 meter max uit het perkwoord. En dan is het eerste de formatie van Louise Krol die mooi die beide keersen probeert te verdedigen. Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Winia. We listen natuurlijk even van hey, hoe gaan zij deze keersen ompakken. 16 dus Sinoer Anna Enema, hier is Oosterbaan, Vierde de Vries. En die hele dikke keersen die loopt zowat op de boppen. En het is Louise Krol, zij neemt de grootste keers voor haar rekening. Zij mag die opslag verzorgen. Het is Jeanette en Jessica natuurlijk op de boppen. En dan is het Vira voorin, Iris achterin. Vier wezenlijk, vierwezenlijk. Wie pakt als eerste de soort? Komt de bal achterin bij Iris Oosterbaan en die rekent de bal net goed. En zij komt het bedoel van Louise Krol in ieder geval terug dat Iris de keers net voorbij kent. Op de size jouw voorsprong. Vierwegelijk dus en jouw size. Maar ja, dan resteert er die hele liedse keers op een meter of draai uit het perkmooi. En dat biedt natuurlijk perspectieven voor het perk in dit geval vieren. En hier is om te zien van, om misschien de vierwegelijk zuidelijk van te maken. Jeanette Winia, zijn mooi aan die opslag verzwaring. Perk staat daar rustig te plak. En dan is het toch Jessica die het mooi naar voren tagiert. En dan betekent twee dames voor een keers van draai. En dan is het om Jeanette om de bal zo naar het perk te brengen. Dat het perk die keers net voorbij kan zien wat er gebeurt. De bal komt heug op achterin natuurlijk bij Iris Oosterbaan. Die rekert hem net lekker. En dan is het Sjen wat scheidsrechter die shirt nog even. Maar het is aan een maar die pakt de bal op. En dat betekent dus dat Jeske de bal voor de keers weer te keren. En daarmee gaan zij dus als tweede naar de finale hier in Swans. Is er natuurlijk een tweede prijs straks voor Anna Enema. Maar Vierde de Vries en Iris Oosterbaan. En geeft het bedoel van Louise Krol, Jeske Terstra en Jeanette Winia. Zou mooi daar eens opnemen. Zien het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzadi.
0: Ja, zometeen is dus de finale bij de generale vrouwen-SPC sowieso hier te volgen bij Omroep Zilt in de Ziltemiddag. Gaan we nu naar de FK Vioeppe in Winsum. Jan, hoe staat het ervoor?
2: Ja, fantastisch. Het is hier de... Het is recht begonnen, ja. Het is op de wijn nemen ze dat. Michiel Zeltstra in de topklasse, die springt 9,72 meter, een 9 meter sprong en een beetje scheef. En zijn grote concurrent en misschien ook wel vreun, die Michiel Zeltstra, die komt van Jest Hem en Germ Terpstra, die komt van Sion. Die maakt nou zijn sprong, die is je montariën. En we zeggen, die nemen we direct helemaal mooi natuurlijk. Maar we zeggen bij de Frali dat... Sanne Bouwster van het Duzem, die zit er op 1 mooi 15 meter 46 en Hanneke Westert uit Snits, die springt 15,34 en dan hebben we bij de junioren topklasse hebben 18 meter 28 van de springer uit Boetenpost. Ziet ze levens, maar Freer, praat eens bij ook Germ Terpstra, die maakt hem clear en die heeft concurrentie van Michiel Zielsrik, die heeft hem, want die heeft 9 meter 22.
3: Ja, hij is nu aan het concentreren. Zijn hartje, hij begint nu met zijn aanloop. En wat meestal voor het opvalt, hij had scoren aan. Maar hij springt in. Ja, en hij springt goed in nou, ja. Sjen, hij gaat vlak naar boven. Hij gaat wat uit de richting. Hij pakt de topbeet. En hier, oh, hij gaat een heel mooi voorbij de baltje van Jochetje meter en 26 centimeter. Ik denk, als ik het zou beschenken, een dikke 20 meter. Misschien wel 21, maar dat moet hem je terug zijn vertellen.
2: Nou, hoe mooi is dit dat we er live bij zijn. As we speak is dit een geweldige sprong van die Germ Terpstra. En we zullen zo zien wel de meter onder jou, maar bij Witte Beide. Frederik en ik dat dit een fantastische sprong is. Dan betekent dat de tweede ronde in deze topklasse serie voorbij is. Dat we nu nog een derde ronde gaan. Over jaar doen. Ik jij nog dat het gin 20 meter en 12 centimeter is. Dus we gaan onder de gin 20 meter staan. En we gaan naar de derde ronde in deze eerste omloop. Het wordt hier prachtig. We praten hem aardig weer helemaal bij. Dank u wel.
0: Oké, Jan, dankjewel. Komen zometeen bij jou terug. Gaan we nog naar de herenhoofdklasse kaatsen in Dokkum. En toen we voor de laatste keer bij jou waren, Ronnie, was die halve finale nog bezig. Dat is nu niet meer zo, hè?
4: Nee, die hele finale is inderdaad net meer bezig. De windtemperatuur 12 mannen verswitten. Ik ben met 6 steenstra het zien. Het oren temperatuur, jongens, zit maar gaan met Hendrik Kootstra. Nou ja, en wij dachten dat wordt een hele mooie spannende wedstrijd. Maar dat waren het dus helemaal net. Het waren eigenlijk een hele eentonige wedstrijd. Want het weer per van mannen verswitten dat met 4 meer won en 4 en 6. Nou ja, en de plaats zaterdag de kapjes van het per van Josip enkel hingen gaan. Stuiten en hinzen net met ballen die voelen krekboeten. Nou ja, en het oren per ja, dat men horen kon. Ze zijn natuurlijk ook heel goed. Maar die dwingen dat ook al. Maar die hinden stuit wel krek mij en al dat soort dingen. Dus het is... Ja, dat is jammer voor de meesten hier, maar het weer een hele eentonige hele finale. Nou, dan hopen we dat die finale wat spannender wordt. Dat is natuurlijk de betuurden Vief, Martin Bersma, Martijn Lijnsma en Erwin Sielstra. Die keert de temperatuur te waar mannen verswit naar Rick Mendes met Jesse Steenstra. Nou, die ben op dit moment best aan het inslaan, dus die partij is nog net los. En we wachten eraan even op dat die man los gaat. En dan kom ik bij hem weer. Waarom?
0: Helemaal goed. Zometeen dus ook die finale van de Weidenaarherenhoofdklasse in Dokkum.
5: Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Soul to Soul en Back to Life voor je bij Omroep Zilt in de Ziltenmiddag. Ja, net hadden we het live op de radio meegenomen, de sprong van de Germ Terpstra. 21 meter maar liefst. Ja, is dat de verste sprong die ooit is geweest op de FK, Jan?
1: Ik zeg het Frederik en Vee, die weet er alles van. Maar we zitten even naar een orensprong te zien. Nee, dat is natuurlijk nooit de vierste sprong die hier wedstrijd. Frederik, de wist vanuit de studio vragen, wat is de vierste sprong die in Wezen mooi sprong? En door wie?
2: Ja, dat is een heel bijzonder verhaal om eerlijk te zijn. Dat is sprong door Naat Brandsma van het Heidenskip. En wij hebben hier een keer een FK-hand en dat ging op een sneeuw net terug. En dat ging net terug omdat het allermachtigste hut waaide. En toen had Bart Helmholt, die had een, Helmholt, die had een sprong die in. Ja, en die waren gewoon voortblazen. Die waren ingezet een bakker in blazen. Zo, dat is net vertrouwd. Toen hebben we het FK verplaatst naar de Snoois. Ja, en het was raar, maar dat is tot nota altijd onze beste en alle vier wat beste wedstrijdwedstrijd die woorden op de FK hand hebben. Daar wie het Tevens Hopma, die 21 meter en zo'n 50 centimeter sprong. Nou, dat wie in die tijd de waterhaast nooit die 21 meter sprong. Dus die gingen vanuit dat hij het winnen zou. Maar toen kwam Naat Brandsma nog even. 21 meter 68 en die woonde het FK. Dus dat was wel een heel bijzonder verhaal, Jan.
1: Nou, dan ben je Dirk helemaal erbij praten en wij gaan mooi verder met die laatste ronde in deze omloop. En we zorgen inderdaad dat de eerste sprong daar sprong binnen. En we kunnen daarvan vertellen dat Femke Brouwer zo'n 13 meter 12 sprong heeft. Die zit op een zanderplak, dus die kan de finale wel verjitten. En we zorgen een 12 meter zanderplak bij Hendrik Jacob Kral van Heeg. Bij de junior topklasse, 8e tot nota, die kan het ook wel verjitten. En we zorgen bij Sietse Ketelaar, ik van Heeg. Bij de senior topklasse een jontje meter 53 dat hij sprongen had gekregen. En daarmee zit hij nog op het trainerplak, fictief. Dus die zit toch, het nog kans op de finale. Maar ja, er komen nog een paar kanonnen on en daar praten we maar achter weer erbij.
0: Helemaal goed, Jan. Komen we zo meteen bij jou terug in Winsum bij het FK Vieljeppe. Ja, vandaag zo'n 20 tot 21 graden. Af en toe zon, af en toe wolken. Dat kan van alles wat zijn. Morgen dan ook weer warmer met maximaal 25 graden.

0: George Ezra en Anyone For You hoorde je bij Omroep Zilt in de Zilte middag. Ja, de beslissende sprongen voor de finale in Winsum. Wie komt in de finale te staan? We gaan het allemaal horen van onze verslaggever Jan Bakker.
1: Ja, we zeggen daar bij de dames topklasse Sigrid Bakma van je Hielpen. Die sprong 15 meter trui en daarmee kwamen ze net in de finale taal. Maar nog in die treddende omloop, alles op neer, sprong 15 meter 24. En daarmee is ze nog fictief op het treddenplak en zit ze maar ingevoerd in die finale. Maar ja, dat hing er vanaf wat je oren van jou springen, springt ze naar Dogge. We krijgen nog aast eerst Femke Rispers van Niehoven en dan Hanneke Wester van Snits. Maar dat zullen we aast wel. We zeggen ik dat ondertussen bij de junioren topklasse, dan steeds ziet ze Levens van Boeten past op Ingersteert. Maar we zeggen ik dat op nummer 3, Auke Jan Jilder van Burgen op 3 zit. Dus die binnen misschien wel veilig. Want Riemus Sielstra die maakt nou springen van juist hem. En die stier op 12e plak. En als hij nou sprong het en die komt ik in die top 3, dan is dat misschien wel haast duidelijk. Maar we zeggen ik nog steeds naar die topklasse. En daar gebeurt het echt. We hier Germ Terft op 21 meter 12. Wils Michiel Sielstra die sprong ervoor. Een beetje scapegong. Maar een jontje meter 72. En die springer uit juist hem, Frede Broekstra, daar heeft ook meer gegevens van.
2: Ja, dat klopt. Ik weet even wat meer te vertellen. Die sprong Michiel Sielstra van juist hem, die inderdaad. Die noteerde een jochetje meter 72. Ja, die jochetje meter 72, die wie gigantisch scheef. En hij ging zo'n meter en 20 centimeter de richting. Dat wil zeggen, als de schoons terug terughoekst, dan kwamen zo'n meter 20 naast de schoons terug. En als er al terug ging weer, dan kun je dat ik bereiken. Dan hier de 20 meter Jochen en Jolter sprong. Dus ja, dat wie inderdaad ook een hele beste sprong. En dan komt er even na, druk maar wat Germ dient het. Dus ik ben benieuwd wat de man naast deze drie sprong nog was. Eén in de voorronde nou, en straks twee in de finale.
1: Frederik, even de laatste vraag hier over die voorronde, want het is eigenlijk wel duidelijk wie het 21 rijdt binnen de topklasse. Geen ze dan nog wat wegen of denken ze weer naar de finale? Want deze sprong kan ik heel belangrijk wijzen.
2: Ja, ik ben er net ruim een 5 in de senioren. En dus ja, daar ben ik wel eens bij die er nou net bij zitten bij de laatste 5. Ja, die proberen wat. En daarom zag ik ze, krijg ik al, daar ben ik al aan gewoon die krijgt vier sprongen in of een heel soort wielsprong. Want ze maakt wegen om in de finale te komen.
1: Nou Josje, jij zegt dat we ben je nog net klaar, wij houden het in de gaten. Het is fantastisch om je bij te wijzen. Ik krijg dat er nog 50 plakjes te keer binnen. Dus als er nog mensen binnen die naar de finale te willen, dan is die helemaal niet verkast op 2100 meter. Op dit moment, ik heb ze krak even telt, 1250 man.
0: Kijk, helemaal goed. Zijn we allemaal op de hoogte. Jan Bakker, we komen zo meteen weer bij jou terug. Dan gaan we naar de herenhoofdklasse kaatsen in Dokkum. De finale die is net los tussen de partijen van Marten Bergsma, Martijn Olijnsma en Zijlstra. En de toppartijen Menno van Zwieten, Rick Minsma en Tjisse Steenstra. Ja, dan zou je zeggen, Ronnie, de partij van Menno van Zwieten zal wel winnen vanmiddag.
3: Nou, die kans is, ja, zou ik het jongen de hele dag bestuurd, dan is die kans wel heel goed aanwezig. En nou, dat wil ik ook wel een beetje bevestigen, want ze ben krijg los, maar dat stond al een 6-2 voor het partij van Menno van Zwieten, Rick Minnes met Tjisse Steenstra. Dus dat gaat al vrij rap bij in dit eerst. Nou, ik zal even deze slag meenemen. Het is Menno van Zwieten die nu klaar staat en mijn doorslag. En daar komt er maar een opslag, brengt hem achterin bij Erwin Sielstra, die nu achterin stapt is. Ja, en die laat die bal Del, dat is een wordt een heel iets keertje. Ze eigenlijk de hele dag het Martijn van Maarten Bersma, mij Martijn Olijsma en Erwin Sielstra het eigenlijk Erwin de hele dag het er voor instien en Martijn die is die achterin, maar ze hebben nu hun tactiek aangepast. Het is Erwin Sielstra die nu achterin staat en Martijn Olijsma voorin. En het is Menno van Zwieten die opslaat op die stand. Nee, die brengt de bal bij Martijn Olijsma, leidt die een keer. Nee, het is Tjisse Steenstra die in de tussen speelt de bal van online. Dan kan Martijn Olijs van hem keren. Maar dat doet er net. Hij de bal over de voet stuiteren. En dat betekent dat het al een bordje is voor het partuur van Menno van Zwieten en Rick Minnesma en Tjisse Steenstra. Ik wil ook al wat te verbarren, want het is al een eerste van hun. Maar dat wordt nou eigenlijk een 2 al over de Telegraaf. Dus de Telegraaf die zit wel bij het juiste einde. En daar rond ik even wat achter. Maar daar komt Menno van Zwieten weer. Meisje opslag brengt hem weer vriend. Maar ja, dat is een vliegende bal. En dan kun je het als je in dat Martijn Olijs van heel schoft net keert. Staat, want die bal slaat het betrol. En dat betekent dat het een eerste is voor het partij 12 van Menno van Zwieten en een 4 om 0.
0: Oké, okay, Ronnie, dankjewel. Blijven de finale volgen bij de heren hoofdklasse in Dokkum. Gaan wij weer naar muziek. En ja, ik moet nog één ding vertellen, namelijk de stof van de wedstrijd SC Cote Tille tegen Vooruit. De tussenstand is daar 2-3 in het voordeel van Vooruit. Muziek nu van Beyoncé, Jay-Z, This Crazy Love bij Omroep Zilt. In de Ziltemiddag tot aan 5 uur zijn we bij je. Oh.

0: Beyoncé, Jay-Z, Crazy Love hoor je bij Omroep Zilt in de Ziltemiddag. Ja, het is spannend in Winsum bij het FK Vuurjeppen, want zowel bij de heren als de dames. Ja, komen er nieuwe Friese kampioenen of niet, Jan?
1: We gaan het zien en we zorgen nu dat Marit van der Wal tot nota, dat is een van de betteren, een van de kampioen, tot nota op het zesde plaats hier. Maar zie je nou een sprong bij van ik denk die kinderen wel eens komen. En we zorgen dat Gerrit Terfsen zijn eerste sprong. Hier is Freerik.
2: Ja, Gerrit zit voor de bliksem uit de stark stil zijn. Hij zit boven in de top. Zo, wat hier gebeurt net normaal. Hij drukt hem toch aan uit die stok, boy. Asociaal succes, maar super, super. Ja, wat zou er komen? Wat zou er komen? Gert hebben we verder dan die 21-2. Jan, wat zegt u?
1: Nou, ik zie vooral verbazing in het publiek. Ik bij u, want het weer echt een sprong. En weer live in Utrecht. Hoe leuk kan het zijn? Hoe mooie timing is dit, Jossie? Het is geweldig. Weer echt een sprong uit het boekje, denk ik. Want hij stier Jelwoy de sprong. Jelwoy het 21 meter, zo'n 50, dat zit recht in die 22 meter. En wat ik zei, zo, hij is hier, ik zit precies op het midden van, die, van het wetter en daar is ik het derde punt. En in dat derde punt zeggen we hem helemaal omheen klimmen naar die top daar. En toen hier er al in de gaten, maar toen weer er al met zijn uitsprong bezig, toen weer er net hier meer aan het klimmen. En toen zeggen we al naar de groen van waar kom ik aan snuit en dat hij er geweldig 21 meter, zo'n 50, Freerik, had hij daar maar die finale in ging, hij het aan het woon.
2: Nou, ik denk net dat er volle meer verder aan spreken kan dan die 21-50. De eerste die ik weet die het verder sprong had dan die 21-50, dat is Miguel Sielstra. Volgens mij had Bouke de jongen van Parken had dat ik dan net helle. Dus ik denk dat het voor Germ Kadenbach is, maar je weet het pas dat de laatste sprong die het is.
1: Ja, dat mijn kerst in de matraaie spul is dat uit. En we zullen ook bij de vrouw die Sanne Bouwster van de Duizem. Die gaat naar de finale. Mooi. Even zien. Sowieso met Sigrid Bokma van Hielpen. En met Hanneke Wester van Snits. En bij de jongens gaat Brent Monsma van Tjemerum naar de finale. Tjemerum, een vierlebbersdwarp bij uitstek natuurlijk, zo'n die zee. Hij gaat met Timo van de Knaap naar de finale. En hij gaat met Sietse Leffers van Boetenpas naar de finale. En dan zeggen we Germ Terfs trouwens. Eerste naar de finale. Maar die enorme sprong van 21 meter zo'n 50. Hij komt van John, Miguel Sielster van West Ham. Ik zag vier heb daar naast de drills natuurlijk. Die gaat als tweede naar de finale. En Bouke de Jong van Parken, die gaat maar een 20 meter sprong als tweede naar de finale bij de topklasses. We hebben nog een kwartier, 20 minuten pauze. Wij gaan die futten even strekken en we gaan even wat eten en drinken. En dan komen we dan weer bij hem. Waarom?
0: Helemaal goed, gaan we het allemaal volgen in Winsum bij het FK Vuurjeppen. Gaan we naar de

0: In hoofdklasse kaatsen in Dokkum. De finale in volle gang. Hoe staat het ervoor, Ronnie?
1: Nou, het gaat hier wel vrij rap, mag ik zeggen. Want het is al een spul voor het portuur van de Man of Sweden Rick Management, Jesse Steenstra. Maar, ja, daar hangt het nog een 6-2 voorsprong on de Telegraaf voor het portuur Maarten Bersma. Dus ja, ze moet eigenlijk wel wat bij waarom doen. Want anders dan wordt het gat wel heel groot. En ja, dan weet je het wel. Als je het gat groot laten worden, dan, ja, dan winnen ze het vaak. Kijk, wat is Maarten Bersma die nou opslaat? Brengt de bal achterin. Ja, dit is, ja, het is Maarten Bersma die de bal opslaat. Die brengt de bal achterin bij het eerste steentje. Die bal is hem eigenlijk hoor. Het eerste die slaat hem uit de lijn. Keertje van 2 meter voor de vol in de wijn. Erwin Sielstra die keert hem. En die denkt, die bal is voor u. Maar nee. Daar is een man of een zweten. Hoe er door weet ik net. Maar tussen, hij draait hem om. Tussen de voeten erop. Tikkert de bal nog voorbij de keert. En dat betekent dat het 6-4 wordt. Voor nog steeds voor de tuur van Maarten Bersma. Maarten Bersma slaat nou, stot nou weer klaar voor zijn opslag. Slaat die bal weer op. Ja, en dan brengt hij de bal een heel eind voor. Ja, en dan wordt het 6 gelijk. Dan gooi je eigenlijk een 6-2 voorsprong helemaal voort. En het is Maarten Bersma eigenlijk in deze partij wel vaker dat er de bal op beslissende momenten net binnen de lijn houden kan. En ja, dan schuift het kapje van hem echt wel weer wat hinging in. En ja, hij krijgt dan wat aan. Ja, dan straalt er echt geen veld uit. Dat is natuurlijk ooit bij de partij van Menno Zwitten. Want die stralen van alles de veld uit. En daar komt Maarten Bersma vooraan. Brengt de bal vriend bij Rick Minnes. Maar die heeft een knapper. En dat betekent dat er een liedskeertje komt te lezen. Die leidt bij de middellijn. Nou, die nemen wij bij. Want dit is wel een belangrijke slag. Want ja, wil het draaien maar niks. Dan hebben ze natuurlijk wel een guard van draaien eerst. Ja, dat is wel heel groot. Je hebt in het portuur van Menno van Sweet naar Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Dat is vaak altijd de beest op ziek. Nou, ze wil eigenlijk zo gauw mogelijk het portuur van Menno van Sweet een groot guard slaan. Zodat ze wat rustiger en relaxter keertje kunnen. En ja, dat zul je dan toch wel gebeuren. Nou ja, ze komen nu ook weer waarom. Dat die heeft van de 6-2 achterstand naar je 6 gelijk. En het is No Man of Sweden die opslaan zeelt. De keert, zoals ik zei, leidt achter de, hij krijgt achter de middellijn en hij komt No Machine op. Brengt de bal voorin bij Erwin Sielstra. En wat is die bal? Ja, die slaat die bal boven. En dat betekent dat de spanning hier enigszins weer waarom is. Want dat stond je nou 12 miljoen. Maar dan wordt steeds voor Man of Sweden, Rick Minnesma en Jesse Steenstra.
0: Oké, Ronnie, dankjewel. We komen zometeen weer bij jou terug. Zometeen ook die finale bij de dames, bij de generale vrouwjes PC. Tussen de partij van Larissa Smink en Louise Krol.
2: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Ziltemiddag.

0: Agnes Sambrink, Idrinsa Drint, hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Ja, volgen naast het kaatsen en het viel, je hebt ook nog het voetbal, namelijk drie oefenwedstrijden. Waarvan SC Constantine tegen Fruit er eentje is. Daar is de tussenstand 3-3 inmiddels. Goed, gaan we naar het kaatsen. De vrouwen PC in Zwijns. De finale die is net begonnen. En hoe staat het ervoor, Henk?
1: Ja, we zijn bezig met het allereerste tussen de ploegen van Larissa Smink, Anouk Smink en Sanne Sadi. Binnen onder opslag begonnen, want ze gingen een stingend nummer, misschien Louise Krol. Maar natuurlijk Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Nou is het net Louise Krol die de bal achterin stuurt bij Sanne Sadi. En dan komt er een keert te listen in het tussenspel. Ja, we winnen dus correct op Jelwoud dat eerste. Ja, Jeske retourt dan in Perk, Sanne Bowen, Twaglik, Larissa. Uiteindelijk retourt dat in het werk Fjouw het waar. En een boetslag van Larissa neemt uiteindelijk Fjouw Gliek onder de telegraaf hier in Swans. En nog een keertje van Amerika 5 uit het voorperk. Die opslagbal van Jeanette Winia, zij stiert kleer, zij maar die opslag van Zwarrie. Komt ze mooi heron erin, stuurt hem weer heug op achterin. En dan krijgt de Senica die de bal achterin. En ja, die rekkert hem net lekker, maar daar komt ik net in je weer om. En dat betekent dus dat die bal die shit over de schietlijnen heen vanuit het Pergwa-Bizoen, de rechterkant, en dat is eigenlijk een hele dikke keertje, worden even zo goed nog. Die loopt op een medical 5 achter de middenlijn, en dat betekent dus even een ruilje van opslag. En dan is het eigenlijk de formatie van Louise Krol, die steen in naar het Perk thuis. Hij maar probeert die beide keertjes te passeren. En ik neem aan dat de opslag aan de andere kant, het bedoel van Larissa Smink, er alles om was. Komt in ieder geval als eerste op de size te komen. De eerste keertje, een medical 5 uit de vaarlijnen, komt voor. Ja, die bal is goed op. En die wordt ik goed schept voor Jeske. Maar ja, de keurmeester op de oorkant, die zei van die bal, die komt er dus net. Jeske dus de keert net voorbij. En doordat zij de keert net voorbij kent, die wier trouwens best op, maar ik nog best uit. En dat scheelt denk ik een hele meter zowat. En terug komt er 7 jaar onder de telegraaf. In het voordeel van Larissa Smink, Anouk Smink en Sanne Sadi. In dat eerste en dan loopt die tweede keert, die loopt op een meter 4 jaar achter de middelin. Een hele behoorlijke keert. En dan is Anouk op de boppen, Sanne terug van de keert. En Larissa zijn man opslag verzwaring. Komt ze mooi heron en stuurt de bal naar het perkte. Voorin bij Jeske en ken Anouk. Erbij, die had hem nog heel knap. Waarom? Die bal die krijgt nog een stuit. En mooi, de linkerhand denkt dan ook, ja, ik heb maar het allemaal probeer die. En dat is dus genoeg uiteindelijk, want ze retourneert de bal tot wat ik eerst. En daarmee komt het doel van Larissa Smink hier in de finale op een 1-0 voorsprong.
0: Oké, Henk, dankjewel. Komen na 4 uur bij je terug voor het restant van die finale. Ook de finale bij de herenhoofdklasse in Dokkum. Ja, je zou verwachten, het partij van Menno van Zwieten neemt de voorsprong wel goed in handen. Hoe staat het ervoor nu, Ronnie?
2: Nou, inderdaad, de partij van Menno van Zwieten stien al redelijk al mee een spul voor. Toen waren het 12 in de spanning is weer waarom. Maar ja, daarna kist dan wel de klasse van het partij van Menno van Zwieten zien. Want ja, daarna rennen ze redelijk al uit naar een traaien in. En heel makkelijk eerst wat ze eigenlijk pakken, terug goed op slagwerk van Menno van Zwieten. Nou, ze staat nu 3-1 in en een schijnende 2 voor partij van Menno van Zwieten. Het is Martijn Olijns van die de bal naar opslaat. Maar Henk de Wachter in met Jesse Steenstra. En even zien, kan Erwin die inkwartje? Nee, die bal goed kweer. Dat betekent dat het 2 gelijk wordt in dit eerst. Nou ja, zoals ik al zei, het is natuurlijk weer een belangrijk eerst. Want ja, of het wordt 4 om 1 en dan is natuurlijk die voorsprong weer heel groot. Of het wordt 3 om 2 en dan is dan nog, en dan blijven ze eigenlijk in de wedstrijd hangen, de partij van Maarten Bersman. Nou, Maarten Bersman stond nu klaar, meisje in opslag, keertje leidt, krek voor de middellijnen en zal zien hoe dit oor in de zeil. Nou, het is Maarten Bersman die nu opslaat. Brengt die bal achterin bij het eerste Steenstra. Die heeft de bal goed uit en daar is Erwin Silstra. Kende die bal weer in kwartje? Nee, Ja, dan zit het hier net mee. Hij liet die bal stuiteren en hij denkt dat is zeker mijn kwartje, maar dan stuitert er hem krek voor het lichaam bij. En dat betekent dus dat de keers voorbij is. En dan is het ja, 4 om 12 voor het portuur van Menno van Zwieten. Dat is wel jammer, want deze bal, ja, die zoest eigenlijk steeds dat ik vanuit mijn positie waar ik zit, die bal kan er makkelijk weer in kwartje. Maar ja, helaas, de bal stuitert voor het lichaam bij. Hij die, ik vind er niks verkeerd aan, maar ja, dan heeft de stuit gewoon net mee, maar dit droge field. Dan is dat weer voorin brengt Maarten Bersman van die bal. En dan brengt er bij Rick Minnesma. Rick had wat een knapper. En die bal komt correct voor de middellinie. Nou ja, zoals ik zei, het is haast reclame en nice. Dus dan is dat op dat moment hier de stand. 3-2 en 4-2 voor het partij van Man of Zwin.
0: Oké, okay, Ronnie, dankjewel. We komen zo meteen na het nieuws van 4 uur weer ook bij je terug voor de finale bij de heren hoofdklasse in Dokkum. Daarnaast volgen nog de finale van de generale vrouwen SBC in Zwijns en het FK Vuurjeppen.

0: Steppenwolf en Born to be Wild hoorde je bij Omroep Zilt in de Ziltemiddag. Zometeen na het nieuws van 4 uur meer sport hier bij Omroep Zilt.
1: Woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzeelt.nl of via onze...
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade... onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam... krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Hey Pieter.
4: Hey Johan.
3: Hier is het taljet?
4: Nee, wat is er aan de hand?
3: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nou de wielen van alles met partij, maar zachte balkeertsen.
4: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmedaren.
3: Ja wist, al je komen op sneu 22 augustus, zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
4: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
5: Dus jou je hem gauw op.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens een aanhouding. De politie kwam naar een woning aan de Berkstraat na een melding over geschreeuw. De man verzette zich bij zijn aanhouding en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche onderzoekt het incident zoals gebruikelijk bij een overlijden tijdens een politieoptreden. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Het weer dan, de meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
7: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
8: Voor Alink & Co, Guillaume Cinico.
2: Nieuws, sport en muziek. Yoshi Kuiper.

Een hele goede middag. 4:02 op deze zaterdagmiddag. 15 augustus 2026 is dit de Ziltemiddag. Mijn naam is Josje Kuiper en tot aan 5 uur zijn we bij je met diverse sporten. Waaronder het FK Vuurjeppen in Winsum. De finale staat op punt van beginnen. Finales bij het kaatsen, die zijn al los. De Weidenaar Herenhoofdklasse. Daar is de finale bezig tussen het partij van Martin Bergsma, Martijn Olijnsma en Erwin Zijlstra. En Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Zometeen hoor je hoe het ervoor staat voor onze verslaggever Ronnie de Wit. En natuurlijk ook nog de generale vrouwen-PC is aan de gang. De finale is los tussen de partijadressen Smik, Anouk Smik, Sene Itzardi en Louise Kool, Jessica Terpstra en Jeannette Winia. Zometeen hoor je hoe het ervoor staat van onze verslaggever Henk Hemp.

0: De zomer op de radio met Alvaro Soler en La Cintura hoorde je in de Zilte Middag. En vanmiddag zijn we bij het kaatsen en bij het vioolenjeppen. We beginnen bij het kaatsen, de Weidenaar Herenhoofdklasse in Dokkum. Ja, die finale die is wel beslist, of niet, Ronnie?
1: Nou ja, dat denk ik. Ik behoor het soort nou 4 om in. En ja, er hangen nu een 2 gelijk. Dus ja, ik ben bang dat dit het laatste eerst wordt. Maar even neem ik je mee waarom, maar het eerstje voor. Daar stiert nog 4 om in en 6 gelijk. En toen weer de mannen van Zwitten die een bal opsloegen. En ja, die keert kon net voorbij. En dat betekent dat het 4 weer weer. Daarna waren het nog even een discussiepunt. Wie een bal opslag op die 6 gelijk. Zal ik al zei 4 om in op die 6 gelijk. Wie een bal op touw of net op touw. Nou, die bal zie je duidelijk. Alleen Martijn Lijns, maar die moet dan nog even protesteren. Die proberen dat dan nog even om dat te zeggen dat die bal niet op touw weer, maar die bal weer echt net op touw. En dat betekent, zoals ik al zei, 4 voor mij. Nou, het staat nu 4 om het waar voor Patuur van Men of Zwit. Maar we hebben een primeur, maak heel eerlijk, Tajan, want ik hier er nog nooit eerder van jet, maar het bestuur van de KV Oostergo waar terug het publiek afvregen dat ze de muziek uitzetten moesten in de finale. Nou ja, ik had het er nooit eerder mee maken dat het publiek daarom vregen, maar de muziek hier uit. Dus, want het publiek woedt dat graag, want anders konden ze de keertjes net jaren. Nou ja, dat is dan, ik vind het een beetje te vier, maar kleer uit. Nou, we zijn ook bij de 4 voor meen en het staat 6-12 voor de partij van Menno van Zwitten. Dus, maar horen we de partij van Menno bij Maarten Bersman, die stooi hier op het deur. En we zullen zien wat er nog gebeurt. Dus Maarten Bersman die is tot geleerd voor die opslag. De leidt nog net een keer. Dus hij zit even meer met Schilster te bepraten van hoe en wat. En de partij van Chesse en Rick die stokleren natuurlijk in dat perk. Nou, hij brengt de bal achterin met Chesse en die slaat die bal uit. Wat doet die bal? Ja, die bal kan er met Schilster weer in kwartje. En ja, die komt denk ik, dus Chesse die toon al de bal weer retourneren kan. En dat betekent dat er een keers komt te leiden. Nou, het is net een hele grote keers. Het is een keerskind, wat zeker is ook al mijn kwartleert eigen shirt. Het is denk ik 6 meter, denk ik, vanuit de voorlinie wij. Werd die keers light. Nou, we zullen nog even zien, die man, de gover ruilen, want dan hebben we die laatste slag heen. Maar dan is die natuurlijk die. Dus 4 voor mij en die 6-12. Stond natuurlijk voor de partij van Menno van Zwitten, Rick Management, Chesse Steenstra. Ja, en daar winnen ze het natuurlijk weer. Natuurlijk ben ze echt favoriet en ze zijn echt het sterkste partij. Dus dat laat ik wel in de lijn van de verwachting, denk ik. Nou, de man binnen gewoon toe lezen, Erwin Sielstra en Martijn Olijnsma en Maarten Bersman. Maarten Bersman, jouw instructies. Gewoon een wedstrijd steen in, maar hij kan niet direct nog wat bij. Dus dat, is dat nou een lach van, het is goed, wel mooi geweest en we zullen wel wat er van goed komen. Is de laag van, we gooien nog even zetten. Nou, we zullen zien. Nou, de man stok klaar. Dek op Menno van Zwitten. Meisje in opslag. Brengt de bal heel erg achterin. En bij Martijn Olijnsma. Nou ja, die kende keert net voorbij. En dat betekent dat Menno van Zwitten, Rick Minnesma en Chesse Steenstra hier deze Weidenaar hoofdklasse partij vrij formatie winnen. 4 voor min en 6-12 voor partij 12. En dat is mijn bijdrage hier van uw dag.
0: Rudy, dankjewel voor jouw verslag van de Weidenaar Herenhoofdklasse kaatsen in Dokkum. Gaan wij snel door naar de generale vrouwjes PC. De finale is daar in volle gang tussen de parturen van Larissa Smink en Louise Krol. En ja, Henk, het is wel een beetje eenrichtingsverkeer, hè?
2: Ja, het is op dit moment nog in richting verkeerd. Maar ja, het kan ze op zomer oorzen worden. Die bal die krijgt een prachtige stuiter voor Jeanette en Minia. En die is er goed bij in het tussenspel. Jeanette retourneert de bal tot de keers. En daarmee pakken ze in ieder geval de schinnen zoals in dit eerst. Ja, het eerste eerst waar verkeerd op de zoals. Dan is het uiteindelijk Anouk de toer tot de keers en mooi de linkerhand. En dat betekent dat zij een eerste voorsprong pakken. Vervolgens is het op de zoals op Nijl Larissa in dit geval. Prachtige zitbal en dat betekent een spulvoorsprong. Maar ja, dan liet die partij toch op gang te komen. De eerste zoals liep in die finale hier in zoals. En dan is het uiteindelijk toch een prachtige zitbal van Larissa. daar is de smink voor de tweede keer op rij in die finale hier. En dat betekent misschien een trai is. En nou is het heel goed werk van Louise Krol in het tussenspul. Zij sloeg de bal zelf op en stiet dan op het juiste moment op het juiste plak. Keert de bal voor de kids. En daarmee heeft zij dus min of meer de aansluiting te pakken. Zij zijn nou wel draaien om je naar. Maar het eerste bordje komt nooit in hun hand. Hoogslagbal van Louise Krol komt er voorin bij Anouk Smink. En ja, dan is het de tour van Louise. En er wordt een heel iets keers van Oer. Dus draaien om hier in het voordeel van het bedoel van Larissa Smink. Anouk Smink zijn iets hard. Ik zie het bedoel van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette de Winia. En een hele iets keers een meterke uit de voorlijnen.
0: Oké, Henk, dankjewel. Komen zo meteen weer bij jou terug bij die finale. Dus in Zwijns van de generale vrouwjes PC. De finale bij de Herenhoofdklasse, bij de Herenhoofdklasse, je hoort het net, die is voorbij. Winnende partijen is Menno van Zwieten, Rick Minsma en Tjisse Steenstra. Zometeen dus meer dameskaatsen vanuit Zwijns. En ook zijn we bij het FK Vioeppe in Winsum. Daar is eerst voor ons Jan Bakker. Muziek in de Zilte middag. Susanne Freek, dit is Slapeloosheid op Zilt.

0: Susanne Freek, slapeloosheid bij Omroep Zilt in de Zilte Middag. We gaan naar de generale Vrouwjes per se in Zwijnst. De finale tussen de partij van Rissa Smink en Louise Krol. Henk, hoe staat het ervoor?
1: Ja, het wie schijnt er eerst en dan pakt het bedoel van Louise pakt een bordje weer om, omdat Louise zelf de bal verkeerd weet te keren. En dan gaat het even hut in het volgende. Eerst het vuurt eerst in die finale hier in Swans. Ja, het is uiteindelijk Jeanette die de keert weer te passeren en Jeska die de keert weer te passeren. En daarmee heeft de schijnt zelfs weer onder de telegraaf in je. En nu is het even Sjen wie er uiteindelijk op de boppen te keert de bal verkeerd weer te keren. En dan is het uiteindelijk Jeanette Winia. Zij ropt is er dan ook heel goed bij. Keert de bal voor de keers. En daarmee ja, keert de spanning ik weer om in de finale hier in de Zwijns van deze generale Vrouwjes per se. Op Waaij, dus naar die Fusselse Vrouwjes per se. Komende wijze natuurlijk in Waaij. Ja, het wordt traaien om het twee. Schinnen traaien is een wiert. En nu is het ondertussen traaien om het twee worden. En dan is het Louise Krol die die opslag weer verzwaring maakt. Komt ze mooi heron in. Brengt hem achterin bij Sjen iets uit. Dat wie de bedoeling. Maar keurmeester achter het perk die zei van die bal je te boeten, Louise. En dat betekent dat in het na eerste, de eerste toppen begin naar het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink en Sjen iets uit. Steen is nog steeds voor een mooi traaien om het twee. Maar ja, het verschil is ondertussen dus weer ombracht naar Ingen eerst. En dan laat ze aan de finale tussen deze beide toeren samen weer helemaal jippen. En dan is het daar nog naar Louise die de opslag weer verzwaring maakt. Die neem ik nog even een mooi. Ze zien wat zij doen. Jeska bij haar op de boppen. En ze net hier voor u terug van de middellijn. Zien wat er gebeurt. Giet Anouk Smink voorin. Zijn iets uit die achterin. Louise, zij neemt even haar tijd, komt mooi heron in en stuurt dan die bal richting het perk. Achterin bij zijn iets uit, die rekent hem net lekker. En dan komt die bal natuurlijk retour en dan krijgt die bal een stuitje. Nee, dan is het, ze kennen er net meer bij en dat betekent dus dat Jeanette de bal retourneert tot in het perk. En daarmee wordt het dus traaien met waar en twaaglik hier in Swans.
0: Gaan we naar het vuurjappen, het FK vuurjappen in Winsum. De eerste sprongen van de finale, die zie ik weer op mijn scherm voorbij komen. Hoe staat het ervoor, Jan?
2: Nou, we zien daarvoor natuurlijk Frederik Broekstra, die zit hier als technicus zit hierbij. En inderdaad, we hebben de eerste natsprong van Hieke Vogel, hebben we al gezien. En we hebben een 13 meter zandje van Hede Galema en een natsprong van Sietse Bokma. Frederik, praat je bij.
3: Ja, de zaal is al nat. En ze zijn al in de finale. En als je het willen wil, dan maak je wat wegen. Dan maak je verder dan degene die het nou op nummer 1 staat. Dus in de finale wordt, wat ik al zei, wordt vaak zwiersprong. Of je krijgt een heel erg topsprong te zien. En dat is nou het geval. We hebben nu al even gezien dat er een paar krijgt naar de oor kwam. En eentje was een treetje meter. Ja, we zullen nu op dit moment eerst een maat voorbij komen. En waardoor die? Ja, die had de stok ook aardig scheef staan. Nee, die gaat uit de richting. Die had de richting om wie rond. Nemen wij dat wel eens. En te wetter, helaas. Maar goed, Hieke kom ik te weer. En Nina denkt, mooi, Jim, wie het gaan? Dan ga je hem maar één keer. Dan komen ze mij voorbij te gaan. Ja, goed. En Jorrit is op dit moment ook aan de beurt. Jorrit is degene, Jorrit uit Reduzum. En zijn zuske Sanne die steert op dit moment eerste bij de dames. Dus, en die komt ik introduce hem vanzelf. Hier van de morgen in de Leeuwarden Krant een heel mooi artikel staan over beide. Ja, en dat we hier wel even een leuk stukje maken terug, Edwin Fischer, de journalist. Maar goed, wij zeggen nou dat Germ Terpstra zijn huid Wim van Tjom. Onwijzing houdt om de pols even goed te wetter te zetten. In ieder geval rug te zetten. En... Maar wat gebeurt hier? Miguel die zit in de top en wat gebeurt hier? Zo! Is hij verder? Is hij verder? Nee, sorry. Hij scoort van nee. Maar hij zit boven in de top. En dan springt eruit. En dan doet er even hen weg als je voeten. En dan ploep valt er zijn zoon bij het. Maar hij zei het zelf nee. Maar dit is wel een dikke 20 meter.
2: Ja, dikke 20 meter. En ik denk dat wij met Henk Hempen eens even heen en weer schakelen. Dat doen wij wat keertjes. Ik wil eens even. En ik denk dat het leukste is om het verslag van te doen. Dus misschien even van Henk naar huis en Ozenbom. Ik weet dat Regie dat leuk vindt. Maar ik denk wel dat heel leuk is voor de luisteraars thuis. Dus wat mij betreft, nou Henk, maar dat is onder Regie.
0: Oké, Henk. Praat eens bij wat er gebeurt allemaal.
1: Ja, dat is het trui om het waar nog steeds hier in Swansea in het voordeel van Perdue van Larissa Smink en Hoeksmink zijn iets. Dit is ondertussen met twee keer in het tussenspel en er loopt een fjouwgeliek hing het er onder de telegraaf. En we hebben ja, een grote, twee net al te grote keer. De eerste keer loopt op een meter of trui van de middellijn en de loopt op trui met de vanuit de valine. En dan is het daar als eerste Larissa Smink die de grootste van de twee keer verdediging is. Dat is Jeska voorin en net achterin. Zien wat er gebeurd is. Die pakt als eerste de size in dit eerst, dat zei de eerst van die finale hier in Swans. Dat is Larissa. Zij komt stuurt de bal nog naar het perken. Voorin bij Jeske Terpstra. Ja, die bal is te mooi. En zij komt het bedoel van Louise Krol. Trouw die bopperslag van Jeske op de size voor jouw voorsprong. En dan liep het erop dat zij een schier de trui is een achterstand voor het werkje zullen. Ja, zo vier is het natuurlijk nog net, want die tweede keer die loopt er ik nog steeds. En die loopt op een meter of trui of jouw uit de valine mooi. En die mooie slang weer terug zijn en iets aan die trui om het waar dus. En nog zou je jouw voor het perk Jeska en Jeanette. Die opslag nemen we natuurlijk even mooi, want ja, op boy misschien wel nou die trui is natuurlijk hier. En nou is het Jeanette Winia, zijn iets aan die kan die bal retourneren. En kan Jeanette hem dan nog een keer? Ja, die kan hem nog een keer. En dan kan Senna hem nog een keer. En ja, die loopt hem fantastisch eigenlijk oer al tussen. Trouw een prachtige triktrak situatie. En dan is het Senna iets aan die retour tot vader Keers. En zij hebben dus Traian met waar en Zuiglik onder telegraaf. En die Zuiglik, dat is de tweede keer in de finale hier in Swans. En dan kan het echt, wie pakt dit bordje? Krijgen we volop spanning tot de laatste slag hier in Swans. Al is het toch het patoer van Larissa Smink niet nou een gotje weer te slaan. We zullen het oude zien, maar want Senna iets aan die. Die krijgt daar de bal in handen van Anouk Sminken op de boppen. En zij moet die opslag voor Zwarje Jeska en Jeanette. Steen beide al klaar. En dan kan Senna haast beginnen met haar taartreding Anouk tot de wand. En dat betekent dat Larissa terug van de middellijn is, dit zo ongeveer. Op die trui om het waar en die zorgelijk komt zijn iets aan die jongen, maar die jongen en die brengt de bal voor in bij Jeske Terpstra. Oeh, die hier wat leuks in gedachten. En dat slag het net en dat betekent hier in ieder geval even een rally van opslag. Zien we maar even, denk ik, weer bij Jan in Weensum.
2: Ja, graag, want Frederik Broek zal wat zien.
3: Ja, oh, dit spant erom. Dit is Zwitser. Nee, Zwitser gooit wat zo'n net omheen, maar van hem af. Ik denk net dat er die jochentje meet een jochen van Brent Hel had. Maar ja, de jarige Wienstra van Halm, die zet het stakje er even in. En ja, dan kan Gerard hier van Weensum even controleren wat dat wordt. Dus ja, wat wordt dat? Gaat hij voorbij Brent Monsma of gaat hij net voorbij Brent Monsma? Maar dat is de vraag. Maar goed, 8 meter 4 en hij passeert Brent net. Brent zit nog steeds uitje meer op de eerste plak.
2: Ja, misschien even naar Henk, want het is ik Terpstra die de pols klaarzet. Ik weet niet hoe vier het Henk is, maar het is je Terpstra die hier hem klaar maakt.
1: Truimert waar Zuiglik de bal heug op achterin bij zijn iets die rekent hem net goed en dan kan Jeanette Winia er heel goed bij. Die rent heel snel naar voren van de opslag en die springt hem heen en dan kan ze de kijk bij met de vingertoppen. En dan is het Jeanette retour tot vaar de Keers. En dat betekent dus dat de strijd weer volledig liep nooit hier in Swans. Het wordt traai is nu tussen de bedoeling van Larissa Smink en het bedoel van Louise Krol.
2: Ja, en als je en dan zeggen wij Germ Terpstra die de pols klaarzet. En hebben we zeggen dat Michiel Sielstra, die hier met 21 meter 34. Ik jou een gauw een nieuwe specialist voor Heer Broekstra.
3: Ja, en het is Germ Terpstra van John die zich nou klaarmaakt. En het is Timo van der Knaap uit Sneek die op de base constateert. Ja, en dan zullen ze vaak even nog maar kort door waar het eerst gaat. En ik denk dat het Timo wordt die het eerst mooi. Ja, en op de C-scores is het Hanneke Westert die haar stok zet. Ja, en het is nou even zin. Waar gaat het eerst? Timo gaat het eerst. Hij concentreert hem volledig, helemaal. En Riemer Abma van Driels, die coacht hem. En ik vind het wel knap van Timo van der Knaap, want hij komt kijk uit de keiwieken waar hij via Strion is hij weer waarom kan. Maar hier komt er gewoon. En hij heeft een goede oren in. En dat is een echte kampioenspringer. Hij lept en hij gaat aardig aanwezig, maar het gaat wat te snel. Hij komt net onder een jongetje meter daar. Dus ja, Brent die denkt, ja mooi, hem nog twee keer springen jongens. En als je hem er net doorheen komt, dan ben ik Fries kampioen. Dus ja, Brent Monsma van Tjemeren. Ja, die moet nog zelf proberen om verder te springen naar zijn jongetje meter en Jochen. Maar het is nou Germ. Germ die heeft het bit zien hier. Slaat even op zijn hand. En concentreert hem. En daar komt zijn omloop. En knibbels heeg. En heeg erin. En dan klimmen. Want dat kinderen erbij. Ja, en hij zet hem haar stil. Ja. Oh, hij gaat wat uit de richting. Maar hij heeft de top gebeten. En hij springt weer een heel oier. Net verder dan dat denk ik zijn eerste sprong die het op 21 meter en 2. Maar het is een fenomeen om uit te zien.
2: Jou naar Henk.
1: Ja, Trij is gelijk en een boppelslag van Senne iets had, die betekent misschien een kweerslag van Senne, betekent 2 gelijk. En nou een kweeropslag van Louise Krol betekent 4-2. Trij is gelijk en die 4-2. Die 4-2 is in handen van proef van Larissa Smink, Anouk Smink en Senne iets had. Louise is alweer onderwijs naar die opslaglijn. Die brengt hem achterin bij Senne iets had. En dan kan Louise hem zelf redeneren, krijgt een triktrak en dan komt er uiteindelijk een keertje te lissen op een meter of 5 vanuit de voorlijnen. En dat betekent een keertje in het tussenspul. Trij is Lik, Fjoudwa en Keers. En dat betekent dus dat Jeanette Winiaasen de Van Minstelslag weer voor haar rekening nemen wij. Jan.
2: Ja, we gaan zien wat Kermt heeft de Delta sprong. Het 90 meter Jin, 90 of weet je op een scoreboer Delta zetten. Maar heb ik dan sprong van Jin 20 zo'n 50 steen, Freerik?
3: Ja, ik denk dat dat ik de winnende sprong worden werd, Jan. Want wie moet daar doorheen lopen? Het is net Sietse Bokman die daar doorheen kennen. En ik denk, de eerste twee die het zouden kennen, dat wie Miguel Sielstra en Bouke de Jong van Parge. Maar wij hebben nou even dat ze de stok weer gereed zetten, Marta. En op de zeeskomst bij de dames is dat Sanne Boustra. Die doet er een mooi roze sticker op, want daar maakt ze haar op richten. En dan hier is een verder. Jan?
2: Jou nog Henk Hempenius in Swans.
1: Trij is gelijk, 4-2 onder telegraaf, 2 hele lietse keersen. Eigenlijk de eerste die loopt op 4-4 meter uit de voorlinie. De tweede is nog een stukje lietser die loopt op maximaal 2 meter uit de voorlinie. En dan is de Larissa Sminkhuizen die de grootste van de 2 keersen eerst opslaan zal. Ze staan 4-2 voor in dat zo'n de eerste hier in Zwijs tijdens de finale van de generale Franse PC. Zijn wie er uiteindelijk aast op het einde van de dag met de kroon van Trogien. Het is Larissa Smink, die komt met haar oor in en stuurt hem achterin bij Jeanette Wien, ja, en die rekert die bal goed. Maar ik zie dat die bal die het kweer. En door die kweerslag van Jeanette Winia komt het bedoel van Larissa Smink weer als eerste op de 6-12 voorsprong. In dat zo aan de eerste. Die tweede keer. Een meter of 2 een heel uit de voorlijn. Die neem ik natuurlijk maar even mooi voor we naar Wensje met Tagin. Senne iets die stuurt beide dames naar voren. Anouk en natuurlijk Larissa. Perk, Jeska en Jeanette. Senne wat Senne iets die doen. Komt ze mooi heron en brengt de bal tussen knieën. Ja, daar kan je net wie niet uit zien aanstappen. En dan gaat die bal een heel oude boppen heen. Zo even snel bij de heren natuurlijk in Wezen.
2: Ja, er is ingesprong Westen. Freerik, even een kwart bijpraat. Zij zit nog even bij de Henk, maar daar is het expand.
3: Ja. Ja, dat is Sanne die de stok heel scherp is. En ze gaan correct naar door het derde punt heen. Dus ja, daar ben al iedereen maar nog 2 sprongen. Of iedereen maar nog een sprong doen. En dan weet wie waar de kampioen worden binnen.
2: Henk Hempenius.
1: Ja, Trij is natuurlijk 6-4. Larissa Smink stiet kleren op de boppen. Zij mooi haast nog slag verzwaardigen. Anouk loopt de wand nog even aan. En dan krijgt Larissa de bal in handen van haar. En dan kan zij bijna maar haar taal hier. Perken natuurlijk Jeska en Jeanette. Dus Trij is natuurlijk dat zo aan de eerste hier in Swansje. Wie pakt dat bordje? Komt Larissa aan, maar die jongen en brengt de bal achterin bij Jeanette. En ja, die laat de bal vallen. En dat betekent dus Trij is natuurlijk en 6-4 aan de telegraaf door die boetenslag van Larissa. En ja, dan is het echt heel erg spannend hier in Swans. En dan kent echt alle kanten nu snel even naar hem in Wensum en dan heel snel weer om hier in Swans.
2: Nou, dan blijven we bij Henk, want er zijn een traaipols die steen kleert. De leppers die binnen aan het concentreren, dus we gaan gauw weer naar die, want daar is het heel spannend.
1: Trij is natuurlijk, zoals jullie, Larissa Smink. Zij krijgt eigenlijk de bal weer op naar in handen van Anouk. En dan moet zij op naar als eerste is zij ontzet om die bal richting dat perk van Jeska. En Jeanette is doen. Trij is natuurlijk, zoals jullie. Natuurlijk neemt Larissa even de tijd om haar volle ledige concentratie te pakken. Komt ze mooi haar oren in richting die opslaglijn. De bal voorin bij Jeska. Oeh, die bal die knikt boeten. En zij komt het bedoel van Louise Krol als eerste op de fjouwer. En zij komt op fjouwer om het trij voor. Hier in Swans, Jan.
2: Ja, Freerik, de eerste sprong in de West.
3: Ja, dit weer een sprong van Sietse Bokma. Ja, voor hem was een hele goede sprong. Nou, maar ja, hij komt net in de top draaien. Ja, en Hedek Alema van Boetenpost. En die gaat de volle verzieden. En die weet dat hij treden wordt.
2: Fjouwer om het draaien bij Henk en Peen is dat we hier de eerste treden per te pakken. We gaan weer even naar de fjouwer om het draaien. En dan hebben we hier de eerste sprongen, Henk.
1: Ja, dan kan ik ondertussen wel melden dat natuurlijk het bedoel van Anne Enema, Iris Oosterbaan en Vierde de Vries hebben hier een derde prijs gepakt tijdens de generale hier in Zwijs. Ja, wie er mooie kans vertrok in Zeel, dat maar we nog steeds ovatie. Voor jou om het draaien, de tussenstand in die finale hier. Larissa Smink moet op naai proberen om die opslag. Komt weer mooi haar om in. Zien wat ze doen. Dit keer komt de bal. Oeh, die bal bedaard op een hele meter voor het perk. Dus de eerste twee punten gingen op naai. Nou, het bedoel van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Zij komen op jou om het draaien. Schien het waar, Jan.
2: Hey, Frederik, praat eens bij over wat er nou gebeurde.
3: Ja, Hieke Vogel die had de stok tussen Kerpsteen en Gitterien. En ja, Hieke werd redden bij de FK. Dus ja, er zijn nou nog twee sprongen bij de Frali. Dat is Sigrid en dat uit... ja, Miguel komt er... Nee, Sietse komt er aan. Oké, dus Sietse die gaat nou zich concentreren. Hij wordt coach door Auke Sielstra van Drielst. Ja, en Sietse die doet haas op haar hand. En intussen is het op de dames komen ze dat ze de stokken weer klaarzetten. Maar goed, wij gaan even zien wat Sietse doen. Hij concentreert hem, hij wacht even. Wij hebben dan verkeerslichten erbij. En die hebben 12 minuten steen die op green en 15 seconden steen die op oranje. En als je springt en baten er net verlitten hebt, ja, dan wordt hij een sprong als ongeldig dienen. Ik kan zo door de koor springen. Maar ja, Sietse. Hij staat nog steeds op green en hij loopt maar wat zien. Dus, maar goed. Even hier, even zien. Ja, en dan gaat er een hupke erin. En ja, ook kunnen we er niet bij horen, zo hard gaat er. Maar, ja, het is toch wel heel vies hier. Maar hij shirt wat er vol om me heen. En ja, hij gaat scheef en hij gaat dik te water.
2: En dan gaan wij gauw naar Henk Appenius.
1: Ja, dat is het Jeske Terpstra die de bal boven slaat. En dat betekent dus dat het Skinne Fjouwer is. En nou wat dat die bal, deze bal retour van Larissa tot in het perk. En daarmee pakken ze de twee punten weer om. Fjouwer om het draaien voor het bedoel van Louise Krol. En ik de Fjouwer twee nou in hun hand. Dus ja, ze hebben een Skinne draaien eerst na te stand om binnen te boeren. In de voorsprong van Fjouwer om het draaien. En dus die Fjouwer twee. En dan mag Larissa het daar nog naar je proberen om die opslag. Dus zien wat Larissa nou weer uit de heugel te toveren. Ja, er moet dan echt voor wat gebeuren aan hun kant. Want ja, de flow is op de doorkant in handen van het bedoel van Louise Krol. Sjen, wat Larissa doen, neemt natuurlijk even haar tijd. Komt mooi haar honger in om die bal nou richting het perk van Jeska. En Jeanette, het is hier achterin bij Jeanette. En dan komt, Sabbe Joet als een pk is, joh. Dan krijgt die bal een hele rare stuit op het field. En dan kan Jeska de krek meer bij. En dan is er bij twee keersen in het tussen de middellijnen en de voorlijn in. Even naar Wezem.
2: Ja, in Wezem is het Jarrod Bouwstra van Reduzem die de eerste Fries kampioen is hier op de schoonsten van Wezem. En we zullen dat bij de vrouwen is sprong, maar we zullen ook dat de Miguel Sielstra hem klaarmaken. Frederik.
3: Ja, Eerza Maats. Maar Eerza Maats komt er. Krijgt wel. Of krijgt het om daar? Nee. Het is Nina van Vliet van Burgum die waar de Famkes Fries kampioen worden is. En Eerza Maats, ik van Burgum, is twaarde. Ja, goed. En op dit moment is Jorrit die kampioen is morgen een sprong weegje. Nou, ik denk dat er hem echt weegje geeft wat er dan geeft. Want ja, hij wil vanzelf het publiek even een mooie sprong zien letten. Maar goed, het is ik met Giel Sielstra die nu op de seniorenscon staat. En ja, het is daar 1, 2 en 3. Hij staat nog op het derde plakje. Nou, en Michiel keer volle verder dan die 20 meter exact van Bouke de Jong van Parkeer. Nou, hij slaat zijn schouders even los en werd ik coach van Auke Sielstra, ik van Drielst. En ja, meestal is het net zo dat Miguel wacht. Miguel denkt meestal gang erop. En tja, hier heeft hem en hier komt er om, hè. Ja, en ja, Auke kunnen we het bijhouden. Auke wordt dus langzaam. Maar het gebeurt hier. Ja, hij zet hem de goed in. Hij zet hem stil. Hij wordt even in horen en hij zit helemaal stil. Hij wuift het publiek. En ja, maar een losletten. En dat houdt in. Dat Miguel Sielstra het treden worden is. Het weer wel een spektakel, maar het publiek is hier.
2: Een prachtige sprong, daar praat weer Maas erbij, want Henk en Peen is de dijk alweer terug.
1: Ja, het is weer Fjouwer om het draaien in het voordeel van Louise Krol, Marjeske Terpstra en Jeanette Winia. En dan pakken zij een skin in Fjouwer, dat wordt dan Fjouwer 2. Maar ja, Jeanette keert de bal voor de keert, dat betekent 6 2. En dan mag Jeanette zelf de opslag verzwakken. Het levert fantastisch werk eigenlijk al. Want ja, ze kent die bal zelf onderscheppen in het tussenspul. En dan keert ze de bal op naai voor de keert. En dat betekent een 4 om het draaien voorsprong. Nou, voor het bedoel van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzadidit. Een vliegende de stad kennen hier in Swans. Ja, ze rennen nu maar echt een toskie bijschakeling. Boer ze nog wat van deze finale. Maar ze Skinner draaien eerst een voor. En ook 400 draaien achter. Dat is een behoorlijk omslag van deze finale hier in Swans. Jan.
2: Ja, we zijn een prachtige sprong, Frederik.
3: Ja, hier, maar hij helpt de top, maar hij gaat gigantisch uit de richting. Maar dat maakt hem helemaal niks uit. Jorrit Bouwstra is Fries kampioen bij de jongens.
2: En hij komt hier razend bij ons langs, denk ik. En misschien dat we mee eventjes... Nee, hij gaat het publiek in. En dat is ik terecht natuurlijk. We zijn bij de Famkes, Frederik.
3: Ja, Famkes. Nina die had een hele min instroom. Ja, dat maakt het niks meer uit. Maar Nina van Vliet van Burgum, die is kampioen.
2: Ja, meneer Henk Hepijn, misschien kun je bij Aasen die Bouwstra even van de microfoon krijgen. Want ik denk dat hij Bouwstra, maar ik zie natuurlijk dat hij je bij ons langs komt. Maar eerst even Henk.
1: 400 draaien. Skinner waar de bal is boeten van Jeanette Winia. En nu is het zijn iets. Die krijgt de bal heug op haar in. En die bal die gaat maar dezelfde hurte. In dezelfde boog had ik de toer tot vier de boppen heen. Fantastische uitslagwerk in dit geval van Senni Itzadi. Een heel mooi uithaal. Die bal die komt heug uit de hallway van Jeanette. En dan denkt Senne, ik sla hem op dezelfde hurte eigenlijk in de toer. En dan gaat die bal, Ken Jeska er natuurlijk nooit weer bij komen op de boppen. Dat betekent 400 draaien. Skinner voor jou. Sien wat Jeanette nou doen gaat. Kom, geven ze dan weer naar eens. Nou, een slow baltje voorin. En ja, dat is misschien wel tactisch van Jeanette. Want er komt een tweede keer zetel in. De eerste keer sluit op een meter of twee draaien achter de opslaglijn. En de tweede keer een meter of draaien van de middellijn. Heren in Weensum.
2: Ja, wij zitten naar die draaien polsen te zien die te kleerzetten binnen. De Miguel Silsra die maakt hem kleer voor Fasinoor en Bouke, ja. Hier is Frederik en daar hebben we Henk.
3: Ja. Oh, dan komt Bouke de Jong van Parkeel hoor. En dan gaat hij goed in. Hij springt voor mooi in en hij krijgt hem ook goed stil. En hij komt helemaal bovenin. En wat gaat Bouke ervan? Oeh, ja, ik denk dat het krijgt net rijdt, ja. Maar hij maakt het wel heel spannend. Maar ze zien wel die bezig in steen, Jan.
2: Ja, maar sure, maar begin ik naar Henk, want daar is ik een wedstrijd op het D en matchpoint. Dus even Henk.
1: Nee, we zijn net op wedstrijdpunt. Het is Jeske Terpstra die de bal nou voorin krijgt van Larissa Smink. En Larissa staat op een goede plak op het goede moment. Keert de bal voor de keerts. En daarmee pakken zij de Skinner Soijs weer. Terwijl dat heel goede werk in dit geval van Larissa. Zij keert de bal voor de keerts. En daarmee komen zij op een Skinner Soijs in het negende eerste in de finale hier in Swans. En dan resteert er nog die tweede keerts die het opdraaien met de vader de middellijn loopt. Zijn iets aan die Silaas die bal opslaan. En dat is even Oelis natuurlijk aan de kant van het ploeg van Louise Krol. Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Ja, Skinner draaien eerst naar achter, 5 draaien voor. Nou, waren een Skinner Soijs achter. Ja, dat betekent dat in de finale natuurlijk nog net die is hier in Soijs. Komt die opslagbal van Sjen, wat die bal door aangeeft van Jeske. Die bal gaat door de boppen heen. En zou we dat dus Soijs te waar. Jan, als het goed vindt, dan pak ik deze opslag nog even mooi. Want ja, ze gaan misschien wel op mooi naar dat vierde bordje. We zullen het oude. Dat is een smink mooi aan die opslag verzwaren. Voor jou draaien om 5 stinsen achter. Zoals het wel voor in het weerskinnen zoals je ziet wat dan Larissa nou naast een dwan gaat. Het de bal alweer in handen. Gaat dan naast richting de opslaglijn om die bal richting dat perk van Jeske en Jeanette te sturen. Sjen neemt natuurlijk even haar tijd. Want ja, ze wilden natuurlijk nog net houden hier in Swans. Komt die opslagbal op mij van Larissa achterin. En die is goed op. En ja, die is even zo goed nog goed uit. Komt dan een keer te lezen in het tussenspel. Jan.
2: Ja, we zullen hier van de laatste sprong. Frederik Germ is onbaar.
3: Ja, Germ is Fries kampioen, omdat Bouke hem net voorbij sprong. Dus Germ zit het publiek nog wel even chill laten willen, want die mogen graag via springen. Ja, en bij de junior is het Timo van der Knaap van Sneek die zijn stok zet en de grote zetstok heeft. Ja, en ja, springt hij verder dan een jochentje meter jochen van Brent Monsma van Tjemerum. Dochter dat net? Ja, dan is Brent kampioen. En dochter het wel, dan is Timo kampioen. Dus hij rent nog heel langzaam naar achteren daar en Sessien... Nou, had er hem concentreren gaat. Maar wij gaan eerst even, want Germ Terpstra die is ree voor om te springen. En hij concentreert hem. En wat gebeurt er? Ja, even een diepe zucht zitten ze even. En ik zat te zien, had er een stokje

0: Henk, hoe vierde stop is?
1: Nee, hier is de finale nog net in, want het wie is 6-2. En dan is het uiteindelijk zijn zij passeert de keerts. En daarmee komen ze dus op een 5-4 achterstand. Dan wil nou later wel een hele dikke keerts op een medico fjouwer van oude de Boppen. De finale is hier nog net in, zoals Jan.
0: Nou, het is hier wel gebeurd. Frederik, nog heeft alle dingen in de holle.
2: Ja, dit is geweldig. Timo, die springt net voorbij. Oh, daar ben Elsert Meet niet een expliciteur gedroeg. Maar Brent Monsma is Fries kampioen bij de junioren. Maar ja goed, we hebben nog ingesprongen en dan weten wij ik wie het eventueel bij de dames kampioen wordt. Het is Hanneke Westert die te concentreert. En die moet verder springen dan die 50 meter en 46 centimeter om Sanne Bouwstra voorbij te gaan. Slagen dat net, dan is Sanne Bouwstra Fries kampioen. Maar we wachten even al wat ze doet. Ze klapt in de hand. Ze concentreert zich. Ze blaast even lekker uit. Ja, en Auke Sielstra draagt er weer achteraan. Hè. Die maakt wat meters, joh. Maar ja, ze zet een hand vooruit en daar gaat ze. Ze komt altijd als een raket omheen. En dat doet ze nou ook. En ze zit goed heen in de stok. En ze heeft de kans. Ze gaat, wat gebeurt hier? Ze zet het bovenin. Oh, ze gaat er een heel, heel lang omheen. Ja, en nou is het de vraag. Kan Sanne Bouwstra dat ik? Kan ze dat ik? Ja, en anders is het Hanneke Wester die kampioen wordt.
0: Henk Hepenius, wij hebben hier aast ingesprongen, dit moet klaarzetten worden, dus we hebben wel even tijd voor jou.
1: 5-4 nog steeds in het voordeel van het bedoel van Louise Kroon. Twee keersen, twee hele dikke keersen in het tussenspul. Ja, en nu is het Larissa Smink die het net goed doet. De bal gaat boeten van Larissa. En dat betekent dat de eerste trappen in het zingende eerste dus weggaan naar het bedoel van Louise Kroon. Zij staan dus 5-4 voor ondertussen en schien het waar. Maar even snel naar wensen.
0: Ja, Frederik, wat een sprong.
2: Ja, het is verschrikkelijk spannend. Ja, en het is Sanne die denkt, bliksem, 16 meter hier in Jota, dan mag ik een dik PS springen. Want ik heb vorige week ook nog een 16 zonder sprong. Dus dan mag je 21 meter verder. Dus ik denk dat ze het wel kennen, maar wat gaat er in de kop komen? Ja, dat weet je net. Hè? Dus, maar goed, het is even een alwaartie nou. Het is in ieder geval Brent Monsma, die zijn eerste sprong wel mooi als Fries kampioen zijnde. En Brent Monsma, die conditioneert. Wat koost op dit moment Romine Smitje van Weensum. Goed, hij steert zijn vier hennen en hij concentreert hem. En hij heeft nog wat te doen. Even zien. Ja, daar komt Brent aan. En wat zult er zijn? Zult er zijn jochentje met een jochen verbattery? Hij zit in ieder geval goed in de stok. Ja? En hij klimt en klimt. Hij gaat wat scheef en hij laat hem gaan. Ja, maar dat maakt hem niks uit, want hij is Fries kampioen.
0: We hebben weer een Fries kampioen. We hebben hier sprong te gaan. Henk, die pols wil klaarzetten. Dus we hebben even tijd voor die.
1: Ja, het is nou achterin Jeanette Winia die de bal krijgt. Oeh, daar is het dan ook Smeenke. Die houdt Jeska Terpstra nog een kans. En daarmee komt het dus op wedstrijdpunt hier in Smeis. In het voordeel van Louise Kool, Jeska Terpstra, Jeanette Winia. Ja, terug die triktrak situatie is het Jeska die er heel goed bij is. Zij onderschept die bal nog een keer. En daarmee zet ze haar patoer in ieder geval op wedstrijdpunt hier. Sien wat er daar gebeurde. Hier Larissa Smeenke en Anouk Smeenke op de boppen samen. En zijn het terug van de middelen. Perks die alweer kleren. Jeska en Jeanette. Ja, maar is het om Larissa als eerste om die bal richting dat perk te sturen hier in Swansje. Sien komt ze mooi heroen. En op die wedstrijdpunt achter komt de bal voor in bij Jeska Terpstra. Oeh, die rekent hem net lekker. Oeh, dat is het scène die ik nog een keer mist. Komt er een hele dikke keer te lezen hier in Swansje. En is het om Jim hier steen zal kleren of nee?
0: Ik ben hier een kampioen en ik zal zien dat ik voor het hebben bij de microfoon krijgen. Hanneke, even een felicitatie in de eerste reactie.
3: Ja, nou super blij natuurlijk. Ik had het echt net verwacht.
0: Ja, wat gebeurde er? Dan springt ze gewoon naar PR.
3: Nee, dat net. Dat maar wel mijn vierste seizoen.
0: Dat bedoel ik. Nou.
3: Ja, echt super blij, mooi.
0: Ja, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Ik geniet ervan, want er zijn heel veel mensen die met die praten.
3: Ja, dankjewel.
0: Ik geniet ervan.
3: Dankjewel.
0: Nou, dat was de eerste reactie. Wat ben je klaar? Frederik, als we even zien, waarom is je mooi op deze? Henk, ben je al klaar daar of net?
1: Nee, dit is nog niet klaar.
0: Oh, dan komen we aast wel even naar die in de uitsturing. Praten we even bij. Maar wij hebben hier de wedstrijd is hier klaar en wij komen aast wel even waarom. Henk, heb een eens.
1: 4-5, 2-6 is het nou een boetenslag van Louise. En dat betekent nog steeds dat wedstrijdpunt voor de formatie van Louise Krol. Natuurlijk Jeske Terpstra en Jeanette Winia. De bal komt nou achterin bij Sjane Itzardi. En dan kent Louise hem zelf wel. Maar als hij, ja, Louise Krol, die retourneert de bal tot in het perk. En daarmee pakt het proef van Louise Krol, Jeanette Winia en Jeske Terpstra. Zij pakken de winst.

0: Jood in Swijs. En de 12 is er dus, natuurlijk voor het patroon van Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzardi. En de 13 is natuurlijk voor het patroon van Anne Enema, Maya Iers Oosterbaan en Vira de Vries. Ik denk dat we eerst maar even naar Weensum gaan. En dan probeer ik even een van de vrouwen bij de microfoon te krijgen.
1: Ja, en dat is hier in Weensum is dat ik zat. Wij ben je clear. Ik wil even met Frederik praten over even een beetje waarom zien. Maar Frederik moet even wat tas naar de kant komen. Frederik, wij zullen even waarom op deze dag. Ik vond het een prachtige dag. En wat Henk en Penius betreft, wij zitten juist een kilometer 15 bij elkaar. Maar waar zitten we naast elkaar bij de vrouwen-SPC? Daar heb ik nou wel zin in. En hier is Frederik even maar een oorzicht van juist. En dan sluiten we dan al.
2: Ja, we hebben een geweldige dag gehad. Uitverkocht hoes. En we hebben het Weensemooi, hebben we drie kampioen. Er is iemand die is tweede geworden en er is iemand die is derde geworden. Dus als vereniging zijnde hebben wij een geweldige dag. Ja, en mooi zijn volle mensen en straks nog het leprakje te beleven. Nou ja, dan is het alleen maar een groot feestje. Dus, ja.
1: Terug de kampioen?
2: Ik vind dat er terug de kampioen in. Ja, echt weer. Daar wil je niks behouden, denk ik, dit keer.
1: Nou, dat we jullie bijdrage hier van Frederik. Maar ik wil Frederik bedanken als Weensemer en als secretaris van het Vierleppen. En onze co-spreker. Bedankt Frederik voor dit. En Henk, mooi dat het zij een koer heen en weer praten. En ik in waarom naar de studio. Jossie, ik bedankt. En wat is onbelangrijk, om Mandy en om Waasdie.
3: Ja, Jan, dankjewel voor jouw verslag vanmiddag bij het FK Vierleppen in Winsum. Zometeen gaan we nog één keer terug naar Zwijns. Maar nu is Chaka Khan.

Miley Cyrus, Midnight Sky, hoor je op Omroep Zilt in de Ziltemiddag. We wachten nog op het interview met de winnaressen bij de generale Vrouwens PC in Zwijns. Ondertussen muziek van Melanie C. Dit is Never Be The Same Again.

0: Melanie en Never Be the Same Again hoort je bij Omroep Zilt in de Ziltemiddag. Tot zover de Ziltemiddag voor 15 augustus 2026. Zometeen na nu zo'n 5 uur kan je luisteren naar non-stop hier bij Omroep Zilt. En wij zijn er morgen weer vanaf 1 uur met onder andere de heren hoofdklasse. Dus blijf vooral luisteren naar Omroep Zilt en een heel fijn weekend.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Hey Pieter.
4: Hey Johan.
3: Is dit het al yet?
4: Nee, wat is er aan de hand?
3: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertje.
4: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
3: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
4: Meesken, net stinnen, maar erheen.
5: Dus jouw je hem gauw op.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
8: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze app.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Hey Pieter.
4: Hey Johan.
3: Hier is het taljet?
4: Nee, wat is er aan de hand?
3: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmerpartij, maar zachte balkeertsen.
4: Prachtig man, ik maak dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmerdagen.
3: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
4: Meesken, net stinnen, maar erheen.
5: Dus jouw je hem gauw op.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
8: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
9: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
10: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
6: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nation of

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrand hectare natuur. Sauwbrood en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Qatar stelt Israël verantwoordelijk voor toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het golfland roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen tegen dit geweld en vraagt om onmiddellijk ingrijpen om de situatie te stabiliseren. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen vastgelopen. Rusland blijft de oorlog opvoeren, terwijl Oekraïne onder druk staat om grondgebied af te staan. Tegelijkertijd is de positie van president Zelensky versterkt, doordat Oekraïne erin slaagt de Russische logistiek effectief te verstoren. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep
1: Zilt. Woensdag dan is het weer zover. In Weidum treden de beste parturen aan in de strijd om de dames-pc. En dat hoor je natuurlijk live op Omroep Zilt. Vanaf 10 uur 's ochtends tot de laatste slagen. Volg het op de radio, omroepzilt.nl of via onze app.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste ooit, met ruim 1600 hectare verbrand. Soerbrot en Buitkenbach worden deels ontruimd. Verschillende EU-landen helpen met onder meer een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinooks. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur 's middags de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Ondanks een dodelijk ongeluk op de A59 vrijdag ging de actie door vanwege de urgentie van de klimaatcrisis. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. In 115 gemeenten hielp het project ruim 460 jongeren. Wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Rijkswaterstaat verwijdert 350 stalen stukken uit de bogen van de Merwedebrug bij Gorkum voor nader onderzoek. Zaterdag rijden twee vrachtwagens 2 uur over de brug om de impact van zwaar verkeer te testen. Dit helpt de veiligheid van de constructie te beoordelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens de Nationale Indië-herdenking in Den Haag zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Bij het Indisch monument legden onder andere premier Jette, minister Sterk en kamervoorzitters Vos en Van Kampen kransen. Er was een minuut stilte en een toespraak van schrijver Maddy Stolk. Ook elders in Nederland vonden circa 80 herdenkingen plaats. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Koning Philips spreekt zijn waardering uit voor de hulpdiensten die de veenbrand in de Hoge Venen bestrijden. Hij dankt onder meer Defensie en Belgische en Duitse brandweerlieden. In Soerbrood en Buitkenbach zijn straten geëvacueerd. België krijgt bij de brandbestrijding steun van Duitsland en de Europese Unie. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de eerste Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Friesland Sport.
1: Andor Faber.

Gabrielle Trapen, het Oeren Night Sien Oeren. We voetballen weer in Sittard bij Fortuna Sittard in Cambuur. Binnen 2,5 minuut lien uiteindelijk met de tweede helte. En die tussenstoorn van 2-1 in het voordeel van de thuisploeg. We hebben zowel bij Fortuna als bij Cambuur een wissel in de ploegsjoen. Bij Fortuna is Siebe Wilain uit de ploeg gien. Hij is vervangen door Edouard Michu. Dat is de man die vorige weken zijn ploeg een puntbezwaar in Eindhoven. Toch in de blessure die het op fantastische wijze raakte zitten. Vanaf een meter als 20 van de goal. Hij dus in het veldkaam. En bij Cambuur is Wiebe Kooistra in het veldkaam. Van Morgan Costarelli. Kooistra dus als rechtsback. En net Rick Mulders. Vlinde week spelen Mulders. Toen wie Kooistra net heel onder fit. Koel doet dus net spelen. En nou, Mike Kooistra in de Eredivisie zien letten als Rios Beck. Hij mij nog voort dadelijk zo aan de bak. Want Romani komt er aan. Romani rent zijn Kooistra aan. En dus neemt Cambuur het balbezit door. Neemt zijn vreun uit zijn Heusterveen het door. Ivan Henstra, die speelt er met een Kooistra. Bleurt er een mooi verhaal dat die beide jongens uit de Hakema en zijn Heusterveen nou met zijn beiden de rechterkant van Cambuur invullen. Cambuur had wat rond te doen. De orenkant, linkerkant. Maar Hamas, Hamas biedt het tweede peel. Boudane, nee. Fink berikt Boudane. Kijk net. Spietig dat die paas van Hamas op Finkie en net op Boudane. Want Boudane in een hele hoop rondte. Maar de Fransman maakt het dan de verkeerde kaart door Finkie te spelen. En die breekt Boudane op zijn beurt weer, kijk net. Maar dit zeggen we wel aardig uit in elk geval. Cambuur houdt de druk op Fortuna. Nou, maar Pauw van de rechterkant naar Henstra. Kooistra komt boetenom. Nee, je hoort toch even gezien. Dan bleurt Henstra in balbezit. En jouwt hij hem uiteindelijk vol weer om op Kooistra. Kooistra naar Pauw. Pauw naar Erksus is aan Moven. Maar hij houdt hem eerst even Kesselzone voert. En speelt hem dan uiteindelijk op Siede naar El Argoui. El Argoui naar Soeren. In één keer terug op Fink. Paas is net goed. Wordt onderschept terug Fortuna. Dat eruit komen kennen. Nou misschien bij Zeefuik. Die gaat onder dribbel. Sprintduel met Bouhoef. Hij is ook griezelig vlug, die Zeefuik. 12 meter lang. Maar Grutte past, jongen. Hij stekt het veld heel loer. Ja, toen nog aan de rechterkant door die Hataren. Mohamed die Hataren. Die Hataren. Zij is dubbele keer. Het Scott wordt blokt. Nog een keer die Hataren. Nee. Uiteindelijk het voortwerkje van Cambuur. En de hoekskop voor Fortuna. Komt nog een gele kaart door voor Lucas Jetten. Omdat hij Zeefuik beethouden had. Die slinger je wel op de bon. Dat is de eerste gele kaart van de wedstrijd. En volgens mij is die dus voor Jetten. Want het is dat wie volgens mij die jingen dat schietzuchter van de Kerkhof naar wie is dat. Het is nou dus de hoekskop van Fortuna. Die zal naamwurren van de rechterkant. Die zal indraaid worden. Ja, en dan denk je weer waarom. Die eerste helft doet die hoekskop erin kapt waard. Toch Brittijn. Alleen we hopen dat er in het skof nog wel even wat extra omtinken on bestegen is. Nou is de hoekskop van de rechterkant. Die hoekskop trouwens die van de linkerkant. Misschien dat dat wat verhoring biedt voor de defensie van Cambuur. De bal komt bij Ihattaren. Bal wordt uiteindelijk voetboxt. En volgens mij terug Thijs Jansen. Nou ja, of het had een holle west. Dat komt net heel goed, Jan. Hij gaat in ieder geval aan de orenkant van het veld over de sideline. Dat smiet Fortuna de ingooi op. En die zal Nexus is dat Dalhaus neemt, maar aan Hübner is hem voor. Het wordt Hübner te lang. Die smiet hem naar Van Ottelen. Van Ottelen naar Oekili. Zeefuik leidt hem Delver. Oekili, Scott, we doorrekken. Nou, nog maar eens een hoekskop van Fortuna. Dat Likas in de eerste helft de goed uit de kleikeermen komt. En weer even de betere is, Bob Cambuur. Dat ja, hebben we dus ik in de eerste helft de shoot toch. Hier kan er een minuut of 20 nodig om echt in de wedstrijd te komen. Dat we hopen dat dat nou net het geval is. En dat het nou wat jeder is dat Johan Plats in ploeg er weer bij krijgt. Hoekschop Fjouwer van Fortuna deze wedstrijd. Van de rechterkant zal op een ei van Rekkenaam weer terug Mohamed Ihattaren. Bij de tweede peel, kopbal Zeefuik. Maar die kind net heel goed koppen. Wordt de rekken een beetje dwes zitten. Dus komt hij net een echte kopbal. En is het de doeltrap van Cambuur, van Thijs Jansen. Die het weer oerlid, denk ik, gewoon Amova. Want dat hebben we de hele eerste helft te showen. Dan speelt Amova naar Jansen. Dat is ik in die wat nowhere Barreceel. Dan komt de druk van Ihattaren. Jouwt Jansen de paas op Bouf.
behoeft mij de lange bal. In de richting van Henstra. Maar die is te let. Dalhaus is jedder. Die kopt hem naar voren. Naar Romani. Romani. Oh, goed. Die inter Kooistra. Die het vol instapt. Neemt de bal hoor. Kooistra. Onder dribbel. Komt naar de as van het veld. Wiebe Kooistra. Speelt hem naar links. Ja, pas. Kijk net goed op Hamas. Ja, maatje van Kijk net goed. Maar Hyondal net goed. Want die is te hut van Hamas. Keer toe de sideline. En dus is Cambu de bal weer kwiet. Dan docht Kooistra dat verdiering in goed. Maar dan moet hij zijn balbezit weer meer dwan. In ieder geval beter dwan. Secuurder wijze in die passing. Zo, Fortuna levert de bal weer in. En ingooi wordt blind naar voren sketten en wordt opgepikt door Cambuur. Ja, Cambuur kan je beste resultaat halen hier. Want de layout is binnen voetballen beter als dat Fortuna is. Creëren kansen. Dan leg, ja, nou het vizier nog even op scherpje. De voorzet van Henstra bij de tweede peel. Kopbal van Boehoedane. Maar die bal gaat over de goal. Hij kon net hier om dol lekker koppen. Omdat Huubner, Derk stier, Pinto stier daar. En kon net toch lekker zien die bal onspringen. Boehoedane kopt hem dus een goede goal. Doeltrap is naam toch Brandenhorst. Nee, Huubner. Nee, Huubner, waarom? Nee, Brandenhorst. Die stelt dan een lange bal van spelen op Zeefuik. Want dat doet hij eens de hele wedstrijd. Oh nee, nou kiest die van Romani. Die verliest het kopduel van Kooistra. Dus neemt Cambuur over. Via Amas komt de bal bij Soeren. Soeren en Henstra. Ja, die lid dan weer te makkelijk Dalhaus voor hem komen. Dan is het Zeefuik die doorneemt. Zeefuik, diezelfde Henstra die het nou verdieren in je mat. Wordt voortkap toch Zeefuik. Maar krijgt Tjentje er nog zien hoor. Dus het tempo is er een beetje uit. Zeefuik nog wel dat hij in bal bezit. Speelt het hem dan naar Ihatar. Die krijgt hem net mij. Is het de Boehoedane die het hem weer inlevert. En uiteindelijk Huubner naar Zeefuik, naar de linkerkant. Zeefuik had Kooistra zien horen. Speelt hem naar Ihataren. Die wollen mij aan een Zeefuik. Maar die paas is net goed. Wat onderschept door Kooistra. Kooistra naar Boehoedane. Draait goed hier op hem. Boehoedane pakt een paar meters. Komt de helft van Fortuna op. Jouwt hem aan de rugterkant op Henstra. Henstra. Maar Van Ottel het zien horen. Paast waarom. Op El Argui. Die naar Kooistra. En die naar Mova. Zo zit alles in elke nieren op keeper Thijs Jansen Nij van Sels. Op de helte van Fortuna hebben we 54 en heel minuut spelen. Slingert Hamasje hem de zegje in. Is het Boehoedane die die voorzet verlengt met de holle. Maar Kinet echt kerf maar Jan. Dus Kim Brandenhorst de bal pakken. En het Fortuna de bol weer. Nou, zult de lange bol weer komen, denk ik. Hij leidt hem del. En ja, ja, daar komt hij weer. Naar Zeefuik. Die kinnen net Savolle mij, want boven wint dat duel. Kopt hem naar voren. Daar is het Bretijn die het, de onname had. Alleen nog El Agui knokt hem erom. Herovert de bal. En Cambuur komt er weer beter in. Cambuur komt er weer beter in. Nou, maar Henstra. Kind Dalhaus opzieken. Henstra komt naar binnen. Henstra onder dribbel. Rintantje in Ihataren Hoorn. Bleurt wel in balbezit aan de rechterkant. Vink slingert ervoor. Maar zo'n makkelijke vangbal voor de keeper van Brandenhorst. Vink niet. Nou ja, nog net echt zien meer weerde Sjellitten had op nota in deze wedstrijd. Het is nog wat ongelukkig onder de bal. Makkert soms hier een verkeerde karm. En ja, is wat dat dan maar nog net heel gelukkig in deze wedstrijd. Cambuur had de bal alweer, want ja, Fortuna is hem natuurlijk met de lange bal van Brandenhorst alweer kwiet. Hamas naar Jetten, dan dendert Hamas er als een TGV heen over die linkerkant. Dat Jetten nog altijd door de bal is. Tikt hem op side naar El Agui. En ook weer naar Kooistra. Plat die vierste van het, maar een beetje vlugger. Kooistra nou naar Henstra. Daar komt Kooistra de roer in. Henstra, waarom naar Bouhoef? Ze behoort de man uit Sehustaveen in het balbezit. Bouhoef naar Amova. Amova naar Jetten. De kinderen voorzet komen. Boehoedane beziekt hem te positioneren. Maar die voorzet van Jetten. Die ketst al. Die gaat uiteindelijk over de sideline. Ingooi van Cambuur. Hamas schmiet hem naar Jetten. Dan gaat Ihataren er even door. Maar Jetten bleurt keurig in balbezit. En die tikt de bal uiteindelijk op side naar Bouhoef. Bouhoef die de helft van Fortuna dan opdribbelen kan. Ik vind het echt tamelijk opvallend om te zien dat Fortuna Ekki in die tweede helft weer heel veel veromzakken op de eigen helft. Cambuur komen lid, Cambuur het speelmaatje lid. En de layout is eigenlijk een beetje in de wedstrijd groeien litten. Want dat is toch wat we echt nou in die tweede helft wel een beetje gebeuren, sjoggen. Als een Fortuna beziekt er op de counter uit te komen. Misschien dat er nou zo'n counter komen kan dat de bal toch Michou onderschept wordt. Die krijgt een kegel van Amova. Geert naar de groen. Wordt verfloten trof van de Kerkhof. Dan wordt de vrije trap net op het goede plaknaam. Dan wordt de tempo er in die
op die wijze even kazuut hellen. En is het de vrije trap voor Fortuna. Hebben we haast zo'n 50 minuten spelen. Hier zit dat. En spelen het Cambuur ook niet. Terwijl de helden best aardig. Maar de Leuters mat al in de Sjen. Dat ze dat ook in de score Sjen letten. Dat is een nota nog net slagen. Want het zit nog altijd 2-1 in het voordeel van de tussenploeg.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Pierce Fox, My House am See. We hebben haast 61 minuten voetballen bij Fortuna Cambuur. Het is nog altijd 2-1 voor Fortuna. Maar ja, Cambuur wordt gevaarlijker en gevaarlijker. Alleen nog moet het nou ook Shen hem zelfs te beleren. En daar is de ploeg van trainer Johan Plat nog net in slagroomnota. We zeggen, hij krijgt wel een kans van Ole Romani. Die Thijs Jansen voorbij spelen. Voor Jansen 4 uur zijn goal. Nog wel in zijn zegt je heel aan de zijkant. Dat deed hij heel goed. Want hij tikte de bal voort voor de voeten van Romani. Beetje vertrouwen tanken dus voor die keeper van Cambuur. Maar uiteindelijk die heeft er al blikken dat het in die zin forneert wie. Omdat Romani boeten speel stier. En dus ja, mocht hij de wolf voorbij gaan wezen. En de bal in het lege goalsketten hier. Dan hier die goal net telt. En dus ja, is het geval dat het nog altijd 2-1 is. En dat we sjoggen naar Fortuna dat naar de linkerkant eruit komt. Maar Daalhuis. Daalhuis is het de voorzet. Ja, maar net goed. Want de Jetten kan onderscheppen. Jetten naar El Agui. El Agui onder het dribbel. Tikt hem op Sieden naar Kooistra. Die het best aardig invalt. Ja, op datzelfde moment dat je het zit. Linkert de bal kwijt eruit. Dus dan krijgt er hem toch zien de ploeg. Komt er een crosspaas naar de linkerkant. Naar Hamas. Hamas kin waarom op Boehoedane. Die had wat rondte. Maar Hamas die besiekt het zelfs verwijt een keer op Pinto. Dat doet hij. Hamas op de Efteling. En leidt hem waarom. En dan is het doodskot. Soeren. Nee, de redding van Branderhorst. Ja, jongens. Dit soort kansen moet je erin zitten. Je moet je zelfs belenen op een niveautje heger. Want dat je dit soort kansen net al maakt. Ja, dan ging je wedstrijden winnen. Een grote mogelijkheid van Nicky Soeren. Die de bal bij de binnenkant van de voet op goal zit. Maar Matthijs Branderhorst. Goeie, betrouwbare, degelijke eredivisiekeeper Litsjen. Dat hij dat is. Want hij houdt die baltje in. En voorkomt dat Cambuur dus op Liekes hichten komt. Goeie actie van Ilias Amaju. Die linkerkant die het voorbij geeft om Pinto. Maar uiteindelijk... ja, dus geen belening. En dan begint dat ook een beetje het verhaal van de wedstrijd te worden voor Cambuur. Want nou, had je al die kansen nu de eerste en tweede helft optellen. Dan bindt dat er ondertussen al best vol. En nu komt er misschien weer in als Boehoedane de bal in de 16 krijgt van Henstra. Boehoedane leidt hem mij op Fink. Bloot de bal lissen. Nee, uiteindelijk het voortwerkje van Michou. Van de bal is voor Amova. Amova, denk erom. Zo, pikkelhudde sliding. Maar wel op de bal. En dan kan Fortuna counteren. Komt er een gele kaart voor Soeren. Want die loopt de zeefuik onderuit. Nou ja, een nuttige overtreding zullen we dit maar nemen. Want hier dat net die en dan hier zeefuik en Bouf het onderling uitvjochtje maten. En in de eerste helft hebben we Sjoen dat zeefuik Bouf te machtig weer. Want bij het tweede doelpunt liet Bouf hem wel heel makkelijk oortroeven. Toch zeefuik. En ook komen het dus net zo vier. Omdat Sjoen de overtreding maken. Dan moet ik blessurebehandeling komen. Voor zeefuik. Ik denk dat Soeren hem op de hakken stier. En dat daarom zeefuik daar nog wat les van heeft. Dan kan dat broek weer terug. Fortuna om even wat wetten te drinken. Ik zorg dat Soeren hem nou meldt bij trainer Johan Plat en assistent Rick Reinsma. Datzelfde hield ik voor Henstra, Bouf en Kooistra. Die maar even van de gelegenheid gebroekmaatje om wat wetter te drinken. Het is nog altijd een ongename temperatuur hier in Sittard. Als ik naar het uitvak zorg, dan zorg ik een hele hoop bleerte boasten. Want er ben aardig wat die het shirt uit haar. Wij zitten hier op de passentribune ook noffelijk in het t-shirtje. Dat had om langer te wel een verschil. Maar Friesland, wat doe ik daar van de medewijer hier? Dan wie het een gratis als 22-23. Hier in het Jippesun, wie het van Nieuw 26. En wat dat allemaal lang het zomeravondvoetbal en alle ingrediënten daarvoor. De bal rolt weer. De blessurebehandeling van Zeefuik is daar een goede eindkaam. En Cambuur had nog 24 minuten om wat toen die 2-1-F te storen te dwan. Wat we vooral al concluderen kennen is dat het gemoed in ieder geval een heel stuk vleuriger is als vorige weken. Doe ik je Cambuur kansleers ten onder. Dat drie gek nou even. Maar uiteindelijk knokken de layouters haar een vorm in de wedstrijd. Ja, en laten we eerlijk wezen, is Cambuur de ploeg die het meest rucht had op een doelpunt. En dus op een Liekense storm. Maar ja, hij zit er nog in matten. En dat is werd het onnota. Onschot. Als aan de linkerkant het balbezit is van Hamas. Hamas jouwt hem aan Jetten, Jonkerdum. Jetten mij de paas naar rechts op Kooistra. Kooistra naar Bouf. Proef naar Henstra. Die kan dan Dahlhaus op ziekje. Kooistra komt er aan de boetenkant omheen. Henstra hoort de bal onder voet. Die houdt hem uiteindelijk op Siede naar Soeren. Soeren kan naar Amash. Maar toch even gewrom op Amova. Amova weer naar Soeren. Soeren naar Kooistra. Die had rondte van een voorzet. Neemt de bal extra om dat hij hem gelijk goed had van zijn rug. Maar komt uiteindelijk naar binnen. Die houdt hem met zijn linker voor. De oorname van Boudane. Boudane rekent hem kwiet. Scott van Henstra rekent hem net goed. Vink en die erbij. Nee. Amash. Scott wordt blokt. En dan kan Ihattaren Zeefuik voortsturen. In een sprintduel met Bouf. Maar gelukkig is die Bouf goed positioneren. Kan hij de bal weeromspelen op Jansen. En kan hij voorkomen dat Zeefuik gevaarlijk wordt. Jansen met een lange bal naar Amash. Maar die zit er net in de buurt. En dus kan Pinto de bal via het Bast weeromvallen litten op Van Ottelen. En is het nou uiteindelijk Brandenhorst die de lange bal weer spelen op op Ihattaren. Maar die paas is net goed. Alleen de oorname van Jetten is dat ik net. Maar toch Ihattaren alsnog in balbezit komt. Door de rechterkant. Mohamed Ihattaren. Aan de boetenkant komt Pinto. Ihattaren gaat zelfs. Komt naar binnen. Kenut Helje. Scott wordt blokt. Toch Soeren. Ket Stoy is Fink daar Jedder. Ja, dat is hij. Maar wordt er bij Chinhouden toch Brittijn. En dus kijkt Cambuur daar voor de vrije trap. Een meter als 15 voor de middenlijn. Ik zorg naar de wikselspelers bij Cambuur die het warm rinnen. Dat binnen er nog Fjouwer. Ik zorg onder oren Jorn Berghout, Rick Mulders, Nicolas Binder en Ryan van de Pavert. Niet haar nog kleermeidje. Nou vreegt Johan Plat even zo'n de vierde official. Werm kreeg Nicky Soerenis, kreeg wel een gele kaart. En Brittijn nou net, dat wiet toch een vergelijkbroer treding. De vierde official leidt de Volendammer daar bij uit. Waarom had dat in Sinegen net het geval wie je? Nou, de bal rollen te werk. Plat is alweer aan het coachen. Het is Kooistra die het hem even vallen lid op Bouf. Bouf. Nee, Soeren. Het is Drok. Soeren mij de goede paas op Henstra aan de rechterkant. Die had wat romte. Al komt Dahlhaus er nog wel bij. Henstra tussen 12 man toch. Mooi dier. Nog hier voorbij. Henstra. Romte voor het skop. We blokten en uiteindelijk de corner. Goeie actie van Ivan Henstra. Hoekskop voor de Ljouwertus. En zo gaan we de Friesen aan die rechterkant. Kooistra en Henstra werden voor wat gevaarswagen. Lid Kamburum joert echt best wel van een goede kans. En is dat denk ik de grootste winst die het de Ljouwertus Ruud Helje kennen. Maar het liefst zul je dat het ik belenen wordt. Misschien niet tussen hoekskop. Dit kwadnaam wordt terug. Henstra op El Agui. Komt hem voor. Is het oh, is het de goal? Nee, weer de redding. Bouf. Ja, dit is de bal een matje meidje. Maar hij zit hem in vrije positie. Op een meter als Fjouwer van Brandenhorst. Tien de keeper on. Ja, krijgt al Soeren. En oh, Bouf. Jongens. Dit soort kansen met de hingje. Dit soort kansen met de rien. Want anders ging je never nooit de wedstrijd winnen. Wat een mogelijkheden, Sis, voor Cambuur. Ongelooflijk dat die bal er net in wil. Het is diezelfde boven die het hem nou alweer had. En nu aan de rechterkant Henstra inspeelt. Cambuur had het momentum. Als Henstra met de voorzet komt, wordt voortkap toch Hübner. Al van de bal komt bij Bouf. Is het een overtreding van Zeefuik? Nee, zei van de Kerkhof. Dan is het een ingooi voor Fortuna Sittard. Ik Henk de Jong komt zien Lulkes even oerbrengen aan de vierde official. Die vond dit dus wel een overtreding van Zeefuik. De vierde official stuurt Henk de Jong waarom de duck-out in. Als de ingooi van Fortuna West had. En Zeefuik nou de Jip-team ken. Wordt lanceren terug Romani. Aan de linkerkant Zeefuik voor de goal Romani. En bij de tweede peel Ihattaren. Zeefuik, ja, die gaat onder dribbel. Die houdt zijn lichaam erin. Kan hij hem binnenhoren? Nee, rent hem uiteindelijk super hard zelf hoe de Siline. Krijgt net. Maar hij levert hem wel in bij Amova. En dus had Cambuur de bal weer. Tik Cambuur er aardig onderuit. En is het uiteindelijk een ingooi voor de Ljouwertus. Omdat Dahlhaus bij een sliding voorkomt dat Soeren een paasjan kan. Diezelfde Soeren die de ingooi op een naam had. Waarom smitten had. Hij Kooistra. Die was er bij Fortuna 12 varske kreeft een kleersteen om in te vallen. Bij Cambuur nog geen activiteit in de dugout. En dus hoort Johan Plat deze ploeg in ieder geval nog even intact. Als Hamasho aan de linkerkant van het veld in balbezit is. Helewijs de held van Fortuna. Ilias Hamasho komt naar binnen. Stien alles neerkunnen van Fortuna. Stiet weer achter de bal. Hamasho tikt hem op Siede naar Bouf. Bouf mij de paas naar links. Ja, minder paas. Bouf maar toch echt wennen onder het eredivisie niveau. Ja? Want je zorgt hem ding dan die er varieën naar die. Of die te varieën niet van goed die. Als Soeren nou de paas naar Jochs jouwt naar Henstra. Henstra had 12 man zien horen. Jouw toch een voorzet. Die wordt voortkapt door door Michou. Van de bal is van Jetten. Jetten naar Amova. Amova naar Hamas. Puntje van de sexten. Hamas komt naar binnen. Zie ik het rond voor het schot. Dat vindt hij in de kwattenhoeken. Maar rek in de hand van Matthijs Brandenhorst. En ze tikt de klok terug. En we hasten in 20 minuten op diezelfde stadionklok staan. En beginnen je jezelf wel uit te vegen. Wanneer kan Buren zelfs belenen? Want de kansen worden grutter en grutter. Maar de ploeg van trainer Johan Plat krijgt er nog net in. En dus is een spannende slotfase onstaande. Die volgen we voor zelfs die laatste minuten. Ik volg je weer de wiksels. Daar komen we aan op rond. Want er staan als drie spelers klaar bij Fortuna. Nog kijk wat minder te gaan als 20 minuten. De Cambuur nog altijd. Tjen, die heeft de stone on.
2: Omroep Friesland Sport.

Harry Styles, My Sign of the Times. Nog een kwartier te gaan in Sittard. Waar ik nog blessure tier bij komen, Sil. Waar bij Cambuur 12 wiksels direct bij komen. Fortuna had rijke wikselen, maar we zullen eerst even naar de actualiteit. De voorzet van El Agui komt bij Fink. Vanuit het draai zet hij de bal heeg oer de goal van Brandenhorst. En dan kan die dubbele wiksel bij Cambuur komen. In ieder geval gaat Ivan Henstra eruit, want die Joegnies kijkt oor dat er lest hier. Hij gaat eruit en wordt vervangen door Fabian Kvam. En dan komt ook Nicolas Binder erin. De man die toch alles en elke keer bij Cambuur al een beetje alles kunnen wie. Piet net meer nedig wie. Die Duitsje mocht naar een andere club. Maar is nou toch weer nedig. Want hij mij invallen voor de laatste kwartier. Nicolas Binder dus komt erin voor Sky Fink. Of zoals de speaker hier zei, skiën Fink. Nou, misschien is het een hobby van Fink. Ik ken het altijd als vreetje. Bij Fortuna hebben we dus drie wiksels, Johan. Erbin Ole Romani. Deruut is Deruut Geen. Ek Jasper Dalhaus is Deruut Geen. En Mohamed Yataren is Deruut Geen. En Fahani Plak, Nick de Groot als linksback. Chilo Atsantos noemt het zien. En in de onval is Anthony de Scott de bijkaan. Dat is hoe de teams er nou in staan. En we zorgen naar de klok dat kan me nog trekken in een hele minuut had. Plus blessure tiert. Om wat om die 2-1-F te storen te dwan. Maar Binder dus een extra spits erbij om het samen te zien. Want Fink speelt echt als onvallende minfielder. Binder komt er gewoon als extra spits bij. Njonke Bouhoutane. De zoek ze een slinger die bal maar voor. En maar het zit die defensie van Fortuna maar lastig. De balbezit is van Ramova. Ramova kan dan voorbij ons Zeefuik. Spelen de bal naar links. Bij Kvam. Kvam slingert hem voor. Doch dat leeg wordt die bal oorrekken. En dan geeft hij de goal. Ja, geeft die bal via Van Ottele de eigen goal. Hij zal maar goed vallen. Hij zal maar de keeper Brandenhorst heen vallen. En in die goal vallen. Nou ja, wat moet eerlijk zijn. Zijn blokje. Hier kan we best verzinnen. Want de layout is voetbal je een prima tweede helft. En Vierte haar zelfs alleen nog te belen. Als de hoekskop komt van de linkerkant. Is het El Agui bij de eerste peel. Wordt voetkop terug Oekili. Hoe de eigen Efteline. Dan mij El Agui het nog een keer beziekje. Bij de eerste peel is die onder oren Nicolas Binder. Die misschien geblondeerde koep. Hij wel opvalt, die eerste Riekse spits. Hij is wel tacht. Hij kan op het veld. Koer ik net opvallen, dan doe ik het in ieder geval boeten in het veld. Maar een nieuwe koep. Nou, de dochter. Lid, we hopen dat hij direct mij een doelpunt doet. Die bal komt voor. Wordt er een trainingsjoen. Terug Bouhoef, denk ik. Want de skierzuchter van de Kerkhof die fluit het. Plat is het er op een ei. Net mij is dat er verfloten wordt. Hij mengt hem op een ei in discussie met de vierde official. Als Brandenhorst de vrije trap neemt Sil. En krijgt er blijkbaar wat tiert voor. Die bal leidt. Dus dan moet de skierzuchter nog wel tellen weer. Als de lange bal komt in de richting van Zeefuik. Die verlengt. Krijgt hem net bij de Scott. Ja, vol bij de Scott. Maar dan geeft hij via het borst van de Scott door de sideline. Maar dan is het toch de ingooi van Fortuna. Ik vind het wel opvallend om te zien dat de skierzuchter en zijn assistenten best wel wat flaters, meidje. Verwacht je toch net van een eredivisie trio. Maar goed, het is balbezit voor Fortuna op het minveld. Brittijn krijgt hem bij Michu. Michu naar Nick de Groot. Die houdt hem bij mij om Michu. Die had wat romte. Let hem net zitten. Dat hebben we verleden week in Eindhoven schoen. Nou, dat boodschap had Cambuur goed begrepen. Want dat lid ik net. Het is uiteindelijk dan Koistra die het neer te scannen als de bal de sideline zitten. Dus krijgt Fortuna een ingooi aan de linkerkant. Zal Nick de Groot die bal weer omsmieten naar Van Ottele. Van Ottele dribbelt in voorbij hun Bouhoutane. Tot de as, goede paas op Michu. Daar leidt nog wel wat rond. Ja, voor Fortuna. Die maakt het net al straffen, want dat is einde wedstrijd. Fortuna, mij aan de linkerkant Zeefuik. Zeefuik, de groot komt boeten om. Zeefuik speelt het hem tot de as. Naar Oekili. Oekili naar Pinto. En Pinto naar Van Ottele. Dan naar Descott, de invaller, op de as van het veld. Een meter street van de goal. Krijgt hem bij Zeefuik. Die leidt op Delfer het zand. Is het Descott maar een glokje. Maar Thijs Jansen een keer pakken. En dat docht hij goed. Wordt erbij wel rekken. Terug Descott. En Thijs Jansen bleef lezen.
heeft gezien hoe het met de Cambuurkeeper is. Die had penis aan te zien. Voor het overeinholpen. Hij had net al te volle tiert om bij de pakken del te zitten. Want Cambuur had nog 10 minuten plus blessure tiert. Maar hij had toch wel last, ja. Want je zit er net, je lissen er net uit wilde. Had er toch een tik kregen. En er lijkt nog een Cambuur-speler die het wikselenwurm had. Dat wisselgebaar wordt makken. Volgens mij is het Jetten die het eruit maakt. En dan zal er vlug geïmproviseerd worden met de Cambuurbank. Zou je misschien wel zeggen dat Rick Mulders erin komt? Of Jorn Berghout? Even kijken wat de instructies binnen. Als de blessure er is, of is het net? Nee, het is Amova die eruit maakt. Want Jetten die bloedt zeer. Amova maakt eruit. Nou ja, dan is de logische wikselzoek om Berghout in te brengen. Maar nee, de mat woemburen. De mat onvolmburen. En dus komt Wessel van der Goot in het veld. De jonge Lemster, de spits, die er inkomen mei. Voor de laatste 10 minuten. Ja, het is alles of niets. Het is een spits. Nog maar een spits. Voor een centrale verdediger, hè. En dat jouw begon dat wat intenties van Cambuur binnen. Ja, logisch. Je stier met 2 en efter. Dus maak je wat besiekje. Zodat je dan ik wel zegt, je kind beter met 3 in verliezen of met 2 in. Dat maakt het in die zin ik net een hele hoop uit. Je verliest hem in elk geval. Dan kun je beter risico nemen in de hoop dat je misschien nog wel een doelpunt meidje. We voetballen weer. De administratie is weer op water. En het is balbezit aan de linkerkant van Kvam. Kvam naar Jetten. Jetten naar Bouf. En Bouf naar Kooistra. Dat binnen dan ook de verdedigers op het veld. Soeren krijgt hem van Kooistra. Die speelt hem dan weer terug op Bouf. Jetten aan de linkerkant. En die bal met voor, jongens. Want er staan nu eerst 3 spitsen en nog 2 woedenspielers op het veld. Dus ik zou zeggen, er is genoeg bezetting voor de goal. Nog alleen nog zien dat die bal voorkomt. Maar Hamas op Soeren. Net een al te beste bal. Maar Soeren wordt beethoven terug op Kili. Nou, een glokje. Want zoveel gebeurde er net. Vrij trappen zonder tussennaam. Boehoedane levert hem dan echt weer makkelijk in. Is het Zeefuik. Maar dan is het het weromknoppen van El Agui. Diep de paas op Hamas. Nick de Groot is vlugger. Die keer voortwerkje. Maar de van de bal is voor El Agui. Die speelt het naar Boehoedane. Waarom naar El Agui? El Agui chipt hem dan naar Binder. Nicolas Binder bij de kopbal. Maar krijgt wat te vier van de goal. Op een meter als 8. Ja, en die bal die komt aan mij een balgen. Wat toch het lastig is om hem echt kreef, meid Jan. Hij kopt hem wol op goal. Maar de redding is van Brandenhorst. En wat tot om lang het maximale wat Binder er hieruit helpt. Fortuna is de bal weer kwijt. Want de lange bal van Brandenhorst die komt hieronder bij Thijs Jansen. Die speelt hem naar Kooistra. Kooistra die zet de turbo aan. Hoe de rug de flank. Je draait hem al voorbij. Maar rint hem dan ook uiteindelijk hoe de sideline. Dat is nou weer spietig. Voor Wiebe Kooistra en Cambuur. Want Fortuna mij dan niet smieten. En daar neemt Nick de Groot Sintiert voor. Rolt die 2-1 van Fortuna. En ik al hier Cambuur. Had Cambuur absoluut recht op een punt. Maar dit is er tussen staan. Ginderdogs 0 punten. Maar in de tos naar Ljouwert. En dan wordt het een vervelende lange weromreis. Naar Ljouwert nog daar. Dat zoet mijn punt. Zoet dat heel oorzezen. Als het balbezit nou Wolf van Cambuur is. Ze beziek je het wel in die eindfase. Nou, maar Jetten aan de linkerkant. Jetten naar Kvam. Kvam had der Pinto Tjenoerum. Kvam naar Binden. Even het voortkap terug van Ottele. Dan is het Kvam die goed trotszet. En de bal hebben we heroverd. Kun je hem nog een keer voor, Jan? Hij beziek het op de Efteling naar de actie. Maar rekken de bal de

Ja, El Agui houdt hem dan net heel lekker voor om op Jetten. Jetten van de Groot. Kan hij hem dan van de rechterkant voor Jan? Nee, hij houdt hem de Jeptien op Hamas. Maar Gilles de Kreft beschikt het niet erbij te komen. Maar dat slag het hem net. Want Van Ottelen zet zijn lichaam de goed in. En dan is deze kans voor Sjoen. Deze hoekschop voor Cambuur nota bene. Die hier misschien toch beter in een keer voor kennen. Die Paul van Rafik El Agui. Als Brandenhorst de bal deadlight. We nog 4 minuten te gaan hebben. En een spannende slotfase. Onstaande is. Of fase 4 had hij al net onder gong is. Het is de lange bal. Zeefuik. Oekili, Zeefuik bij het zand. Is dit Descott? Descott maar de beslissing. Descott, nee, de redding van Jansen. Goeie redding van de Cambuurkeeper die vlug naar de groen gier. Oké, hij kreeg de bal wel redelijk op een masketten, maar hij wil wel vlug op die groen om hem te pakken. Bouvin balbezit, tikt hem naar Jetten. Op de rechterkant wil El Agui de bal wil ha. Jetten die dribbelt, die houdt hem aan de linkerkant aan Bouvoudane. Die speelt het nou iets meer als een team. Nota Binder en Van de Goot in de spits tegen. Nog altijd een heel soort rond door de rechterkant bij El Agui. Maar als je sjocht het net. Nou misschien via boven dat de bal dan uit tak in. Het maakt alweer een beetje vlugger. Het wordt krijgt een fractie van een seconde te lang. El Agui waarom naar Kooistra. Dat die wol eindelijk om die rechterkant is. Kooistra op Van de Goot. Die verliest het kopduel van Van Ottelen. Dan is al van de bal voor Amash. Nee, voor Nick de Groot. Die slijt de bal door de sidel. Maar Cambuur inschmiedt aan de rechterkant. Dat doet Hamas vlug naar Soeren. Soeren dribbelt naar binnen. Ta, denk erom, want het zand zit in zijn reg. Soeren die kinderbal de zegje niet pompen. Nee, kiest voor de crosspaas naar links op Kwam. Goedien, dan maakt Kwam hem toch voor Jan. Net als hij die actie beziekje, komt hij niet met de voorzet. Wordt alleen voetkap terug van Ottelen. Die laatste linie van Fortuna bleut. Heel alleen de zegje hingen. Daar toch kan Cambuur ziekje bleuwen. Ziekje bleuwen naar het godje. Nou, maar Hamas. Hamas naar Van de Groot. Die paas is net goed. Wordt onder scept door Hübne. Maar hij krijgt hem net bij Zeefuik. Hij komt bij Soeren. En zo bleurt Cambuur dus onder de bal. Aan de linkerkant is het Jetten. Jetten mij de paas op Kwam. Kwam kan daar dan Pinto op ziekje. Kwam geert naar binnen. Zie ik het de combinatie. Kijkt net bij Van de Groot. Van de bal komt wel bij Kwam. Kwam komt de 16 in. Aan de linkerkant. Jouwt hem waarom op Jetten. Die bal maakt voor. Die bal maakt voor. Jetten die krijgt hem dan voor bij de tweede peel. Kan Brandenhorst er net bij. En dan is het uiteindelijk Nick de Groot die te maar hoe de eigen Efteline kopt. Ja, Brandenhorst die ziet Verline Wieken van zelfs ik mis. Doet PSV scoorde via Flamingo uit een hoekskop. Dus stel hem maar op de proef. De hoekskop van de rechterkant komt via El Agui. Of komt er eerst een wiksel? Ja, er komt eerst een wiksel. Het is Rick Mulders die erin komt. En het is Amas die eruit geeft. Nou, die zit er ook helemaal terug in. Hè. En dus zal Rick Mulders, die zal ook als een veredele rugsboeten erin komen, denk ik. Of Kooistra naar de rugsboeten en Mulders naar de back. Dat ken ik. We wachten de hoekskopbal van de rechterkant van El Agui. Twaaien van Fortuna. Nog een goede 12 minuten te gaan. Dat is de hoekskop van de Leeuw. Dus El Agui brengt hem voor. Brandenhorst bokst voor. Het al van de bal wordt weer inkop terug Mulders. Wordt weer voortkop terug Fortuna. Is het Kwam die het hem oppikt. Die houdt hem waarom op Jetten. Ja, die bal moet naar rugs, jongens. Naar El Agui. Daar komt hij. Uiteindelijk via Mulders. Nee, Mulders pompt hem in de zegje. Nee, je houdt hem op links naar Kwam. Goeie paas. Kwam slingert hem voor. Is het de kabbel van Binder? Nee, die gaat erom voorbij. En dus is het een doeltrap voor Fortuna Sittard. En is het de onhang van Fortuna die het hem nog een keer even achter de ploeg zet. Ik de complimenten voor de Cambuur fans. Want die ben ik al 88 en de hele minuut goed onwezig. Lid Hayerre, dat wielst het perspectief in de eerste 20 minuten nog zat teleurstellend wie en Cambuur alweer met 2-0 te stieren. En een nieuwe afstraffing drieën. Toch typische de ploeg positief. En Sjoch, wat het mij opsmieten had. Dat het 2-1 is, dat het een wedstrijd nog is. En dat Cambuur nog alles had om vaart te strijden. Een punt te hellen. Jerry Sittard, want dat is met de Leeuwers het nog verdoggen. Als de voorzet van Jetten komt, Binder met de Holle. Die wie Holle wordt er haast afslijn. Die Holle wordt er haast afslijn. Daar lulkes van de Cambuurbank. Ja, hiermee de favoles de Sjen. Want Brandenhorst komt uit zijn 4 meter. Ja, die slaat hem haast de Holle van Binder erdoor. Die slaat de Holle van Binder er haast door. En dan is het ik nog eens net een corner. Maar een doeltrap. Ja, Binder geeft nou verhaal, Helien. Bij skiertje van de Kerkhof. Want Brandenhorst komt wel heel vier uit zijn goal. Stomt. Neemt erbij een heel groot deel van de Holle van Binder mee. Maar blijkbaar net genoeg voor een strafskop.

0: Een wissel nu onder de kant van Fortuna. Weer Moussa Bemou er nog in komt voor Lequencio Zeefuik. Voor de blessure tiert. Nou ja, blijkbaar wie die actie van Brandenhorst legitiem en yieldig en net genoeg voor een strafschop. Want het is gewoon een doeltrap, die bleut ik steen. Al wacht je volgens mij nog wel op de VAR. Want Van de Kerkhof had nog altijd net het signaal joen dat het mij. Ja, dan begin je toch te tinken. Zo het dan toch. 4 minuten komen erbij. En we wachten je op de videoscheidsrechter. Want Van de Kerkhof had nog altijd geen green lucht gekregen uit Zeist. Henk de Jong die praat naar de assistentscheidsrechter. Zo het dan een strafschop worden. Omdat Brandenhorst dus de holle van Binder er haast al stond en daarbij een overtreding maakt. Wat docht Van de Kerkhof? Het wachtje is op de videoscheidsrechter. Het wachtje is op Zeist. Nee, het is een doeltrap. Het is net genoeg voor een strafschop en dus wordt die doeltrap nou naam. En je hebt nou de blessure tiert van 4 minuten in. De doeltrap komt op de holle van El Agui. Krijgt hem bij Binde, die brengt hem bij Kvam. Kvam had rond aan de linkerkant. Die dribbelt nou naar voren. Jouwt de bal op links aan El Agui. Slingert hem voor bij de tweede beeld. Is dit Binde weer. Bal wordt voortkapt door Hübner. Al van de bal is voor Mulders. Mulders naar Van der Groot. Waarom naar Mulders? Waarom naar Van der Groot? Geeft de bal uiteindelijk naar de sideline. En krijgt Fortuna die ingooi. Nou, 4 minuten maakt u ervan. Nou ja, dat is net zo gek. Want de eerste minuut van de extra tier die al voorbij. Doet de VAR dat checkt hier. Als de ingooi van Fortuna komt van de linkerkant. De Groot komt op de holle bij Mulders. Is het de Jetten die zijn lichaam erin zet. Maar het zand komt er als winnaar uit. Dan knokt Wessel van de Groot. Cambuur toch zijn waarom in bal bezit. Beziekt El Agui de bal naar voren te pompen. Rek het hem verkeerd. Okili kop voort. Kim Mulders binnenhoren. Dat kan niet. Pompt hem ook weer naar voren. Binder je treft erom. Hübner kop voort. Geen overtreding. Absoluut net. Ingooi van Cambuur. De rechterkant. Dan is het Kooistra die die ingooi vlucht nemen wil. Mulders komt bij hem. Kooistra smiet in naar Mulders. Mulders, Kooistra. Die bal met voor. Kooistra besiekert het nou maar links. Rekkert hem net heel nog lekker. Wordt voortwerken terug op Kili. Cambuur blijft in bal bezit. Waar we nog 3 minuten te gaan. El Agui slingert hem de zegtje in. Daar zit Boudane. Yo, dit hier wezen, matten. Ja, dit hier wezen, matten. Had je dit soort bal met meidje. En ik zit het voor de tweede keer, Joert. Eerst soeren. Doe wie het bouwt. En nou is het Boudane. Ongelooflijk. Wat een kansen krijgt Cambuur, Joert. En wat mij Cambuur hem zelfs dan verwieten dat het net mijn resultaat uit Ljouwerdwijk gaat. Want jongens, Boudane had de bal voor het inkoppen. En dan is het 2-2. En dan hel je een punt. En dan stap je tevreden in de bus. Nou is het 2-1. En is het nog 2 een hele minuut. Ongelooflijk dat Boudane hem er net in krijgt. Hij beloofde verleden week bij collega Willem vermeld voor het 15 goals. Nou, dan moet er wel wat gebeuren. Want dat hij dit soort ballen nog net aanmaakt. Nou, dan versjog ik dat die 15 doelpunt wel heel dreig wordt. Er wordt nou een overtreding constateren terug van de Kerkhof van Wiebe Kooistra. Dus krijgt Fortuna een vrije trap. Had Nick de Groot de bal in handen om die te nemen. Meter als 4 voor de middenlinie aan de linkerkant. Hij stuurt de bal naar Descott. Die had de bal in duel met Bouhoef. Descott stond de dribbel. Lokt de nieuwe overtreding uit. Xavier komt het net, want hij speelt hem op de Groot. De Groot stuurt Descott bij de Jip-team. Maar uiteindelijk is er Soer en Jedda. Is het uiteindelijk het zand. Het zand naar Okili. Nou, die levert de bal in. Maar datzelfde door Cambuur. Nog oren minuut te gaan. En dan drieg het een nieuwe nederlaag van Cambuur. Als Michou de bal aan de rechterkant had. In duel met Kvam. Gino training met Kvam. Het is een ingooi van Fortuna aan de rechterkant. Nou, die pakken vanzelfs weer even wat tiert. Als Van de Kerkhof nou wel zei van een beetje gongmeidje. Maar die ingooi aan de rechterkant. Pinto neemt die ingooi. Smiet hem naar het zand. Waarom naar Pinto? Stiert haast bij die hoekskopvlagen. Oh, levert hem in bij Kvam. Kvam levert hem dan was ik weer in bij Michou. Die gaat tiertrekken. De hiel in die hoeken van het veld. In duel met Jetten. Daar liggen 12 spelers. Uiteindelijk komt het zand er als winnaar uit. Is de voorzet er. Is het voortwerkje van Soeren. En krijgt Fortuna nog een hoekskop. Nou ja, met minder dan een minuut te gaan. Kunnen we dan de conclusie wel loeken. Dat Fortuna zit daar deze wedstrijd winnen zit. Mij 2-1. Ja, of hij valt nog uit die laatste hoekskop. Maar Cambuur. En Sammy Boudane. Sammy Boudane, wat ik zie ze. Die hier meidje. Mitje Matten. De kans op de 2-2 in de blessuretijd. Maar hij liet het naai om de kop dat je noot te zetten. En hij liet naai om Cambuur te beleren. Nou, misschien mij Cambuur nog een keer. Want in die hoekskop wordt de bal kwad naamst. Het Fortuna boet een spul. Is het een vrije trap die Jansen nog een keer naar voren pompt? Is het Okili die het voortkopt? Nee, hij kopt hem de verkeerde kant op. Komt hij bij Van der Goot? Ja, alleen die verliest het duel van Hübner. Die zit hem naar voren. Dan is het Jansen die het hem nog maar weer een peer naar voren jouwt. King Cambuur nog een keer. Zit nog een holle van Michou bij. Dan is het Pinto. Nee, het is clear, jongens. Het is clear, want de klok is al op 4:00. En Fortuna komt er nog uit door de rechterkant. Sterker nog. Het is de beslissing. Het is de traïen van Silo het Zand. En het is voortdadelijks einde wedstrijd. Want de skeertsrochter zult fluitje voor de laatste keer. En dan verliest Cambuur de tweede wedstrijd van deze Eredivisie. Seizoen 2026-2027. Het gevoel is heel oors als verliende weken. Want Cambuur hier het absoluut recht op een punt. Maar de Ljouters vergeten haar zelfs te beleren. En dus eindigt het hier bij Traïen. Want Van der Kerkhof had de bal al in de hand. En verliest Cambuur dus van Fortuna. Waar de thuisploeg scoorde en Filip Retijn, Lequencio Zeefeuk. En hier de blessure die het dus Chilo het Zand. Rafik El Argui die wat waarom. Van Cambuur en nu klinkt het laatste fluitsignaal. En dus verliest Cambuur op een ei. Is Feyenoord Tagomieke de volgende tienstander op Snijn in het Kooistadion. Om 4:15 en daar ben we vanzelfs weer bij. Tien gedank voor het haakje. Het live sportprogramma kan vanuit Sittard, vanuit Fortuna, Sittard, Cambuur. De wedstrijd eindigt in Traïen. De techniek in hand van Dolf Tannemaat, Werfart Tank. Mijn naam is Ander Faber. Vanuit dit plak wens ik jou een noffelijk weekend aan vierde. Een noffelijke joen voor hoe lang die nog door het. En graag ons de volgende keer. Hoi!
1: Dit is Omroep Friesland. Live op.

0: met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Ze reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of de politie die opdracht goed heeft uitgevoerd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten tegengehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest, vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt twee blushelikopters naar België. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op het EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. En verschillende Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de Zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Dan nog het weer. Vannacht is het droog. Het komt af naar een graad of 15. Morgen vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. De hete zomer. Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
3: Crayon rolluiken.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
11: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
12: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Eindelijk regende het dan. En ik was vast niet de enige die voor de tweede keer deze week even in vervoering naar de hemel stond te staren. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Engeland, waar de dood van een in opspraak geraakte hoogleraar de tongen losmaakt. Verder valt het woord ontzilte de laatste tijd vaak als mogelijke oplossing voor extreme droogteperiodes, maar is dat wel een goed idee? In Duitsland krijgt de geheime dienst veel meer bevoegdheden en veel muziek ook dit uur, want we gaan het hebben over countryliedjes uit Drenthe. En aan het einde van het uur hoort u ook nog het verhaal achter een heerlijke funkhit uit 1976. Maar eerst krijgt u, zoals altijd, het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 15 augustus.
1: Het is alle hens aan dek voor de brandweer in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De natuurbrand daar is nog niet onder controle.
3: Het is een vengebied met veel heide en vooral ook turf. En die brand die gaat ondergronds, die gaat onder de grond voort. En dan komen er eigenlijk alsmaar nieuwe brandhaarden aan.
1: En wat dan niet helpt, is een draaiende wind.
4: Die wind die maakt echt bokkensprongen en die is heel onvoorspelbaar.
5: De wind is echt aan het veranderen, 360 graden.
1: En daarnaast komt er ook nog veel rook vrij. Ook in Zuid-Limburg was dat te merken.
6: We hadden de ramen opengezet en inderdaad rook je echt de rook.
1: Twee Belgische dorpen zijn deels ontruimd en ook deze Nederlandse toerist moest haar spullen pakken.
7: Ik vind het verschrikkelijk, maar ja, ik vind het voor hun nog veel erger. Ik ga naar huis en ik weet dat het goed komt en hun moeten nog afwachten wat er gaat gebeuren.
1: Maar haar vakantie eindigde dus wel eerder dan gepland.
7: Ja, het is wat het is. Gaan we terug naar Nederland.
1: Een zware aardbeving bij Indonesië. Een gids vraagt toeristen nog om rustig te blijven.
8: Oké, don't be panic.
9: Don't be panic.
1: Maar mensen zijn flink van streek. Ook deze Nederlandse TikToker die daar woont.
10: Ik dacht serieus, geen grap, ik dacht serieus dat ik dood ging. Ik besefte dat het een aardbeving was. Ik denk, ik kan wel blijven liggen. En toen begon het zo erg te shaken.
1: Haar woning ligt helemaal overhoop.
10: Die platen die schieten helemaal los. Er zitten overal scheuren in mijn kamer. Oh, de stroom gaat nu ook uit. Oh, het gaat weer aan. Oh, het gaat weer uit.
1: Ja, zwaar bewapende agenten dan vanmorgen in het normaal zo rustige Ommen in Overijssel.
11: Nou, er was iemand met een vuurwapen.
1: En dat uitgerekend tijdens de kleedjesmarkt, waardoor het best druk was.
12: Het was heel schrikken. Ja, het was echt heel erg schrikken. Toen ik daarachter stond, had ik echt wel even hard in mijn keel.
1: Mensen schoten in een soort overlevingsmodus.
12: Heb ik zo weggerend hier achter het huis, want ik weet dat hier achter water is. En als er wel iemand rond gaat schieten of wat dan ook, dan kan ik zo het water in duiken.
1: Gelukkig liep het goed af, er is niet geschoten. En het is uitkijken geblazen rondom de velden van ADO Den Haag, waar vaak ballen over de hekken vliegen. Niet handig, ook omdat er veel auto's staan.
13: Ja, er vliegen was op overdek volgens mij ook de laatste twee door de ruit. En dat heb je hier wel.
1: Ja, ook de voorruit van verdediger Sekou Silla ging aan diggelen.
13: Ja, nu was Sekou geraakt. Dus,
12: was Sekou de Sjaak?
13: Ja, Sekou was de Sjaak. Die moest echt naar de autodealer en die kon niet naar huis rijden. Want zijn hele ruit lag eruit.
1: En wie ook de Sjaak is, is de materiaalman. Want die moet al die ballen terughalen. Vaak ook uit de bosjes. Met veel gevloek tot gevolg.
14: Au, van het AD. Godverdomme. Au, godverdomme. Excuses voor alle kijkers.
15: Meer piepen dan inhoudelijk gesprek.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Ja, de jongste zwarte professor in de Britse geschiedenis was hij, Jason Ardee. Maar vorige week trad hij af als hoogleraar aan Cambridge na beschuldigingen van plagiaat. En dat werd groot nieuws. En gistermiddag is hij dood aangetroffen in zijn woning. Vandaag reageerde premier Andy Burnham.
9: It's not a moment for any rushing to judgment. It's a moment for reflection, I would say. Reflecting on how things came to this. A really sad and sorry state of affairs. And I think we just all today think of Jason, his contribution and his family and friends.
1: Goedenavond, correspondent Fleur Lausbach.
16: Hi, hallo.
1: Hi. Ja, dit is een zaak die heel veel losmaakt. Wat is er nu bekend over wat er gebeurd is?
16: Ja, het is verschrikkelijk natuurlijk wat er is gebeurd. Jason Ardee werd vrijdagmiddag doodgevonden in Battersea in Zuid-Londen. De politie onderzoekt wel zijn dood, maar gaat niet uit van een misdrijf. Dus onverwacht, maar niet een verdachte dood. Hij was heel veel in het nieuws de afgelopen weken nadat hij werd beschuldigd van plagiaat. Hij ontkende zelf wel die beschuldigingen, maar zei wel dat er misschien fouten in zijn werk stonden. Maar hij stopte als hoogleraar bij Cambridge en in zijn ontslagbrief schreef hij dat dus alle aandacht en alle kritiek dat allemaal te veel was geworden. Maar daarna, toen hij ontslag had genomen bij Cambridge, toen ging het eigenlijk door, die media-aandacht. En nu is hij dus doodgevonden.
1: Ja, en premier Burnham spreekt dan van een tragedie. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft ook gereageerd. Hij schrijft dat Ardee te maken kreeg met een onaanvaardbare publieke hetze en een meedogenloze behandeling. Hoe zag dat er dan uit?
16: Ja. Ja, en zijn familie, dus de familie van Ardee, die zegt dat hij vanaf 2023, toen hij begon in Cambridge als professor, dat hij toen al te maken kreeg met racisme en werd benadeeld. Hij was dus de jongste zwarte hoogleraar in Cambridge. En zijn levensverhaal is heel bijzonder. Dus hij heeft autisme en een ontwikkelingsachterstand. Daardoor kon hij pas vanaf zijn 11e praten. En leerde hij pas vanaf zijn 18e lezen en schrijven. En toch werd hij daarna wetenschappelijk publiceren. En werd hij dus hoogleraar. En toen die beschuldiging van plagiaat naar buiten kwam, toen kwam eigenlijk zijn hele levensverhaal ook onder de loep te liggen. Dus niet alleen het wetenschappelijke werk, maar ook zijn aanstellingen daarvoor en ook zijn persoonlijke verhaal. Klopte het allemaal wel dat hij zo laat had leren praten en lezen? En toen werd hij eigenlijk het gezicht van een soort landelijk debat. Of hij eigenlijk dankzij het diversiteitsbeleid en door positieve discriminatie op een plek terecht was gekomen waar hij dan eigenlijk, waar er niet genoeg gekeken was, kritisch genoeg naar zijn werk was gekeken. Of misschien juist weer de andere kant op, dat hij juist te veel onder de loep werd gelegd omdat hij een zwarte hoogleraar was. Ja. En dat debat dat speelde zich natuurlijk af bij Cambridge en dat is een hele prestigieuze universiteit. Dus ook dat maakt hem het allemaal vrij groot.
1: En premier Burnham die hoopt dan nu dat de Britse samenleving gaat reflecteren. Over wie heeft hij het dan? En wat bedoelt hij daarmee?
16: Ja, nou ja, mijn invulling daarvan is dat het zowel gaat over racisme als over positieve discriminatie. Dat hij misschien aan de ene kant vanwege zijn huidskleur ook heel erg onder de loep is komen te liggen. En aan de andere kant ook positieve discriminatie, dat hij misschien te snel door de academische rangen heen is gegaan. Dus dat Cambridge hier ook een rol in speelt. Maar er is ook veel kritiek op de media. Dus dat zal hij misschien ook bedoelen. Want waarom is dit zo groot geworden? Is het echt in maatschappelijk belang dat journalisten dit zo groot hebben gemaakt? Dat dit een soort landelijke discussie werd. Ik denk dat al die dingen reflectie nodig hebben.
1: Ja, en Fleur, denk je dan dat inderdaad de dood van Ardee echt dan zo'n fundamenteel debat nu in gang gaat zetten? Of is men hem over een paar dagen misschien ook wel weer gewoon vergeten?
16: Er is in ieder geval heel veel kritiek nu op Cambridge. Dus ik denk eigenlijk dat het nu meer die kant op gaat. Wat je van bijvoorbeeld een heel mooie, wat James Cleverly zei vandaag, wat ik een mooie omschrijving vond. Dat is de voormalig conservatieve minister, die is zelf ook zwart. En die zei het is tragisch, maar ook dus dat de academische instellingen wel vragen te beantwoorden hebben. Hij zegt dat het lijkt alsof Ardee naar voren is geschoven als een soort van wonderkind. Terwijl hij daar niet klaar voor was. En dat er vervolgens dat hij eigenlijk dat er is weggekeken. En dat hij een soort van symbool stond voor diversiteit. Maar dat de Universiteit Cambridge hem ook gewoon wel liet vallen op het moment dat hij zo onder de loep kwam te liggen. En dat dus een situatie is die we als maatschappij, waar we verantwoordelijkheid voor moeten dragen en naar moeten kijken.
1: Een tragisch verhaal is het hoe dan ook. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach.

0: altijd fijn. Al Green, Let's Stay Together. Ja, er viel vandaag dus eindelijk weer wat regen in Nederland. En ook de komende week blijft het niet droog. Maar het regent lang niet genoeg om het historische neerslagtekort weg te werken. En dit soort periodes van extreme droogte zullen we ook vaker gaan krijgen door klimaatverandering. Als er wordt gesproken over oplossingen voor het watertekort, dan valt steeds vaker het woord ontzilting. We gaan het daarover hebben met Marjolein van Oppen, waterwetenschapper aan de Universiteit Gent. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ontzilten, zout water omzetten in zoet water is dat. Hoe werkt dat? Is dat een ingewikkeld proces?
1: Dat hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Ontzilting van zeewater gebeurt al heel lang. Traditioneel werd dat gedaan door het water te koken. Het is natuurlijk iets ingewikkelder dan dat, maar daar komt het wel op neer. Als je zeewater kookt, dan verdampt het water, maar het zout verdampt niet mee. Dus je kan het verdampte water condenseren en dan heb je zoet water. Mm-hmm. Dat is een beetje hoe het historisch altijd gebeurde. De laatste 10, 20 jaar zijn er ook wel nieuwere technieken. Vandaag gebruiken we vooral membraantechnologie om zeewater te ontzouten. En membranen, dat is een soort van ingewikkelde hoogtechnologische filter. En wat doen die? Die houden eigenlijk alle stoffen tegen, behalve het water. Dus zo'n membraan is ook in staat om al het zout tegen te houden. En wat daaruit komt, is dan schoon water dat we kunnen gebruiken.
0: Ja, dat klinkt vrij simpel, zoals het nu vertelt. En dus ook misschien als een goed idee. In het Westland geldt nu bijvoorbeeld een sproeiverbod. En daar vragen tuinders om een tijdelijke ontziltingsinstallatie. Is dat dan ook een goede oplossing voor een watertekort?
1: Goh, ik denk dat in dit soort gevallen waar het heel lang droog is, waar traditionele waterbronnen zwaar onder druk komen te staan, dan kan zeewater wel een alternatief bieden. Kan ons wel uit de nood helpen op dat soort momenten. Wat wel belangrijk is om te beseffen, is dat zeewaterontzouting, hoewel het technologisch perfect mogelijk is, wel enorm veel energie kost. Om zeewater te ontzouten heb je al makkelijk 5 à 10 keer meer energie nodig dan om traditioneel drinkwater uit het oppervlaktewater of grondwater bijvoorbeeld te maken. We spreken natuurlijk over klimaatverandering als de grote problematiek. Dan wil je iets dat heel veel energie verstint natuurlijk wel gaan vermijden.
0: Ja, dus dat is eigenlijk niet een heel milieuvriendelijk proces. En duur ook.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Maar zou het in theorie wel snel kunnen? Als ze zeggen van we willen dat toch. Of is dat dan een hele operatie om zo'n ontziltingsinstallatie neer te zetten? Is dat een heel groot ding of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Goh, dat valt wel mee. Die technologie, die membraantechnologie, wordt ook voor heel veel andere toepassingen gebruikt. Denk maar aan afvalwaterbehandeling voor hergebruik of industriële waterproductie. Dus dat soort leveranciers, zeker in Nederland en België, zijn er heel veel. Dus bij wijze van spreken zou je inderdaad vandaag kunnen bellen en zou er morgen een installatie moeten kunnen draaien. Dat kan op heel korte termijn.
0: Oké. En dan ook even los van dat geld en die energie. Het klinkt natuurlijk wel aantrekkelijk, want we leven op een planeet met heel veel zeeën. En op land hebben we steeds meer last van die droogte. Wordt er dan op andere plekken in de wereld ook al wel meer gebruik van gemaakt, waar dat ook meer nodig is al?
1: Ja, zeker. Er zijn regio's in de wereld, denk maar aan het Midden-Oosten, Israël, Saudi-Arabië, waar er niet zoveel oppervlaktewater en grondwater voorhanden is, zoals dat bij ons wel het geval is. Daar doen ze al decennia lang aan zeewaterontzouting. De grootste installatie staat in Ashkelon in Israël. Die voorziet water voor honderdduizenden mensen. En die draaien al zeer lang. Dus in dat soort gebieden zien we dat al heel lang. Maar het komt ook, ja, hoe meer, hoe dichter bij huis. In Cyprus staat er al heel lang ook een installatie. Tegenwoordig staan er in Spanje ook installaties. Hier bijvoorbeeld in België zijn we er ook mee bezig. Niet als primaire bron van ons drinkwater, maar ook nogmaals om ons uit de nood te helpen als het nodig is.
0: Ja, dus in dat geval niet als primaire bron voor drinkwater, maar je kan het dus wel gewoon drinken. Is de kwaliteit goed? Van ontzettend
1: kwaliteit,
0: water?
1: Ja, de kwaliteit is eigenlijk zelfs te goed. In de zin dat je gedestilleerd water produceert. Dus je maakt eigenlijk water waar niks meer in zit. Geen zouten, geen mineralen, niks meer. Dat is niet per se heel ongezond om te drinken, zolang je daar geen tientallen liters van drinkt. Maar dat is sowieso geen goed idee natuurlijk. Maar je proeft dat verschil wel. Dus wat we typisch doen als zeewater ontzout wordt, of als we met membraantechnologie drinkwater produceren, is dat geproduceerde water moet geremineraliseerd worden. Dus we voegen daar terug mineralen aan toe om het drinkbaar te maken, om ervoor te zorgen dat de smaak ook gewoon.
0: Ja, dat maakt het natuurlijk ook allemaal niet goedkoper. Dus water wordt dan wel een luxe artikel.
1: Ja, klopt, maar ik denk dat dat in deze tijden sowieso het geval is. Hè. We zitten met heel lange periodes van droogte. Het water mag geen luxe product worden, maar het is wel iets waar we heel sterk op moeten gaan opletten hoeveel we verbruiken. Dit soort lange periodes van droogte, je zei het zelf ook al, gaan we meer en meer zien. Hebben we de laatste jaren ook gewoon al meer en meer gezien. Onze waterbronnen komen onder druk te staan en daar gaan we sowieso rekening mee moeten houden. En dat maakt water ja, een heel kostbaar product.
0: Ja. En zijn er dan ook misschien al innovaties in de maak om dat probleem van dat het zoveel energie slurpt op te lossen, dat het duurzamer kan?
1: De makkelijkste manier om het te doen natuurlijk is gebruik gaan maken van groene energie, van duurzame energie. Zeker in West-Europa hebben de meeste landen in hun energiemix al wel best wat duurzame energie zitten. De technologie op zich is op zo'n punt gekomen dat daar eigenlijk, die is veel energiezuiniger kan die niet worden. We noemen dat dat die al uitontwikkeld is, om het zo te zeggen. Dus qua energieefficiëntie zit die technologie al zeer goed. En gaan we waarschijnlijk niet heel veel winst meer kunnen maken. Maar door duurzame energie te gebruiken, ja, kan je daar wel iets van winnen natuurlijk. Een voorbeeld van een strategie kan zijn, we wekken heel veel energie op zee, hè, met windmolens op zee. Vaak zitten we daar met een energieoverschot. Je zou kunnen dat energieoverschot gebruiken als die energie niet voor iets anders nodig is, om op dat moment zeewater te ontzouten, om dan bij te houden, te bufferen voor wanneer dat water nodig is.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingen kunnen wel die energievraag gaan temperen, of toch, daar kunnen we wel een slimmer mee omspringen.
0: En ziet u het nou uiteindelijk gebeuren dat we hier in Europa voor ons drinkwater inderdaad misschien afhankelijk gaan worden van dit soort ontziltingsinstallaties?
1: Ja, ik vrees op momenten als deze met de lange periodes van droogte dat dat wel zou kunnen, al is het maar om een soort ja, een backup te hebben. Hè. Wat we nu zien, bijvoorbeeld in België, is dat er een installatie nu ontworpen wordt die ja, het grootste deel van het jaar drinkwater produceert uit oppervlaktewater. Het gaat dan ook wel over brak oppervlaktewater. Dat is water waar al wel meer zout in zit, maar niet zoveel als in zeewater. Dus dat is de belangrijkste bron van die installatie. Maar op het moment dat niveau te laag komt te staan, moet die installatie kunnen overschakelen op zeewater.
0: Mm-hmm.
1: En dus nogmaals, zeewater als een soort van backup om toch die leveringszekerheid te hebben, om er toch voor te zorgen dat we niet zonder water vallen.
0: Ja, en misschien moeten we ook gewoon wat zuiniger met dat water omgaan dat we wel hebben.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat de belangrijkste strategie moet zijn. En dat moet de eerste prioriteit zijn. Er valt nog heel veel winst te halen door ervoor te zorgen dat we in periodes dat het wel veel regent, in winterperiodes, in nattere seizoenen, dat water beter vast te houden. We hebben heel veel grondwaterbuffer. Er is heel veel capaciteit om water onder de grond op te slaan. Historisch gezien hebben we dat grondwater wat overbevraagd. Hebben daar heel veel van gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Maar als we ervoor kunnen zorgen dat we veel meer water op die manier kunnen opslaan, hebben we ook een veel grotere buffer voor die langere periodes van droogte. En dat is natuurlijk veel duurzamer, veel energiezuiniger, veel goedkoper dan zeewater te gaan
0: ontzouten. Ik denk ook dat inmiddels de noodzaak wel meer gevoeld wordt, in ieder geval na deze zomer. Ik dank u heel hartelijk voor uw tijd en uitleg. Marjolein van Oppen, waterwetenschapper aan de Universiteit Gent.

0: Dat was Vashti Bunyan met Train Song. Duitse geheime diensten krijgen, als het aan de regering ligt, veel meer bevoegdheden. Een nieuwe wet gaat ervoor zorgen dat ze voortaan niet alleen maar inlichtingen mogen verzamelen, maar ook mogen ingrijpen. En daarmee maakt Duitsland een inhaalslag, want geheime diensten in andere landen mogen dat al lang. Goedenavond, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut.
1: Ja, goedenavond.
0: Waarom is Duitsland zo lang terughoudend geweest bij het verlenen van die bevoegdheden aan de inlichtingendiensten?
1: Ja, je kunt toch eigenlijk gewoon wel zeggen dat dat alles met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Want na de Tweede Wereldoorlog werd er heel bewust een scheiding aangebracht tussen, zeg maar, informatie verzamelen door de veiligheidsdiensten en politie. Die kan ingrijpen. En dat was natuurlijk, dat had ermee te maken dat de Gestapo tijdens Nationaal Socialisme echt een heel vervelende positie heeft gehad. En die natuurlijk zowel informatie verzamelde als zelf acties ondernam en ook zelfs natuurlijk allerlei vervelende dingen deed. En dat wilden ze te alle tijden voorkomen. En om de democratie dus te beschermen, is er een veiligheidsdienst gekomen die ook aan allerlei regels gebonden is, gecontroleerd werd. En die ook zelfs adviseert eigenlijk over of politieke partijen al dan niet gevaarlijk zijn voor de democratie. Dus de Verfassungsschutz beoordeelt ook of bijvoorbeeld de AfD gesichert rechtsextreem is. Dat soort dat is wat andere veiligheidsdiensten niet doen.
0: Ja.
1: Op die manier niet.
0: Dus dat verklaart dat verschil tussen Duitsland en andere landen. Ja. Maar waarom is er dan nu toch een hervorming van die inlichtingendiensten?
1: Ja, ze moesten wel. Ze liepen een beetje achter. Wat ze ook zelf zo gezegd hebben. Omdat er natuurlijk die privacywetgeving is. En inderdaad die scheiding tussen politie en veiligheidsdiensten. In het internettijdperk met al die digitale en nu AI-informatie moeten echt hoog worden opgeschaald. Dat is de ene kant. Dus daar wordt ook veel meer aandacht aan besteed. En die privacywetgeving wordt een end losser gelaten. En de andere kant is dat Duitsland slachtoffer dreigt te worden van allerlei hybride oorlogsvoering.
0: Ja, ik wou net vragen, is er al een directe aanleiding geweest? Of dat er dus dingen fout gingen doordat er niet genoeg bevoegdheden waren?
1: Nou ja, wat in ieder geval gebeurt is dat er natuurlijk Duitsland bij uitstek slachtoffer is van hackeraanvallen uit Rusland. Vooral, maar ook uit China. Dus bijvoorbeeld heel recent op het vliegveld Leipzig twee drones zijn gevonden, om het maar zo te zeggen, met waarvan één echt bewapend was. En dus daar wordt ook echt gesproken over een aanslag. En in Duitsland zelf, de regering zegt het niet concreet, maar overal lijkt het toch wel zo te zijn dat dat uit Rusland komt. En men wil dus ook veel actiever daarop kunnen ingrijpen. Dus de veiligheidsdiensten moeten dus ook zelf tegenmaatregelen kunnen nemen. En bijvoorbeeld ook een hackeraanval ook zelf dus niet alleen in kaart brengen, maar ook daar zelf actief
0: ingrijpen. Dat is een voorbeeld. Want ik dacht, misschien is het goed om even een paar voorbeelden uit te lichten van wat ze dan straks wel mogen, wat nu nog niet kan. Je zegt dus dat ze zelf kunnen gaan hacken.
1: Ja, zeker. In ieder geval ook, zeg maar, bij desinformatiecampagnes zelf dus die desinformatie proberen weg te werken. Maar daar dus ook misschien zelfs eigen desinformatie tegenover te stellen. Ter bescherming van de eigen democratie. Het is natuurlijk niet zo dat je, want de Duitse Veiligheidsdienst blijft binnen dat Duitse kader. Natuurlijk de Franse Veiligheidsdienst heeft wel eens een aanslag op Greenpeace op een schip van de Rainbow Warrior gepleegd in Nieuw-Zeeland. De Amerikaanse veiligheidsdienst heeft Nicolas Maduro even ontvoerd. De Israëlische veiligheidsdienst Gamenei, een aanslag op Gamenei.
0: Dat soort dingen zouden nu niet kunnen onder deze wetgeving.
1: Nee, dat zie ik zeker niet gebeuren. Maar met name die hybride oorlogsvoering, daar moet Duitsland echt een inhaalslag maken. En het heeft er ook mee te maken dat Duitsland, zeg maar, en ook op het internet op digitaal gebied, toch niet vooraan loopt en mee wil gaan met de tijd en met andere veiligheidsdiensten.
0: Ja, want ik zat dus even naar zo'n lijstje, een paar punten te kijken van wat er dan verandert. Nou, dan zie je dingen staan als ze mogen dan straks bijvoorbeeld live meekijken met bewakingscamera's als dat nodig is. Nee, of meekijken in versleutelde communicatie en computers.
1: Ja.
0: Maar dan denk ik, ja, dat is echt raar dat dat toch helemaal niet kan.
1: Nou ja, dat is dus heel interessant. Daar loopt Duitsland, ja, je kunt zeggen, toch achter eigenlijk bij andere landen. In ieder geval bij Nederland bijvoorbeeld. Digitaal betalen is heel lang eigenlijk bijna taboe geweest. Dus als je naar een plaatselijke slager gaat, dan wordt eigenlijk, werd in ieder geval, zeker tot corona, vaak verwacht dat je gewoon
0: cash betaalt.
1: Ja. Ja. En bewakingscamera's zijn ook een, zeg maar, toch wel een aanslag op de privacy. Dus die waren er heel weinig. En relatief gezien, en zeker in vergelijking met Nederland. En dat gebeurt nu allemaal natuurlijk ook. Omdat ja, in Duitsland ze ook zien dat er aanslagen gepleegd worden. Dat er allerlei problemen zijn die wel juist digitaal kunnen worden opgelost.
0: Maar het betekent dus wel iets voor de privacy van gewone burgers.
1: Ja, en ook de controle voor de veiligheidsdiensten verandert. Die wordt gecentraliseerd. En critici zeggen dus, enerzijds wordt de veiligheidsdienst krijgt veel meer bevoegdheden. En anderzijds is het nog maar de vraag of ze nog zo sterk gecontroleerd kunnen worden.
0: Ja.
1: En dat past ook weer heel erg bij de Duitse democratie, denk ik. Dus dat moet allemaal gecontroleerd worden natuurlijk.
0: Hoe wordt hier op gereageerd op dit wetsvoorstel? Want niet iedereen zal blij zijn, denk ik.
1: Nee, niet iedereen zal blij zijn. Maar ik denk ook dat het niet toevallig is dat het nu wordt aangekondigd. Want over hoeveel weken, 3-4 weken... is er een verkiezing in Sachsen-Anhalt. En daar ligt de AfD ver voor in de peilingen. En met name de CDU heeft het zwaar daar. En ik denk dat de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, graag zijn partijgenoten daar wil helpen. En dus met een law and order verhaal wil komen. Om te zeggen, bij de CDU is veiligheid wel degelijk.
0: Dus daar zal het dan misschien in goede aarde vallen?
1: Ja.
0: De
1: linker is zeer kritisch. Opvallend dat van de Groenen valt het mee. Maar het moet nog wel door de Bondsdag komen. Dus waarschijnlijk zullen de Groenen ook wel kritisch zijn. En de Liberalen zijn ook heel erg kritisch. De FDP, maar die zitten niet meer in de Bondsdag. Dus
0: maar dat gevoel van een angst voor een geheime dienst?
1: Het is eigenlijk, het werd ook aangekondigd als een Zeitenwende voor de geheime dienst. Ja, en de Zeitenwende, dat is eigenlijk een heel snel internationaal begrip geworden. Dat was na de Russische inval in Oekraïne heeft Olaf Scholz had aangekondigd voor het eigen leger en het defensiebeleid, zeg maar. En we zien dus nu dat de veiligheidsdiensten ook een soort Zeitenwende doormaken. Duitsland is de derde economie in de wereld. En binnenkort, ze besteden 5% aan defensie en veiligheid, of 3,5% en nog zo wat. Maar dat is dus, daar is heel veel geld. Dat gaan ze nu investeren. En dat wordt ook hoog tijd, want ze zijn ook erg afhankelijk eigenlijk van andere veiligheidsdiensten.
0: Het moet nog goedgekeurd worden dus door de Bondsdag.
1: Ja.
0: Maar de verwachting is dat dan denk ik wel gaat gebeuren.
1: Ja,
0: en wanneer
1: maar wel
0: gaat het
1: pas
0: van kracht?
1: Nou kijk, dat is ook heel duidelijk. Het wordt dus in de Bondsdag besproken. Dan moet het aangenomen worden. Waarschijnlijk pas in 2027. Maar dan zijn er waarschijnlijk nog klachten die hiertegen, die dus bij het Constitutionele Hof in Karlsruhe
0: dus
1: worden besproken. Dus dat duurt allemaal wel eventjes.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel voor nu, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut.
1: Nou, graag gedaan.

0: Ja, dit was Sylvia Flederis met Vreemdeling Onderwegens. En zij gaat dit nummer morgen ook live spelen tijdens de dag van het Hunebed in Drenthe. Hunebedden zijn de oudste monumenten van Nederland. En Sylvia zal dan ook enkele oude folkliederen uit Zuidoost-Drenthe en omstreken spelen. Goedenavond, Sylvia.
1: Goedenavond, hoi.
0: Ja, misschien kan ik het wel raden, maar wat betekent Vreemdeling Onderwegens?
1: Vreemdeling onderweg.
0: Ja. Dus dat lijkt eigenlijk heel erg gewoon op het Nederlands.
1: Ja.
0: Ja. En die tekst, waar komt dit vandaan en hoe kom je aan deze muziek?
1: Dit is een oude. Dit is voor mij een herinterpretatie van een oud lied. En dat lied gaat over dat je altijd weer ergens terug kan komen. En voor mij is dat in Valthermond, in de Veenkolonie. En daarvoor moet ik altijd even de hond terug over.
0: Ja. En op die tekst ben jij gestuit, hè? Die heb jij gevonden. Hoe is dat gegaan?
1: En ik ben mijn hele leven al actief in folkmuziek en bluegrass. En ik deed dat altijd Engelstalig. Tot ik in het voorjaar van 2024 bedacht, ik wil nu weten wat er meer aan rootsmuziek uit eigen regio is. En daar ben ik ingedoken. Ik kreeg een koffer van mijn vader met allemaal oude liedjes. En dat raakte een vuur aan. En dat vuur dat raakte nogal hoog. Laat nogal hoog op.
0: Ja.
1: Een week later overleed mijn vader. En toen dacht ik zoiets van, nou, dit is dan mijn erfenis. Daar ga ik wat mee doen.
0: En wat zat er dan in die koffer? Wat voor liedjes waren dat?
1: Ja, eigenlijk allemaal oude volkliedjes. Liedjes die vroeger veel werden gezongen. Eigenlijk voor de komst van de radio werd er heel veel gezongen in de huiskamers. En Aten Doornbos had heel veel liedjes opgenomen daarvan ook. Maar ik kwam ook boekjes tegen met oude liedjes die vertaald werden uit Duits naar het Neder-Saksisch. En die kende ik helemaal niet.
0: Nee. En dan hebben we het over de periode. Je zegt, dat zijn liedjes van voor de uitvinding van de radio.
1: Ja, voordat de radio er was, werd er heel veel gezongen in Nederland. Vaak door vrouwen. Vaak tijdens het werken. En die liedjes die staan allemaal nog bewaard gebleven.
0: Ja, en jij vond die koffer en er ging een vuur aan en jij bent ermee aan de slag

0: ja, het gevoel dat ik onderdeel ben van iets groters. Van een verleden dat veel groter is dan ik zo kan aanwijzen.
1: Ja, en waar gaan, want die teksten ben je natuurlijk ook goed gaan bestuderen en bekijken. Waar gaan die liederen over? Zit er een soort, zijn er dingen opgevallen voor jou?
0: Ja, de liederen die Ate Doornbos vooral heeft opgenomen, die gaan echt over alledaagse dingen. En wat ik daar heel mooi in vond, is dat de symboliek daarin zo mooi direct in terugkomt. Dat heel veel dingen die in het dagelijks leven gebeuren, met symbolen werd besproken. Bijvoorbeeld zoiets als vrije, dat was bijvoorbeeld een molen en molenen en malen. Om maar iets te noemen.
1: Vrije, zei je?
0: Ja, gewoon een lied over een molenaar of malen. Dat waren liederen die, ja, die ging eigenlijk over potje vrijen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Ja, en zo zit het er veel, veel meer spinnen. Was zoiets, zeg maar, als een meisje voor het eerst met iemand naar bed ging, dan had het over het spinnen en het spinnenwiel. En al die dagelijkse ambachten, die hadden een dubbele betekenis.
1: Maar het ging dus veel ook over seks, begrijp ik.
0: Ja, dat zit zeker ook. Ja.
1: Ja. En nou is het ook opvallend in jouw repertoire dat er ook een grote rol is voor sterke vrouwen die eigenlijk in de loop der jaren vergeten zijn.
0: Ja.
1: Waarom vond je dat belangrijk om die weer een stem te geven?
0: Nou, ik vind het sowieso belangrijk dat vrouwen een stem hebben in deze wereld. Een betere stem dan afgelopen 100, 200 en de geschiedenis daarvoor. Dus ik kwam onder andere op Johanna Bergman Bijn. Zij woont in Borger. En zij was de eerste vrouw in de Staten in Drenthe. En ik was eigenlijk gewoon verbaasd dat ik haar niet kende. Omdat zij heeft hele mooie teksten overgeleverd die teruggaan naar mythologie uit de Griekse tijd en dat soort dingen. Mm-hmm. En ik dacht, wat ontzettend tof dat in eigen taal ook overgeleverd is.
1: Ja.
0: En die tekst, twee teksten van haar heb ik op muziek gezet.
1: En dan begrijp ik dat je ook wel teksten hebt herschreven, omdat ze eigenlijk niet meer zo van deze tijd zijn. Wat moest daar dan mee gebeuren?
0: Nou, ik heb bijvoorbeeld een tekst van De Winter is Vergangen. Heb ik, dat is een oud middeleeuws lied. En dat ken ik. Dat kwam ik tegen via Aafje Heines. En ik kende die melodie van uit de kerk, waar God groet uw zuivere bloemen, heet het lied. Dus een Maria-lied. Mm-hmm. En ik vond die middeleeuwse tekst terug. En daar zat een heel mooi erotisch component in. En in de kerklieden was dat weer weg. Dus dat heb ik opnieuw herschreven. En dat is nu weer een erotisch lied geworden.
1: Ja. Nou, morgen is een selectie van die liederen, al dan niet met erotische componenten, te horen tussen de hunebedden dus. Ja. Heeft die plek nog voor jou een extra betekenis? Dat het daar is?
0: Nou, ik vind, bij hunebedden zitten sowieso altijd fantastisch. Dat is zo'n geweldige energie die daar is.
1: Ja.
0: Dus net als in de kerken en bij de oude bomen. Dus,
1: Nou, dan wens ik je ontzettend veel plezier morgen. En bedankt voor je verhaal, Sylvia.
0: Dank je wel. Ja, dank je wel.

0: dingen. Play That Funky Music van Wild Cherry, een hit uit 1976, het geboortejaar van dit programma. Goedenavond, muziekjournalist Johan van Sloten.
1: Goedenavond.
0: Ja, dit was natuurlijk wat je noemt een monsterhit. Heb jij er ook vaak op staan dansen?
1: Nou, niet in 1976, daar was ik toen nog te jong voor.
0: Ja.
1: Maar het is wel een heel dansbaar nummer. Je gaat er in ieder geval een beetje met je vingers mee trommelen. Want daar lokt het, of daar nodigt het wel heel erg voor uit, ja.
0: Ja, vind je het ook een goed nummer?
1: Ja, ik vind het is een heel lekker nummer. Wat ik zelf heel grappig vind is de tekst. Maar vooral ook hoe de zanger de tekst zingt. Met al die ad-libjes die erin zitten. Die extra woordjes die hij dan eventjes tussen de regels door erin stopt. Dus het is heel losjes gezongen, losjes opgenomen. En toch klinkt het heel erg strak.
0: Ja, en natuurlijk dat hele bekende gitaarriffje.
1: Zeker, ja. Want je hebt de riff van de bas, hè, waarmee de plaat ook begint. Maar wat dan ook opvalt, is dat er in de brug, in de instrumentale brug, een gitaarsolo zit. En dat is opvallend voor funk en ook heel opvallend voor disco. Dat zag je niet zo heel vaak in die muziekstijlen. Maar hiermee verraadde de band eigenlijk een beetje dat ze oorspronkelijk een rockband waren. Met heel veel gitaren. En dat lieten ze toch nog eventjes horen in dit nummer.
0: Ja, en als rockband hadden ze eigenlijk niet zo heel veel succes, hè? Wat kan je vertellen over hoe dit nummer is ontstaan?
1: Nou, ze waren inderdaad een rockband, maar ze merkten dat met de opkomst van de disco dat zij minder werk kregen. Er waren minder clubs die hen wilden boeken. En op een gegeven moment speelden ze in een zaal waarbij een gast de woorden uitsprak naar hen toe van hey, play that funky music, white boy. Dus met andere woorden, als jullie nou eens geen rockmuziek meer spelen, maar gewoon moderne funkmuziek, dan wordt het misschien nog wel wat met jullie. Nou, dat vond de zanger van de band zo'n opvallende uitspraak, dat hij daar meteen een nummer omheen schreef. En vandaar ook de titel, Play the Funky Music, White Boy. Dat White Boy was wel wat omstreden, want sommige mensen vonden dat wat ver gaan. Maar goed, hij zei, dat werd ons toegeroepen. En
0: de rest is geschiedenis eigenlijk. Maar dit is natuurlijk ook misschien een beetje een mooi verhaal of een legende. Van dat iemand dat zo roept en dat je dan op die manier je zo'n grote mega-hit schrijft.
1: Dat klopt. Maar als het een legende is, dan is hij al wel heel erg veel herhaald en opnieuw verteld. Dus laten we maar ervan uitgaan dat het inderdaad op zo'n manier ooit is begonnen.
0: Maar zo is het dus begonnen. Ze waren een rockband. Iemand riep, hey, play some funky music. En toen zijn ze eigenlijk van genre veranderd. Maar was dat dan niet heel moeilijk voor een rockband?
1: Nou ja, ze hadden eigenlijk geen keus. Want als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze uit elkaar gaan. Want de optredens die werden steeds minder en dus ook de inkomsten. Ja, en toen dit nummer uitkwam, werd het meteen een hit. Stond op nummer 1 in Amerika. Er werden 2,5 miljoen singles van verkocht. Dus ja, toen was het voor de band eigenlijk een uitgemaakte zaak dat ze met deze stijl verder zouden.
0: Ja. Maar werd er niet ook raar gekeken naar zo'n groep witte mannen die zich dan opeens eigenlijk een soort zwart genre toe-eigent?
1: Ja, dat was wel een beetje pijnlijk voor andere funkbands. Want die waren er natuurlijk wel. Ik bedoel, funk is in de jaren 60 ontstaan. Maar de bands die daar toen heel bekend in waren, zoals Earth, Wind & Fire, The Commodores, Kool & The Gang, die redden het niet in de hitparades. Want wat zij misten was airplay op, laat ik zeggen, de witte radiostations in Amerika. Dus zij hadden wel hitjes, maar het waren geen grote hits. Ja, en dan komen er ineens een paar witte jongens omheen die wel op die witte radiostations gedraaid werden. Simpelweg omdat ze zelf wit waren. Ja, en die stonden ineens een paar weken op nummer 1. Dat was natuurlijk wel heel pijnlijk. Maar ja, daar konden ze ook verder niks aan doen. Ja. En gelukkig zijn die groepen als Kool & The Gang en The Commodores en Earth, Wind & Fire, die zijn later in de jaren 70 alsnog doorgebroken.
0: Ja. En hoe is het verder gegaan voor Wild Cherry? Is het bij dit ene funknummer gebleven? Of hebben ze nog meer hits gehad?
1: Nou, ze hebben nog wel een paar LP's gemaakt met soortgelijke muziek. Maar het succes van Play That Funky Music hebben ze nooit weten te evenaren. Eind jaren 70 zijn ze dan ook uit elkaar gegaan. En de zanger Robert Parisi, die heeft later nog wat geld verdiend als schrijver van commercials en tunes voor CNN bijvoorbeeld.
0: Voor CNN?
1: Ja, hij heeft wat van die herkenningsmuziekjes voor CNN gemaakt. En tegenwoordig maakt hij in zijn vrije tijd smooth jazz. Maar ja, daar hoeft hij niet veel aan te verdienen, want de opbrengsten van Play That Funky Music, die zijn nog ruim voldoende om heel rustig...
0: Dan kon hij gewoon lekker mee met pensioen eigenlijk.
1: Hij kan comfortabel leven, ja.
0: Hey, en dan is er in 1990 nog heeft Vanilla Ice nog een cover gemaakt. Kunnen we nu, hebben geen tijd om naar te luisteren, maar die maakte er een soort hip-hop versie van.
1: Ja.
0: Was dat ook succes?
1: Was wel een succes. Maar Vanilla Ice was zo populair dat alles een succes zou worden wat hij deed. Maar deze cover haalt het niet bij het origineel van Wild Cherry.
0: Nee. En nou hebben we natuurlijk in deze serie over 1976. Is dat een belangrijk jaar geweest voor dit soort dansbare funky muziek?
1: Ja, het was wel de doorbraak van disco, van funk inderdaad. Een doorbraak die, ja, dat moeten we wel eerlijk zeggen, die wel voor een groot deel te danken was aan het feit dat witte artiesten de disco hadden omarmd. Hè. De Bee Gees bijvoorbeeld waren er ook een goed voorbeeld van. Casey and the Sunshine Band. Maar betekende wel dat de disco en alle afleidingen van de disco definitief een plek hadden gevonden in de mainstream muziek. Ja.
0: En het is nooit echt helemaal verdwenen. Ik hoor het nog steeds best veel, toch?
1: Zeker, ja. Kijk, er zijn wel periodes geweest dat de disco een beetje als minderwaardig werd beschouwd. Dan kwam er weer een nieuwe muziekstijl op. Maar uiteindelijk, ja, mensen willen dansen. En of dat nou in Amerika is of in Europa, of dat nou in de jaren 70 is of anno 2026. Ja, dansen blijven ze.
0: En ik denk dat er misschien zelfs ook nog wel mensen zijn die nu luisteren en ook willen gaan dansen. Dus dat laten we ze dan doen. Ik dank je hartelijk, muziekjournalist Johan van Sloten, over dus dat nummer Play That Funky Music. Dit was Met het Oog op Morgen. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. En dan wens ik iedereen die nog gaat dansen een hele fijne funky nacht. En de rest, slaap lekker.
2: Und ein letztes Glas im Stehen.
3: NPO Radio 1.
4: We zijn bij het ringen van de in Nederland bijna uitgestorven blauwe kikkerdief.
5: Oh, deze maakt zelfs geluidjes. Hallo.
4: We kijken of er ondanks de droogte nog bijzondere libellensoorten te vinden zijn.
6: Ja, daar zit iets op de tak.
4: Verder gaan we live wespen tellen. Columnist is Jelle Reumer. En humor en klimaatverandering. Gaat dat wel samen? Morgenochtend van 7 tot 10 BNNVARA met Vroege Vogels. Dat wordt lachen.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: AllSafe. Geeft ruimte.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterrenslot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek.

0: tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 1600 verbrand hectare natuur. Soerbrote en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijke ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.